een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur. Radio.

0: deed je iets pas.
1: Simmer in de Frieske Man. De hele simmer die muziek op Radio Spannenburg.
2: Dance in Colombia.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hele tijd van gezellige muziek, het de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix.

Nou, die dit gewoon gaat, die heeft een mooie opstekker. Hele goeie mooie mensen. Ja, ik zou zeggen. Dan moet ik een knopje zetten, want dat zit daar echt goed in. Maar een fijne goeiemorgen. Ik zal wel proberen een mooi programma te brengen. Op deze mooie dag. Het wordt een prachtige dag, staat te zien. Daar de zin ik wel even fut. En wat dan op. Dat is nou wat aandacht aan besteed. Ik weet nog correct dat het destijds weer de week aan Zwielien. En dat is dus in ongetiet. En wat was een Zwielien. En toen ging in de media de zin ik fut. Helemaal fut. En toen wordt het zuster. Nou, het zuster. Het wordt nooit helemaal zuster. En het was koud. Nou, doe het maar even. Maar ik weet nog wel dat de zin toen helemaal fut ging. En dan kon je dus gewoon zo zien. Ik hiel ook net een bril op. Maar dan ben ik verder met een mooi versje. Want ja, hemel op ieder, dat we misschien wel voor Jantje bestemd. En Benny Huisman, die hier kunde aan Jantje. Hier komt ze.

0: Hey. Nou, dan weten we waar we heen met de handjes. Ja, dat hebben we een Veske dat begon al even. Maar dat is een aanvraag van Janny Brandsma van de Jouwer. En die woont Little Bird, ja. Little Bird van de Tietman Brothers. Ik kan dat jammer genoeg net vinden, Janny. Ik snap het net wat dat daar is, maar fijn, ik weet wat bedoeld, dat kleine vogeltje. Nou, dat Lietse vogeltje, dat heb ik wel. Dat is van Ellie en Rickert onder orde. Daar ben ik nog meer uitvoeringen van. Maar dan draai ik die even, Ellie Rickert, Zuiderveld, hier ze. En die draait, ach ja, die jongen dus, kleine vogel. Ik hoop dus die ik wel mooi vind. En draai ik hem graag natuurlijk.
1: Je bent net een kleine vogel, gevallen uit het nest.

Maar die delen, Jannie, ik hem toch vond. Ja, hij zit wel in het assortiment. The Little Bird van de Tielman Bruiders. Nou, komt direct naar even.

Winkse verdoof. Winkse verdoof, dat er weer een vleugeltje is van het doen. Ja, ik weet wel. De, ja, Jannie die gaat het, die liet zijn vleugeltjes er zeker op. Die brugse van haar eigen voeltjes door naar Lina hing je. Die draaien wat en die gingen ze dan bij de 79. Ja, dat is ook wel wat, mannen. Maar ze dus vleugeltjes brugen. Shelly Pride kwam mooi, dat een hartstikke mooi vestje. Dan gaan we nou verder met wat anders. Want die doden die moeten vaak een heel lang vliegen en die sturen zijn heel lang fut. En dan komen ze altijd weer rond. Maar je bent in de Sunstreams en die zeggen auto vliegen van stoodost. Ja, ik weet net wat ze bedoelen. Maar de titel is in ieder geval: Je ging de wijde wereld in.

Ja, dat is wat dichterbij, is een Veluwe rand. Dan zit je er wat bij Arnhem, Velp in de buurt, aan de rand van de Rijn. Ja, dat is ook een heel mooi gebied trouwens. Lid is dat wel even een goede witte. Heino, die ging die kant net uit. Die ging door de kant in, die ging eigenlijk, ja, het zit eigenlijk een beetje parade van Zwitserland en Italië naar de Wörthersee en daar vonden een roos. Ja, tenminste, hij zei zijn hart, denk ik. Doe bist die rozen van de Wörthersee.

Ja, dat wie destijds een begrip. Jongen, 19 jongens. Ja, dan moest er natuurlijk naar Jeensem. Van alle kanten kwamen ze erheen. Ja, ik uit Koudenwaai. Nou, toen maar. Het is er ook net meer. Maar ik heb een oorberichtje van de Hollandia-tunnel. Dat is wel een probleem. Want die gaat van oude man die zondje in augustus 14 dagen dicht. Dat is ik een rare boel. Ja, dan wordt het wat moeilijker om hier naar jou te rijden. En ja, dan ging Tussenoorn daar wel eens even heen. En hoe is Kastenbregen. En dan zat ja, in ieder geval binnen terug uit Koudenwaai naar de Jouwer. Maar ik maak haast een bochtje om. Want de tunnel die wordt van oud Sontje in augustus afsluiten van het motoriseerde verkeer. De fietsers kunnen er ook nog wel langs. Maar fijn, er is een soort skeeondersteend. Kom terug in hier in de wand te rijden. Ja, dat ik maar smelt tunneltje. Maar dan wordt het toch een stille dikte en daar is een verskoer. En dat je het loonsum rood. Dat betekent een ingezame wieg, ingezame waai. Ben Steeniker, die jongt dat.

Ah, het jij altijd leuk als je een koekoeksklok hebt in huis. Ja, dat is een koekoek wat oors als een tingeltje van een orenklok. Nou fijn, Hans van Hannebree, wie dat die dat jongde. Maar ja, daar ben je orengeluiden. Daar hou je misschien ook wat van. Een orgeltje. Minnekes, hij is toen altijd maar de orgel op een, ja, op een marken en zo wat. Maar in ieder geval in Heinz wie dat. Wiebe van Dijk en de Nije Friesjas, die hebben daar een festje van. Yes, jongens, het.

Jim Jenny kreeg de vrijbuiters met dancing accordeon. Er zijn soms een soort optimistische mensen. Soms negatief. En ze, ja, het ruimt voorlopig net weer met je kleermaatje, maar nog een droege jest. Ik weet net dat het al even uitkomt, maar daar ben ik misschien weer optimistisch. Bijvoorbeeld Jere Dick van Altena, want die sjongt het. Ja, hij sjongt straks, dan komt er weer een regenboog.

kassent. Twee jochies met hun moeder erbij, die net nog wat zuinigjes denkte, liep snoep en cadeautjes voorbij. De jochies, ze telden hun muntjes bij het snoepjes assortiment. De vrouw loog, hey, dat is nou

Wat een mooi instrumentatie, hè? Rosamunde, wie dat? Weet je wat er nou aan komt? Ja, Rosamunde, wie van de Berliner Symfoniker. En onder leiding van Robert Stolz. Je geeft verder Martin Boom. Volgens mij is dat een jouster. Hij komt maar een verschone Famke. Ja, het is zijn leerste Famke.

Nou, prachtig toch? Ik zag gek dat er een probleem ben op de A-zoon, op de Oosterdijk. Daar binnen bij de sluis, nee, daar werd een probleem, daar stond het verkeer stil. Ik zie dat bericht maar van de held, want de oude held, die mag ik dan net lezen, want dan mag ik eerst een abonnement nemen op een louter krant. Nou, ik zal eens even zien dat ik het ergens over zit, dan vind ik. En dan kom ik er aan van leven op even om. Maar dan ben je alvast op een hechte. Maar ik zeg dat het zo dadelijk al tijd is, meisjes. Jongen, jongen, jongen, het giet de tijd ik al het om. Net een verre oor om. Ik hoop dat we deze oren genoten hebben van de muziek. En dan... Hij zit nu voor de 12 uur, want aan de achterkant van de nieuwsberichten komt er nog een 12 uur met Frisiane mix muziek. En het verske wat er nu komt, dat is van de Heikrekels, een mooi instrumentaaltje met de auto's litten, met heimwee naar jou.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden. Door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hele tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12e uur Frisianemix.

Nou, dat weer Ronnie. Ja, ben je eenzaam bist. Maar sommige mensen ik weet het net meer recht. Die vinden het wel mooi en dan zeggen ze gewoon, alles is kits. Nou, alles is net kits op Ozidiek. Er is een probleem met een van de beide bregen. En ja, dan wordt het verkeer door één breg geleiden. En dat jouw nou wel wat vertraging, maar je kan het dus wel trorieden. Het is net geblokkeerd. Dus ja, dan is net alles kits, maar toch wel een stuk wel heen. Maar alles kits, dat weer destijds iets nets. En Jelle Munningsma, die bezinkt dat.

0: Ik ben aan de beurt. Ja, dat komt omdat ik een fysiekje gekleerd ben, hè. Maar jij krijgt Claude King met Wolverton the Mountain. En daarvoor Lucille Starr met Mississippi. Ja, dat fysiekje dat is van Jannie Brandsma, van de Jouwe natuurlijk. Die had altijd in het Twaardoor Rikken fysiekje. En het is dit keer in, ik moet even spieken. Take me home. Thank you home, country roads, country roads zit erbij, maar dat vestje waar jij dat jet gewoon, take me home, country roads. En dat is, breng me naar huis, over de country wegen dus, dieken. Ja, ja dieken, ja dat jij toch zag. Take me home, country roads van John Denver is het. Nou Jannie, mooi vestje denk ik.
1: Almost heaven.

Ja, Jim Reeves, Verre Land, dat week een Verre Land. Hij verhuisde uit Amerika naar Zuid-Afrika, dat Verre Land. En hij zong een beetje heel Afrikaans, heel Engels. Maar hij werd er wij van, hij woonde een blauwe. Hij wil net weer om naar Amerika. Maar helaas, hij is verongelukkig met een vliegtuig. Jammer. Benny Huisman. Oh nee, net Benny Huisman. Benny Nijman. Ja, die weer in Limburg. Het is een Limburger, denk ik, want hij zong visioen als Limburg is.

vlindig onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. Want door de jaren heen bleef Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is.

Nou, even waarom Benny Nijman. Ik lees hier dat er in Maastricht geboren is. En helaas dat we... Oh, sorry. Maastricht op 9 juni 1951. Je kunt goed zeggen, ja. Nee, ja. In Soesterberg is er verstoren op 10 januari 2008. Ik weet niet dat het toen in Soesterberg werd, maar het is in wezen dus van geboorte. De roots listen dus in Limburg. En Jim Jern kreeg het Edelweiss, nee, sorry, de Alpenzusjes, maar de sneeuwwals uit mijn dorpje. En dat dorpje dat misschien wel in Oostenrijk, misschien wel in Sillentaal. Dat Edelweiss-duo besjongt in ieder geval een Sillentaler-Joder.

zeg wat, een roodkapje. Ja, ik weet net, dat kwam ook net goed bij de Beppe. Ik geloof dat er een oor in het bijtlo is, Beppe. Maar dat is een sprookje natuurlijk. Ja, nou, een roodkapje, dan gaan we toch even naar Angela Groothuizen. Want die zit net om roodkapje te zoeken. Die zit lekker in de tuin en die wil aan het rozen plukken misschien. Want ze roekte sokken lekkere rozen.

idylle in een veel te dure flat. En vandaag is het elfde. En hij is precies hetzelfde als de 12e.

De Mika zingen dat mij was weer het morgen zijn. Ja, dat weten we natuurlijk net, maar je weet wat een nou, hè? Want ja, je krijgt een oom muziek. En dat is onder oren van het Moldau Medel. En die zong weer schenken euch muziek. Ja, weer. Nou, ik bezet je maar alleen nog, maar dat maakt het natuurlijk dat je het van Radio Spannenberg uit, dat horen we dan even op weer. Weer schenken euch muziek.

Het Joodslied. Ja, nou, dan weet je wel, dan komt het van de jouwe natuurlijk. Joosters, jongens. Ben Mol en Gerard Wiersma, die brachten het. Ja, nou ja. Gerard, die nemen ze alle Joods. Dan gaan we gewoon verder met ome Kees. Want ome Kees, die had een chase. En dat het bezongen door de Black Yellows.

Hi, hi, diddle day. Nou, de Sylvia, wie dat met de Music Man. Hi, diddle dom day. We hebben een zanger klaarstaan. En dat is een Vlaming. Het is een hele bijzondere jonger. Wij hebben Gerben Douwstra. En ja, hoor, provincies heb ik wel een hele bijzondere neen. Maar de Belgen hebben ik een hele mooie neen. Een bijzondere man. Willem Vermanderen heet er. En ja, hij zingt wat zacht, maar... met een goed lustrie. Je ridder, maar het Veske van de Boom.

Van een boom. Van een bloedeigenboom. Ja. Nou, misschien is het wel de boom van Witse. Waar weet, wat er was jongen. Misschien het is dat dadelijk tijd. Hè? Ik zeg dat de klok van 12 zit er even rond te komen. Dan mama de zagen zit hier even klaar. De dieker even tot de midden te zagen. Ja, nou fijn, er komt nog een hele week achteraan. Een hit niet trouwens, de hekwaaier van de man bij de waarberichten. Ik sluit al mijn festje van het sneeuwbaltrio met een foxtrot potpourri. Meestje bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we maar nog te willen luisteren hebben. Ja, heel graag. Want na een week dan. Goed zo. Want Jan. Hoi hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: En de Birds win dit, maar de Tambourine Man. Maar dit plaatje gaan we naar het hier.
1: 1965.
2: Dit is de gezellige snuntemoorn, mij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
5: Goedemorgen.
3: Koffie.
6: Het is best genoeg.
0: Luisteraars, welkom bij de gezellige snuntemoorn op deze 15 augustus van het jaar 2027. Dat alle woorden ben ik bij, die maak ik muziek, nijtjes uit de Friese maanden. De eerste items hebben we in dit programma. Zat de dubbele cappuccino straks om jou wat zien. Dat zat ik vorige week al signed hier beloofd. Hier twee nummers van Journey Kaagman. De jongeres van Earth and Fire die vorige week is overleden. Al die weken daarvoor dus. Van vorige week is nu. Dit beschrijven hebben we om te zien wat zien. In het tweede uur hebben we de plaatsense verhaal Bart van Leeuwen, Waarbericht Jan Lolke. Dit is de tredde sneeuw van de maand en dan hebben we drie instrumentaal naar het Waarbericht. En als laatste item in dit programma, dan minder we jouw nummers uit de top 100. Van Jontje Soijze zegt de nummers 22, 21, 20 en Jochen 60 komen voorbij. Het is 5 minuten nu, Jochen, het ruimt. Ja, het is een bijzonder. Nijn Hiltskof droeg iedere dag weer wat wetter komen. Een mooi zacht randje, dus dat helpt ik wel voor de natuur. Tenminste, eerst even. En het is ontiegelijke droeg. Maar in ieder geval, het speelt net direct al je fut. Nou ja, de natuur die heeft wel wat nodig. De temperatuur is dik behagelijk. De meeste buiten hier in de studio is het nog wel warm. Hoe het raam hier, dan kent het alleen maar lekker trouwen. En dan komt het vanzelf wel weer goed. Nou, Balk staat in teken van de feestweken. Daar hebben we het even over. Daar beginnen we even mee. Want de oude ondertoontje, de weer de trein, zegt dus de gondelvaart in Balk. En toen stond het vooral in de teken van de gondelvaart. En onder een heerlijke Simmerse jongen, volgens mij weer de warmste gondelvaart ooit, die ik mooi maak, de meesten. Genoten heel soort bezoekers uit Balk en, en uit vier omkrieten. De wind zou Duitsers die binnen erbij, die vonden het prachtig versierde gondels. Consistent, die gingen alle trots de Lutz heen. En RTV Spannenburg. Er werd trouwens een nieuwe speciale act. Dat weer de kindergondel. Er zit een heel soort band zitten op een gondel. En die voer eerst verder grote gondelvaart uit de trot de Lutz heen. Nou, en dat weer een mooie, vrolijke toevoeging aan deze prachtige traditie, de gondelvaart. Daniel van RTV Spannenburg, die weer er ik bij. En die spruts met Joshua Jongsma, die van de voorzitters van de gondelvaartvereniging volgens mij. En enkele toeschouwers. En Daniel Vrege, een toeschouwer.
7: Vind je het hier?
8: Geweldig. Mwah. Ik ga lekker zitten en genieten.
9: We hebben nog 8 bouwploegen zijn. Waarvan Soijs een dubbele gondel heeft. Dus het zal echt een spektakel worden. We hebben als gondelvaart ik nog maar 12 lotten echt uit. En hier achter mij zie je dus een van de nieuwe dingen dit hier. We hebben bennengondel betocht. Waarin Ben die zelf nooit op een echte gondel zitten heeft. Verklaard op een gondelmaai zitten. Nou, je ziet het. Dit is toch magnifiek. Als je die leeftijd hebt en je mooie maaimaai dat al die mensen voor die komen. En je ziet er zo mooi uit. Ja, wist dat is genieten.
7: Ja, hoe bijzonder is deze jongen voor jou als breigenwipper?
10: Nou ja, wat zou ik even zeggen? Dat is een eerlijke traditie natuurlijk. Hij gaat nou direct nog een keer omheen. En dat ze er doorheen komen. Zodra de lijst er droog is, dan gaat hij naar beneden. En dan komt het spul weer om. En dan doop ik nog hier een keer. En dan denk ik dat het wel donker is.
11: Ik ben wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd wat er dit hier weer is.
7: Ja. Ben je er elk hier?
11: Elk hier. Mijn echte balkster, hè. Een mustel.
7: Ja, echt een traditie dus.
11: Traditie, ja.
7: Is dit een traditie voor jou dit?
12: Ja, zeker 40 hier.
7: Ja, ja, wie vindt dat CS hier in Balk?
13: Super schön. We hebben daar heute erst van erfahren van der Gondelfahrt. We maken Urlaub in Sneek en es ist traumhaft. Alles schön, aber ich fand das Schönste mit dem Restaurant. Mit dem kleinen Jungen, der gespült hat und mit der Küche, das fand ich.

draaien een single van Henk Dissel. En dat is Chansen, een plaatje Juster die uitkomt. Ja, dan komen er altijd een heel soort nieuwe plaatjes uit. En de feestweeken van Balken, dat wordt juist afgesloten met een vrijmarkt van oud Sienoeren rondom de Lutz. Dan is er een gezellige ochtend en een maar leuke creemjes en bijzondere koopjes. En er is ook een fantastisch matinee met live muziek binnen van... aan de ene kant van Balk naar de andere kant. Daar binnen terrasjes binnen Iepen. Er is live muziek, dus het wordt een gezellige sfeer. En van een beetje dan denk ik wel dat het weer wat droog wordt. En dan komen er mooi belangs. Het is een mooie temperatuur daarvoor. En wil je agendapunten zien op een Radio Spannenburg-site? Dat ken even net, want de site is eruit. Terug omstandigheden werkt de site net. Kan ik net luisteren via de site van Radio Spannenburg. Maar ja, je hem nou wel luisteren, dan doe je hem dat al op een andere manier. Via de FM of DAB+. Of via andere platforms. Er is ook een streaming sinds The Garden. Hoe heet dat ook alweer? Nou, in ieder geval, er zijn genoeg mogelijkheden via de televisie of wat ik maar, naar je Radio Spannenburg te luisteren. Nou, zet ik al saai, Freed, ze komen er altijd nieuwe muziek, nieuwe plaatsjes uit. Zou ik onder oren uit nieuwe armwaai komen ze. Mrs. en Mrs. Frederik en Trientje Hospes, met het nummer Call Me Tonight, juster in première ging. En nou op Radio Spannenburg.

0: Radio Spannenburg.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Goedemorgen, ik ben een klant.
2: Een klant? Wat interessant. Zegt u maar.
1: Heeft u voor mij 2 flessen bloemkool?
2: 2 flessen bloemkool. Wat is er nou voor een vraag? 2 flessen bloemkool. Ja hoor, we hebben hier 2 flessen bloemkool. Natuurlijk hebben we geen 2 flessen bloemkool.
1: Oh
2: nee? Nee, nee, nee. Dat bestaat toch niet? 2 flessen bloemkool, daar heb ik nog nooit van gehoord. 2 flessen bloemkool, wie bestelt dat nou?
1: Nou, ik dus.
2: Ja, u bestelt dat, ja.
1: Maar waarom heb u dan geen flessen bloemkool?
2: Omdat dat niet bestaat, 2 flessen bloemkool.
1: Wat heeft u dan voor bloemkool?
2: Gewone bloemkool natuurlijk.
1: Ja.
2: U doet het ook niet goed, hè? U doet het niet goed. Laat u mij dat nou even voordoen. Het is nu toch de laatste uitzending. Let u even op hoe ik dat doe. U speelt even ik en ik speel even u.
1: Nou ja, dus u speelt even u en ik speel even ik.
2: Ik ga nu naar buiten. Bent u er klaar voor? Even wachten. Goed, dan gaan we nu naar buiten. Tensi, bent u er klaar voor? Hallo, zijn we er klaar voor? Let dat toch even op, ik zat te lezen, maar
1: ja, ik zal even de krant te lezen.
2: Tingelingeling, daar kom ik. Goedemorgen, daar kom ik. Ik ben een klant.
1: Nou, hè?
2: Dat zeg ik toch, wat interessant.
1: Wat interessant.
2: Heeft u voor mij, daar komt hij, goed luisteren. Heeft u voor mij 2 bloemkolen?
1: 2 bloemkolen?
2: Ja, 2 bloemkolen, ja.
1: Nou, dat ligt er al.
2: Waar ligt dat nou aan?
1: Heb je lege flessen bij je?
2: Goedemorgen.

0: Zouterlanden, wie van Bluff en Geike. Geike is een jongeres uit België. En het wie een grote hit uit 2000. En Santje, en het origineel is Frankfurt aan Oder. En de uitvoerende daarvan, dat is mij net helemaal duidelijk. In de Baarse Kranten is dit een mooi stukje van Douwe Scotanus. Ja, waarom Douwe Scotanus? Ja, dat weet toch wel wat een bijzondere man. Hij was piraat vroeger, de Koperwiek. En hij wilde een feestje organiseren met de Tribute to the Cats Band. En dat wordt er in Bakhuizen dan. En ja, daar kun je kaarten verkrijgen. En die kun je krijgen bij tributetothecatsband.nl/agenda. En de datum is mij nog net helemaal. Het weer volgens mij ergens in augustus. Nee, net augustus. Nee, zaterdag 29 augustus. Ja, het is wel in augustus. Dan is het zover. Dan treedt de Tripje to the Cat Band op. In de Geerta in Bakhuizen. En dat wordt georganiseerd door Douwe Scotanus. Nou, goed, van de heren, dan kan de kaarten voor reserveren. Nou, van de week weer er nog een bijzonder natuurverschijnsel. Ja, in Jonjonjonjonjon, weer dat ik zag. En toen weer het zag van ja, de wereld zo vergaan. En ja, dan hebben we door de zonsverduistering. En ja, een heel soort die, ja, die boom dat ik zei, maar ja, dan moesten we briltjes voor hebben. En nou ja, op het strand van Lemmer, daar kwamen woensje toen heel soort meesten bij elkaar bij verder gedeeltelijke zonsverduistering. Want het, ja, weer 90% waren zonnen hier in Nederland verchusteren. En RTV Spannenburg weer er ik bij en die vregen om een dame.
1: Maar de kosten voor de bril die zijn in ieder geval wel te doen als u dit nu zo ziet.
2: Al als je 2 euro duur vindt, dan moet je ook geen kopje koffie meer bestellen op het terras.
1: Ik had ook gehoord dat ze wel 15 euro waren.
2: Ja, dat zijn de afzetters natuurlijk.
1: En was u er in 1999 ook bij?
2: Ja, ze maakten zich toen veel drukker, vermoed ik. De wereld zou vergaan en er zou van alles gebeuren. Ja, de mensen hadden de gekste dingen in het hoofd. Allemaal, ja, ik weet het niet, allemaal gekke dingen.
1: Hoe heeft u het toen bekeken, in 1999? Ook met zo'n bril?
2: Nee, niet met een bril. Nee, zo door een cd geloof ik. Maar dan kon je niet zo goed zien dat je nu rustig zit te kijken. Ze maakten zich toen veel drukker, vermoed ik.
0: Een dame uit Arnhem weer goed voorbereid.
3: Ik had 1 brilletje bij me, die heb ik doormidden geknipt. En ik heb 1 deel voor de cameralens geplakt en 1 deel op een andere bril geplakt, zodat ik ook nog kan kijken wat er gebeurt.
4: Ja. Het is een heel raar gezicht eigenlijk.
5: Want de vorige keer was op mijn verjaardag in 1999. En nu is het een dag later. En nu 12 augustus, toen op 11 augustus. Een hele mooie herinnering, maar dit is ook een hele mooie herinnering.
6: Maar je kerst dat ik echt heel erg mooi zeg.
1: Wat zeg je, Onota?
6: Nou ja, we zitten hier al vanaf het begin, hè, Gerrie?
1: Ja.
6: Ja, dus wij hebben het eerste hapje, hebben sjoerd. En we gaan nu, ja, we zitten nu in de finish is in zicht, zeg maar.
2: Een heel klein zonneriggeltje. Een riggeltje bovenkant van de zon, zie ik.
1: Maar een bierke de bie?
6: Ja, we zijn nog net dronken, maar het maakt het extra bijzonder.
0: Om de zonsverduistering goed te zien kennen, als je een skier op een soort onder eigen, hier is een eclipsbril nodig. Nou, oerl in de landen winnen ze net om te slepen, maar in jouw retas is het

0: Met 1983 komt het nummer van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. En dat naar aanleiding van de Total Eclipse of the Zonne. Ja, eclipse, de verduistering, dat is eigenlijk het motto. Nou, en Hewitt dan iedere keer nog aan de gieter om de sterkste man-titel van Sleert. In Sleert vanuit Fjouwer Oeren bij de Malamok. In Sleert, daar wordt een grote krachtmeting gehouden. En dat is een wedstrijd komt van de activiteiten van de feestcommissie Sleert. En dat is op het stukje weide bij de Malamok. En de wedstrijd staat onder leiding van Wout Zylstra, ooit de sterkste man van Nederland geweest. Nou, het is jouw zin hier op Ruis Spannenburg. En het is tijd voor een bakje koffie, oftewel een dubbele cappuccino.
1: Goedemorgen Nederland. Koffie?
2: Dat zie ik niet.

0: Ja, dan weer de dubbele cappuccino hier in deze snuwende molen op Radio Spannenburg. Van twee nummers van Johnny Kaagman. Johnny Kaagman, haar volledige naam is Catharina Henriette Johnny Kaagman. Ze is geboren in 1940 in Den Haag en overleden in Blaricum op 31 juli, nog net zo lang geleden. In juli is overleden en ze was een Nederlandse jongeres. Ze is toen bekend als jongeres van Earth and Fire. En verder werd ik naar directeur van Stichting Comenames, letter de Stichting Buma Cultuur. En ze was voorzitter van de BV Pop. En ze werd als jurylid van het televisie programma Idols. Ze werd, naar jongens of jongeres, naar talenten ontdekt. Ik een solo-album uitbracht. Dat we in 1984 meten On Earth. En daar draaiden we twee nummers van. All Right, Here I Am. En The Sad of the Wild Tree. Alleer uit 1984. Nou, dat zat hier de dubbele cappuccino van Johnny Kaagman. We zijn agendapunt. Morgen dan is er in de Ries. Dan is er weer tijd voor een struintocht door het Riesde Bosk. De natuurgidsen gaan mij bij op Patro Tristerbosk en mijn rugzak vol spullen en zoekkaarten, looppotjes, spiegels, weet ik het alweer net. Nou, dat is alweer een mooie struintocht. Spelenderwijs krijg ben dat informatie over planten en bijmen. De activiteit duurt ongeveer 2 uren. Lang klinken werd onbevallen vanwege de steekmuggen die er werden kennen naar de vocht wat er nou komt is. Ja, dan is het misschien wel nodig. En als die inschroeven was voor deze activiteit, dan moest even dat onjaan bij de Friese Maarden. De site is stiet je net helemaal erbij. Maar in ieder geval bij de Grote Friese Maarden, bij agenda.nl, die het wel een link is, dan maar even op klikken. Nou, dat morgen alweer in het Riesterbosk. We beginnen weer even naar de feestweken van Balk, de jeugd van Balk, koe cheese de midden. Toen weet ik al lekker warm waar en weer een lekker tijd voor wetterrace teams. Die bestonden drie personen. En die strijden met elkaar in de Luts, het evenement waar Treje Lint mij de eerste keer succes organiseert tijdens de feestweken van Balk. En sinds deze editie mochten 12 plussen zeker erom meedoen. Dat koet dan wel een beetje wat meer, die 12 plussers. Maar in ieder geval RTV Spannenburg, weer er even bij.
1: Ja, Joet is alweer de derde editie van de waterrace. En het is een initiatief eigenlijk van de Balkse feestweken. En Treje Lint wien er eigenlijk net zo'n hele volle activiteiten voor 12 plus. Ben eigenlijk. Dus toen hebben wij samen met Hildert en samen met Ingrid hebben wij een activiteit bedacht voor de 12-jarigen.
2: Ja, ze moeten op subs. Daar beginnen ze mooi. En dan is hier een groot dapbeur. Daar kan ze punten scoren. En daarna heeft ze nog een mooie rubberboot met zijn bekers. En ze volle mogelijk wetten verzamelen in een emmer. En dan is ik dan de brandweer van Balken bij. En als laatste is nog de banaan met een boot. Dan kies je maar op de banaan achter de boot. Hoor. En dan kerst ik nog munten winnen voor de feestweek.
3: We hebben Martin onder water reageren. En we zitten op een banaan. En toen moesten we prikken, terug gewoon een truihoekje in.
4: En hoe moeilijk weet je dat?
5: Ja, het is echt heel moeilijk, want het werd echt heel precies.
4: Hoe vond je het om dit te doen?
5: Heel leuk.
4: Ja. En is het koud of valt het daar?
5: Nee, valt wel mooi. Ja, het is wel een beetje koud, het wetter.
4: En hoe is het met Eigo?
5: Ja, supergoed. Alleen gewoon een beetje weird worden, maar voor de rest wel goed. Ja, het is hartstikke leuk.
1: Het groeit natuurlijk steeds meer, want mensen sugar. Zeker die doelgroep die wil eerst een beetje de kat uit de BM zijn. Maar dan sugar het, want er is heel veel publiek altijd. En wie in de vorige keer soort reacties van, wij willen eigenlijk wel mooi doen. En dat wie dan, 18 plus meisjes steeds maar. Dus toen hebben we gezegd, dan doen we nou de 18 plus variant. Nou is de derde opgave wel een beetje minder. Er zijn nu 2 afdraaien teams die mooi doen. Dus ja, mensen die shuggen en die zeggen we wel mooi doen. Maar als het Safir is, dan jek je ze misschien hoort houden.

0: zo gewoon, we hebben om in de tijd nog nooit je niet aan een zand, maar CCS en Tap Turns on the Water.
1: Humor time.
2: Jacques zegt, ik ben getrouwd met één van een tweeling. Nou zegt Mark, goh jongen, en hoe hou je ze dan uit elkaar? Nou zegt Jacques, haar broer heeft een baard.

0: weer aan Cora hier op Radio Spannenburg. En hoe heette dat nummer? Ja, mannen met baden en eigenlijk heet het kaperen varen. Nou, we hebben nog even een... oh ja, het is tijd voor...
1: Radio Spannenburg.
2: Het is mijn leven.
0: Melinda Kinnaert is de turbo schrijver.

0: Blinneke naar en het is mijn leven. De turboschijfje, prijs van de week om deze tijd. Dan matchen we naar je turboschijf. Bekend, wie het dan weer werd. Ja, dat is weer een verrassing. Muziek, straat, artiesten, volle terrassen. Zorgde vorige week vrijdag, net oude vrijdag, maar vorige week vrijdag. Voor een gezellige sfeer in het centrum van Jouweren. Tijdens Jouweren swingt dit hier weer boven. Dien een internationaal tintje dankzij het gelegenheidskoor van mijn jongeren uit België en Friesland. RTV Spannenburg is weer direct bij. En volgens organisator Sjouke Kundesma weer dit hier wel een bijzondere mijlpaal te vieren.
1: En we doen het over het zingen. Hier ben ik Joet Achterkaam. Corona is hier ertussen, dus we hebben PRIMS. Dus het luisteren komt nog officieel. Maar het is een hartstikke gezellig gebeuren. Laagdrempelig en voor iedereen. Van 8 tot 80.
2: Zijn er soort zonnebloemen?
3: Ja, Sunshine Flowers. Ja, absoluut.
2: Dus jullie fleuren de boel een beetje op vandaag?
3: We hopen het, maar jullie hebben het niet nodig. Het is heel mooi hier.
4: En die internationale bezite komt waarom in dit koor. Our Voice. In Europees verbond wordt geerwerken om cultuur oer landsgrenzen heen te brengen.
1: En dat hebben ze niet maar jeugd uit Friesland en maar jeugd uit België. En daar hebben ze het gewoon over op dit moment de toestanden in de wereld enzovoort. Maar omdat ik dan ik weer verbinden te maken met muziek. Dus het laatste nummer wat ze krijgt spelen, hebben ze zelfs kraan. Hebben ze zelf een tekst opmaken en zou het hun de wereld joggen. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. En voor u is een hele mooie toevoeging op dit evenement.
5: Ja. Ik wist eigenlijk niet eens dat Fries bestond, de taal. Dus.
2: Wat vind je ervan?
5: Het is een rare taal eigenlijk. Maar het heeft een beetje van Nederlands af qua uitspraak. Maar als je het gewoon neer hebt geschreven, dan kan ik het echt niet lezen. Want er zijn bepaalde woorden dat een heel andere uitspraak hebben dan dat geschreven is. En als je het uitspreekt, dan kan ik het wel zo'n beetje eruit halen wat het is. Maar zelfs dan is het heel moeilijk om te begrijpen.
6: Ja, ik vond dat in het begin heel moeilijk. Maar ze hadden onder de Friese tekst de tekst geschreven met, ja, op uitspraak. Waardoor dat echt wel makkelijker werd. Dat hielp heel erg. En het vertalen hielp inderdaad ook erg om de emotie erachter te steken. Want het is eigenlijk, ja, een beetje een verdrietig liefdesliedje. Wat echt wel mooie emoties met zich mee kan brengen. Daar kan je echt wel dingen aan hangen uit je eigen verleden. Dus dat was wel heel fijn om zo'n liedje te leren kennen.
4: Het festival is vrij toegankelijk. En dat wil de organisatie er graag zou houden.
7: En wij willen graag dat dit teruggeert. En het kan alleen maar teruggeven als er een soort mensen komen. Ja, en de Jerik Centen bij. En daar zijn we nou wel heel erg op naar op ziek. Want alles wordt duur. De artiesten die binnen duur. Maar als het juist wat voor lol de mensen hier hebben, dan dit moet gewoon teruggeven.
2: Ja, want de meesten kennen natuurlijk gewoon vergees hè. En dat is ook wel eens twee, dat het sabliel.
7: Ja, dat is wel. We zal laatst wel zien of we wat donateurs krijgen kennen. Maar dat is voor takkend hier.

0: Rutte heette de twaartuizen.
1: Else kerel
0: naar. Wie van twaar is, wij best al. Dat huis van Tjernoer zit rond te komen. We gaan even naar Hilversum, daar komt het NOS naar huis van de Waai. Straks naar het zien, bij we er weer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Katrien Straalman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: Dit is het Ma Bellamy en het kwam uit
1: 1969.
2: Dit is de gezellige sneuntemorgen met Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
5: Goedemorgen.
3: Koffie.
6: Het is best genoeg.
0: Luisteraars, welkom bij deel 12 van de gezellige sneuntemorgen op deze 15 augustus van 2027. Nou, dan hoor ik de gezellige sneuntemorgen. Ik ga nog van je een nijtje uit de regio. We gaan even naar Sjeniek. Waterse Vrouw komt voorbij. Bart van Leeuwen, Waarbericht Jan Lolke. Drie, vier nummers uit de top 100 van Jochentje. 60, trouw ik nog drie instrumentaal. Ik ben alle feesten, Balkse feestweek die rent op zijn eind. En na een week dan is het Beach, Glamour Beach Festival op het strand van de Lemmer. De drie dagen lang staat dat in teken van al je muziek. Jongens, jongeressen, Susanne Frey komen voorbij. Dan Davina, Michel, Chris, de Dirty Daddy's, Jan Smit komt. Er komen nog een heel soort. De cast komt direct nog op de site van de Glamour Beach. Daar kwam de line-up. Ik ken precies wanneer het wie wat waren. Gerard Joling komt ik nog voorbij. Nou, de tien. En dan kan ik tickets bestellen. Tenminste, dat die er nog binnen. Dus dat al in Nijwijk. Vreed, sneur en snijden op het stroom van de Lemmer. Ja, en dan een paar weken later, dat is het 3 september, dan is er de allegorische optocht. En ja, ze zijn al druk bezig met het voorbereiden de allegorische optocht in Sint-Niek. En een soort organisatiekampen met een tekort van vrijwilligers, maar in Sint-Niek is daar niks van te merken. In de oorloop na de allegorische optocht, dus op 3 september, wordt mijn mannenmacht werken om wijn op die kleed te krijgen. En RTV Spannenburg die weer bezoek bij de bouwploeg de Tarwesmoeties.
7: Voor een mannen stiet Sint-Niek weer voor zwijn in het teken van de allegorische optocht. De bouwploegen binnen drok dwaande met de laatste werkzaamheden.
8: Van 1 april, begin mei, zijn we weer begonnen. We zijn eerst met het onderstel begonnen. En nu staan we gewoon weer begin juni hier in Loodsboel.
9: Ja, wij staan maar af van de bouw- en houtring. En we hebben dezelfde blauwe houtwerm van maken. We zouden dat likken er een beetje op, maar het is krek een beetje hoor. No?
10: Ik kom hier net bij, maar de eerste keer dat ik hier weer, dat is. Ik pas er direct bij, dus het is altijd hartstikke leuk hier.
9: Net iedereen komt van de buurt, maar iedereen heeft er ook wel wat binding mee. Het is vooral een hele gezellige ploeg.
7: Stijgende kosten van bouwmaterialen brengen de nedige uitdagingen mij en mij.
11: Nou, ben je voor hen van een plankje hout bewijzen van de bouwmarkt gong, daar heb je nou 40 centimeter voor in plaats van die meter. Dus de groep heeft er lastig mooi.
8: We proberen zoveel mogelijk ding sponsoren te krijgen. Soms is het gewoon net wat je kunt, maar wie je kent. En op die manier proberen we ding wat voor elkaar te krijgen. Dus dat is het mooie van mensen kennen en durven te vragen.
9: Nou, dat is mooi van Dwarenpeek. Alle ondernemers en iedereen zit wel voor die kleren en een heel soort wat sponsoren. We hebben natuurlijk de buurt heb ik een hele vrachtlijn die ik een contributie betaal. Dus daar hebben we het al in. Krijg wat van aan. En een soort sponsoring van een soort bedroeging hieromheen. Dat was hier te kennen, ja? Nee.
11: We zijn, als het niet zijn, de grootste optocht in Noord-Nederland.
7: 3 september is het Safir, dan zoeken wij het resultaat van al het hudde werk.

Sylviana en Kritsen Senero, by the beginning of something new. Nou, en nieuw is dit volgende plaatje van Paul Hewitt en Rihanna Downey, My the favorite kind of idiots.

0: Lonne.
1: Ja. Lekker een prutsen, jongen.
2: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer.
3: In de supermarkt vroeg ik mevrouw of we 2 kratten bier in de aanbieding konden kopen. Ze zei nee. En zonder mijn advies te vragen kocht ze een pot revitaliserende crème van 15 euro. Ik zei haar dat 2 kratten bier me veel meer dan de crème zou helpen om haar mooi te vinden. Toen is de ruzie begonnen.

0: Ja, de winnaar het nummer van Ben Steeneker en Schön is die Liebe. En komende weekend, dat is Vreed. Dan is er een clean-up day on tour in de Jouweren. En we zijn dan tijdens een sportieve clean-up gaan de deelnemers op een sub. Het wetter op om zwerfafval uit het jouwstere wetteren te halen. En zij ontdekken zij Jouweren op een bijzondere manier. En het dragen van een bijzonder direct bij aan het skinneren en plasticvrij wetter. Iedereen van 16 hier kan gratis deelnemen en ervaring van suppen is dat nodig. Er is professionele begeleiding en die helpt iedereen erbij. En er binnen 12 rondes, de smaas is er een ronde van 10 tot 12 en een beetje is iedereen van 12 tot en met 4. En per ronde is er plek voor 16 deelnemers. De oude ronde wordt er al het verzamelde afval wogen en telt de opbrengst mee met de landelijke ranglijst van Clean Up On Tour. Oommelden kan via cleanuponTour.nl. En ja, zet het meestal is vol.
1: De plaat en zijn verhaal. De mooiste verhalen achter de beste popsongs.
2: Je hebt van die mensen die altijd en overal het hoogste woord hebben. Die de goede dingen op het juiste moment weten te zeggen. Nou, zo iemand ben ik dus niet. Het lukt me bijna nooit om de juiste woorden te vinden. Het is sowieso één grote chaos in mijn hoofd. Maar als ik alles dan ook nog eens op een rijtje moet zetten, wordt het helemaal een bende daarboven. Net zoals je een ongedekte cheque ook weer terugkrijgt van de bank, zo worden de woorden die op het puntje van mijn tong liggen ook steeds weer automatisch teruggestuurd naar de bankkluis in mijn hoofd. En daar sta ik dan, met mijn mond vol tanden. Soms zou ik niets liever willen dan de mooiste volzinnen uitspreken, maar dan wordt mijn mond weer als vanzelf gesnoerd en dan zeg ik zomaar wat. Iets dat altijd weer verkeerd wordt opgevat. Ik ben jaloers op dichters, predikanten, politici, mensen die hun positie te danken hebben aan hun woorden. Alles wat die mensen zeggen is boeiend. Naar hen wordt in ieder geval altijd met aandacht geluisterd. Maar hoe anders is dat bij mij? Ik kom immers nooit verder dan wat gehakkel. Maar ik heb een oplossing gevonden. Ik doe niet eens meer mijn best om een volzin te formuleren. Ik hou me voortaan gewoon bij wat onschuldige woorden die geen mens pijn doen. Als ik praat, klinkt het net als het gebrabbel van een baby. Maar ja, zo kan tenminste niemand me betrappen op een leugen.

0: Ja, de witte plaat en zijn vrouw en bijdrage van Bart van Leeuwen. Van de Please, het jochentje 80.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
0: Ja, onder lijn heb ik Uus Waarman, Jan Lulke, goeiemorgen.
2: Een hele goede morgen, Arne.
0: Ja, dat het waar, daar zou het even nog hebben. Het hele waar wat het juster weer.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Het is bewolkt. Er komt spul uit de lucht wat we week net jongen hebben gewoon plakken. Dus dat is
0: het
2: natuurverschijnsel wat we deze week hebben.
0: Maar de zonsverduistering heel heet, want ik vond juster heel opmerkelijk heet. Het ben net zo benauwd, maar het ben hele warme wien op een fiets. Ik kreeg gewoon een lijst van eigen.
2: Ja, dat kan kloppen, want de luchtvochtigheid wie juist er echt leeg. En 30 wie daar hitte ik draaglijk, want de luchtvochtigheid wie op volle plak. Soms 14, tussen de 10 en 14%. Ja, en dan is het gewoon echt leeg. En voor het verschil, de vorige keer toen ze warm weer, toen was ik zo'n 34 graden in juli. Toen wie de luchtvochtigheid zelfs 4.

Ja, het is inderdaad type wat eigenlijk net echt voorspeld wie je. Dus dat is even. Want er ontstaan ook weer buien en boppen de Noordzee. En die orenbuien die op Boppies provincie zitten, die trekken noordoostwaarts voort. En de boppen de ja, Noordzee ontstaan ook weer buien. En die trekken het kustenwatergebied binnen en die ontstaan. En dat ben ik weer pittig buien. En die zo'n van west naar oost door die provincie kunnen trekken. Misschien van zuidwest, noordoost. En het is even zien hoe dat zich terugzet. Maar daar zit ik weer pittige buien. En dan zou het samen weer nog beter willen kennen. Dit keer in het noordelijke pad van die provincie. Dus dat is even een afwachtje hoe dat zich ontwikkelt. Maar dat is op dit moment de actualiteit. Ja, temperatuur op dit moment, die zitten. Ja, op volle plakken is het heel vlak. De temperatuur is eigenlijk in de hele provincie een juntje, 4 graden. En daarmee is het volle koeler dan juster om deze tijd. Want juster om deze tijd zie je het wel rond op de 27 graden. Ja, en dan is het toch even een heel oorwaartype. Ja, dan de verwachting. En dat is ja, een verwachting. Ja, die oors is dan dat we dat zoeën. En de waarmodellen die stoeien direct enorm mooi. Voor Jood. Maar wat we nou zeggen is dat er toch buien over uw provincie trekken. En met name het zuidelijke deel van uw provincie. En dat ik ja, toch wel ja, de nodige millimeters opleveren heb. Als we zeggen nou, wat de verwachting van Jood wijzen, of van de morgen nog virus zal wijzen, dan verwacht ik dat de nog wel wat buien oezetten komen, die vanuit het westen Oerisch provincie trekken. En ik denk dat met name het midden- en noordelijke pad van Oerisch provincie die uit de muitje krijgt. En daar kan het stevig doorheen en daar kan ik een klappe tong ertussen zitten. Roen en midjoer is het dan zo'n 20 en 21 graden. En van midden, ja, dan zoen er nog buien Oerisch provincie in het trekken kennen, die zoen dat ik weer ontstegen kennen. Maar meestal zal het dan droger worden. En ik denk dat het bij u dan ik bewolkt bloed en dat de temperatuur dan uitkomt rond de 23 graden vanmiddag. Jong is het wat droeger. En ja, bij u kwalt het van de jong en vannacht dan ik oud. Nou, ze al rap oud. Jong om mijn ouders 8 is het als een 18 graden. En vannacht dan kwalt het oud. Nou, is het 10 graden en wordt het dus koeler. En kan je het huis weer even flink oud koelen. Mooi hier dan ja, hebben wij alweer te muitje maar een enkel buitje. Maar voor de rest zoet de rest van de dag droeger met de wijze. Mooi beetje hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zinnige perioden. Op de meeste plakken bloedt het mond een beetje dan ik droeg. Bij een zwakke tot matige noordenwind werd het zo'n 20 graden direct aan zee. En zo'n 21 of 22 graden vinden de provincie. Montejoen binnen de volle wolkenvelden, maar bloed het droeg. De temperatuur die daalt gestaag. Nou, rond sinds ondergang is het nog zo'n 16 graden. Ja, dit is de temperatuur in Westerraam. Het waren hier bezette kerst om de warmte echt uit het huis te drukken. Gedurende de joen en nacht kende we wat ruimwetter vallen. Of in ieder geval enkele bui. En het kwalt ouder naar zo'n 10 of 11 graden. Meng je trekken er buien over uw provincie van het uit het noordwesten naar het zuidoosten. En meng je tenminste wat het vervolgens droeg en wissel je stapelwolken en sluierwolken zich maar zinnige perioden oud. Onder invloed van een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het zo'n 20 graden op een strand. En in het kust- en watergebied tot zo'n 21 of 22 graden via de provincie. Dit ben via de normale waarden voor de tijd van het jaar. Op deze krijgen we een heel hoog waar wild aan wenden. Het is bewolkt vanuit het westen, nu trekt de zone maar ruim wetter, Oerisch provincie. De natuur, ja, die kan wel natuurlijk ons slokje wetter brukken, maar de natuur het meer aan gestage ruimveld dan plensbuien vanwege de droeve ondergrond. En de watermatige in de kustgebieden en in het warmgebied zelfs een vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt zo'n 21 graden in het noordwestelijk kustgebied en zo'n 22 graden voor de provincie. Ja, de dagen daarna dan. Ja, het bloed wisselvallig. Want als we zeggen, de temperatuur die zal er in de rin van de week steeds verder zakken. En die zal uitkomen op een gegeven moment rond de 18, 19 graden. En elke dag is er kans op ruimwetter. Met name richting volgend weekend, toontje, vreed en sneun. Dan kan er wel weer eens een behoorlijke slokwetter vallen. En dan kan er dagelijks wel eens zo'n 10 mm vallen. Zoals nou liek het.
Maar dat

0: dat is nog 4-foot, maar als het nou liekert, kan de komende weken echt wel een serieuze slok laten vallen. En dat is goed nice voor de natuur. Temperatuur, die zal uitkomen gemiddeld zo'n rond de 19 graden. Misschien af en toe 20, maar gemiddeld zo'n zal we uitkomen rond de 19 graden. En daarmee is het fix koeler. Ja, dan de oude weken en zal het even schakelen worden. Al is het voor volle meesting die we aan het werk moeten, misschien wel lekker. Om naar weken.
1: Ja, heel hoorbaar tippen dat we de oude ronde weekend ben binnen. Jan Lolke, bedankt voor die bijdrage en tot na een week, hè?
0: Tot na een week, hoor.
1: Hoi, hoi.
2: Nou, de Trije Instrumentale. Hier op Radio Spannenburg.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: vinden we trouwens de metalen op deze tredde sneun van de maand. Naar het waarbericht van Jan Lolleke. Draaien we altijd draaien. Instrumentalen, dit weer de Living Daylight soundtrack. De Hercules Takes Off. En daarvoor hebben we Mr. Blue van Sinful. En dat is een plaatje, het Njontje Santig. En we begonnen met Safari Duo, My Play It Live. Oftewel de Bongo Song. En zo hebben we daar komen om voor jouw nummers uit de top 100 van Jochentje Soys en hoe heet het, van Jochentje Soys en 60. En we vorige week hebben we eindigen bij nummer Evicent 63. En we gaan verder mijn nummer.
1: Nummer 72.
0: En dat is Q65. En You Are The Visitor. I don't want you.

0: is Applebee's. Op 96.4 en 106.7 FM. Radio Spannenburg.
1: Nummer 69.
2: En hier, dames en heren. Hier komt een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Getiteld Tea Room Tango.

zei ik nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen, achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan het lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-Room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik 100. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je

0: actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oba!
0: Oba, goedemiddag. Deze dame hier, oba, wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
2: Wim Sonneveld, hier op Radio Spannenburg. En die is toen in Jontje Soy zegt in de top 100 op nummer 69. My de Terum Tango. En op Santos toen Dave Garrick, My Dear Mrs. Appleby. En de Monkeys toen op Ian Sander, My The Last Train to Clashfield. En de Q65, dat begon My Op 20 met Jor de Victor. Victor. Nou, dit weer weer. De gezellige of de vier nummers uit de top 100 van Jontje 66. We hebben 8 minuten te gaan, ongeveer 9 minuten. Hier in de gezellige Snuttermonnik nog wel even een nieuwsberichtje. Dat komt uit de Lemmerwaai. Dat gaat door bikeglijden, speeltjes, springkassen, sminken, graffiti workshop. En ja, er zijn een aantal activiteiten die in de laatste weken van de zomervakantie in Lemmer verband werden gehouden. Na een paar jaar van aanwezigheid had de 21-jarige Jarno Wallinga met de Lemmer samen met de stichting Lemmer Wens het initiatief nam om weer naar leven daarin te blazen. En RTV Daniel van RTV Spannenburg, die spruts mij enkele bijen. Soekraan, Wilga en Jarno Walinga, mij van de Block Party.
3: Ik ben 10 jaar hier geleden verhuisd vanuit Hoogveen. En er was hier buiten de laatste week eigenlijk helemaal niks te doen. Dus toen heb ik bedacht, nou, ik ga hier een leuk feestje opzetten voor iedereen.
4: In Hoogveen hebben we, nou, ik denk al zo'n bijna 20 jaar geleden de blokparties opgezet. En dat is eigenlijk, de insteek daarvan was om kinderen, jongeren die niet op vakantie kunnen of ja, waarvoor de vakantie te lang duurt, zeg maar, ervoor te zorgen dat ze zich niet vervelen, bij elkaar komen, gezelligheid bieden en verbinding te zorgen.
3: Het is gewoon simpel gezegd een feestje in blok. Dus verschillende blokken in Lemmer hebben een feestje, dus een blokparty.
5: En is het, wat je zei, naast de Lemmerse wijk is er verder niks te doen. Is dat dan de belangrijkste reden, zeg maar, dat je dit organiseert?
3: Dat is één van de redenen, want dat Lemmerse week, dat kost weer geld. Dus attracties, drinken, toernooi. En er zijn eigenlijk best veel mensen die kunnen dan niet betalen, of die hebben veel kinderen en dat wordt weer te duur. Dus ook voor mensen die eigenlijk wat meer in armoede of niet op vakantie kunnen of gaan, hebben we een feestje 3 dagen in Lemmer waar ze heen kunnen gaan. Ze kunnen gewoon naartoe komen. Alles is geheel gratis, kost niks.
5: Ja, hoe vind je het hier?
6: Leuk.
7: Heel goed, heel leuk.
6: Zo meteen graffiti spuiten.
5: Ja, nu is een van die kinderen een kleine 10 jaar geleden hier naar Lemmer verhuisd en heeft het concept eigenlijk hiermee naartoe genomen, begreep ik.
4: Zeker, Jarno, ja. En we zijn heel trots op Jarno, want ja, we komen net aan en zien dit. En ik zie Jarno gelijk. Ik heb hem ook al jaren niet gezien, maar ik herkende hem gelijk en hoe hij daar stond. Dat is heel mooi om te zien. Dus heel veel, ja, complimenten naar Jarno dat hij geïnspireerd is geraakt door wat we deden. Want hij kwam daar als kind natuurlijk. En nu helpt hij de jeugd. Dus ja, het is prachtig om te zien.

0: Sjoegelen, dat is weer, ja, maar de handjes zijn er weer en weven, dat is een soort, het is een Limburgs titel, Sjoegelen, ja, maar ja, gezellig maar de handjes heen en weer. Nou, dit weer weer, bedankt voor het luisteren in de gezellige sneeuw, dan mogen we dit voor deze sneeuw, de 15 en straks Spannenburg, nice, weekend nice, en daarna Country Folk en Rock'n'Roll met Hanne van den Berg, en wat mij betreft, tot mijn week, hoi.
1: Stel je eens voor, je komt me zomaar weer eens tegen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is het Spannenburg-Nijswiekijn, bij Ronald van der Pol.
2: Het is het Spannenburg-Nijswiekijn van Sneum 15 augustus. Welkom, mooi dat je erbij bent. De komende 12 uur Nijs en Hefte Groen, nu de Frieske Marren op die radio. Dadelijks doen we hebben, eerst Simmerske muziek. Dit is Mink de Viel en Demo Shadow Corazon.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekend. Bij Ronald van der Pol.
1: 6 minuten Rolven. Goedemorgen van harte welkom bij deze editie van het Spannenburg Nijsweekend. Ja, het wie een tige warme gondel 14 ballenkorroene tongetje. De organisatie van de feestweek is dan echt tige te spreken over het verin van de gondelveert in het algemeen, maar de feestweek in het bijzonder. Dadelijk meer daarover. Vanzelfs ha ik vadij ek de oren evenementen van dit weekend. Dat juist dit oren in het Spannenburg Nijsweekend. Ja, en dat warme waar van de midi. Is er sanoon dan wat zinnen? Verder een soort bewolking, mogelijk zelfs een drip rein. En het kwollet wat af, vergelijken mij de dagen die we horen hebben. En na je weekend wordt het wisselvalliger, maar het extreme delstachtekort die zal amper oplost worden. Daarvoor zou er zo'n 200 mm rijnwetten vallen, Martinus regio. Om jou te vertolven, meer hoe het waar met Jan Loke van Ommen. Maar we beginnen deze oorlevering van Spannenburg Nijsweekend met de boerenprotesten op de Lemmer. Want ze hebben juist een actie gevierd tussen Friesland en Flevoland langs A6. Het was een ludieke actie met zo'n 30 trekkers en zo'n 60 mensen. Dit in verband met het stikstofbeleid van het regeer. Het verkeer hier er geen hinder van. Bouwboer chef van de Avoort van Banteke, die wie een van de onjagers van het protest.
2: Redelijke opkomst. Kijk, het is een liefdadigheidsactie en... om eens wat van ons te laten horen, want ja, zoals het kabinet het nu allemaal wil hebben, dat gaat gewoon de verkeerde kant op.
1: Ja, wat gaat er mis in die nee?
2: Nou ja, kijk, het stikstofbeleid dat klopt natuurlijk niet helemaal. Het is gebaseerd op berekeningen, bestrijdingsmiddelen. Ja, ze trekken alles uit de markt weg zonder dat er alternatieven zijn. En ja, er zijn zoveel dingen, dat is te veel om op te noemen, maar ja, het gaat gewoon de verkeerde kant op. En we willen als boeren ons overal wel wat... hoe moet je dat uitleggen? Als boer zijnde wil je alles doen voor het milieu, et cetera, et cetera. Alleen zoals er de politiek er nu mee omgaat, ja, dat gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op.
1: In de plannen staat dat er 20 miljard beschikbaar worden maken voor ja, de ja, natuurherstel, maar ook van Jim als boerensector om te innoveren. Is dat dan net genoeg of zit dat oors?
2: Nou ja, kijk, wat wij allemaal meekrijgen, wat ik ook zeg van innoveren, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar biologische teelt bijvoorbeeld. We hebben nu bijvoorbeeld 24 bunder. Als je naar biologische teelt toe gaat, moet je wel naar 2 keer 24 bunder. Misschien wel 3 keer 24 bunder. En ja, wordt dat allemaal wel meegenomen. De grondprijzen zijn hartstikke duur. De gewassen, daar zijn nog niet de voldoende middelen voor biologisch om die te bestrijden. Want anders hadden wij nu ook geen probleem gehad. Want dan konden we direct overschakelen, want ze halen nou de chemie uit de markt weg. Terwijl dat het eindelijk te weinig middelen zijn die we nu kunnen inzetten om door te kunnen gaan. Met hetzelfde resultaat.
1: Ja. Ja. Wat moet er dan in die plannen tajekken worden, tafvoegd worden?
2: Nou ja, kijk, op een gegeven moment is het wel zo van wij willen best wel veranderen. Alleen dat gaat niet zo snel. En wat er nu allemaal op komst is, ja, joh, het gaat allemaal veel te snel en we willen van alles.
1: Denk dat is nog genoeg tiert, hest? Brussel zit ik net stil, hè? Die uitspraken, die dien binnen, ja, dat is ook al een tiertje dwaande, hè?
2: Nee, maar dat klopt wel. Maar Brussel die zegt dat het helemaal niet zo extreem hoeft. Kijk, als je over een mol praat bijvoorbeeld, wij moeten ons hier voldoen aan 0,05 mol. Zo gauw je de grens overgaat, dus gaat het al richting de 7 mol. Dus ja, een voorbeeld noemen, je hebt een Jannekentaal. Als je een kippenstal hebt hier in Nederland tegen de Duitse grens aan, die moet gesloopt worden bij wijze van. En aan de andere kant wordt die gewoon weer opgebouwd. En dat is zo cru voor alle boeren hier in Nederland. Het gaat gewoon helemaal nergens meer over. Kijk, en een hele hoop boeren, die hebben waarschijnlijk nog niet eens in de gaten wat hun allemaal staat te wachten. Maar als je bijvoorbeeld 70 koeien melkt, noem maar wat, dan moet je straks tot 30% tot 40% reduceren. Dus dan kun je je veestapel inkorten. Ja, en, ja, daar is het bedrijf niet op gebaseerd. Nee.
1: Hier in Friesland hebben we vanzelfs Natura 2000 gebieden. Wat voor invloed had dat voor jou op het bordje?
2: Nou ja, goed, kijk, als je nou kijkt wat ze daar in Brabant allemaal doen. Er zitten mensen in het 2000 Natura gebied. En ja, dan trekken ze gewoon in één keer die vergunning in. En van zo'n bedrijf. En wat is dan uiteindelijk je vergunning nog waard? Het is hetzelfde als een huis. Ja, je hebt een huis gebouwd met vergunning. En je huis is af en ze komen een half jaar later van... die grond die hebben we nodig, dus we trekken je vergunning in. een lastig iets. En dat vind ik wel heel erg moeilijk dat er zo met ons omgegaan wordt. En wij staan in de markt om voedsel voor de mensen te telen. En uiteindelijk word je daar gewoon enorm in bestraft. En natuurlijk dat wij wat moeten gaan doen aan het milieu, et cetera, allemaal prima. Maar kom eerst met voorstellen en alternatieven. Want je hebt natuurlijk bestrijdingsmiddelen. Die kun je niet zomaar de markt uittrekken. Je kan ze niet zomaar de markt uittrekken. Er zijn eigenlijk nog geen alternatieven voor biologisch om te gebruiken. En dat vind ik wel een dingetje dat ik zeg van, waar gaat dit allemaal naartoe? Het is in één keer, zo willen we het hebben in Den Haag. En het is in één keer klaar. En dat vind ik wel zorgwekkend worden.
3: Nou, binnen de Juurtek protest in Brabant, hè, vanwege de pluimveesector daar. Zij binden de sneldijk op. Dat het echt nog gevolgen hoor, maar twee deden in een file die daar achterop ontstier. Ben je hem nog van doel om de sneldijk op te zieken? Of hoor je hem wel onder uitspraak of de wens van het kabinet, maar ook van de voorman van Farmers Defence van net de sneldijk op?
2: Nee, wij gaan de snelweg niet op. Kijk, we staan hier nou met z'n allen en we hebben elkaar bijeengeroepen. En dit is een liefdadigheidsactie, maar gewoon om een statement te maken van jongens, tot zover en niet verder. Een boer die is goed met zijn grond. Want als hij niet goed met zijn grond zou wezen, zou hij ook geen product oogsten. En uiteindelijk is het zo van, wij willen graag doorboeren. En daar hebben we ook alles voor over. Maar zoals Jamie van Essen dat op het moment wil, dat gaat gewoon niet lukken. Nee.

0: Muziek wie van The Sweet, Papa Joe en The Queen of Hearts wie van Juice Newton. Toen zit de jongens die balk weer volop in het teken van de gondelveert. In de warmte genoten soort bezoekers uit balk en van vier der boeten van de prachtig versierde gondels die het oer de lutsveer. En dit hier wierde ik wat nice, een speciale bennengondel. Savisa is de organisatie van de feestwieken Tieren te spreken, oer het vriend van de feestwieken.
1: Josje de Vries, toerstation, het is hartstikke lekker waar en de gondelvaart staat op punt van begin. Ja, hoe gaat het nou met de feestwieken?
2: Ja, monsterachtig. We hebben een boppenslag qua activiteiten. We hebben dit hier, deze feestwieken, meerdere activiteiten erbij gekregen. We zijn ook onder snel begonnen met hier op een Fries kampioenschap Lutskeertsen. We hebben alweer meer deelnemers hier. De activiteiten daarna hebben ik alweer meer deelnemers aan. En als je nog wat om je heen zegt, dan zie je dus ik alweer. Het is droog.
1: Ja, hoop meestal niet langs de kant. Die komen net aan het balk, denk ik, hè?
2: Nee, we hebben een boppenslag qua omstandigheden. Want ja, alle regio's hebben natuurlijk nog vakantie. En dat zul je nog in de bezoekersaantal weer omje. En iedereen heeft een hele goede reden omdat ze alle naar vakantie hebben om de balk te komen.
1: Hoeveel gondels hebben we hier, Sjen?
2: We hebben hier nog 8 bouwploegen, Sjen. Waarvan Sois een dubbele gondel heeft. Dus het zal echt een spektakel worden. We hebben als gondelvaart ik nummer 12 laten echt oer. En nou, hier achter mij zie je hem dus een van de nieuwe dingen dit hier. We hebben bennengondel betocht. Waarin ben die zelf nooit op een echte gondel zitten. Verklaard op een gondelmaai zitten. Nou, je ziet het. Ja, dit is toch magnifiek. Als je die leeftijd hebt en je mooie mindset dat al die mensen voor daar komen. En je ziet er zo mooi uit. Ja, wist dat is genieten. En wij hopen ik dat deze ben letterlijk denken van god, we hebben vroeger hier op die gondel zitten. Wij willen letterlijk een gondel bouwen. Dat is het mooiste wijze natuurlijk.
1: En ook dan hebben we het niveau van de gondels. Dit is in de Orde van Gruyt, de 12e gondelveert in Friesland. En wat is het niveau?
2: Ontzettend heeg. We hadden laatst hier echt een stijgende lijn, jongen. En wat je in Munich in Shen is ik echt van een ontzettend heeg niveau. En ik wil toch echt even een compliment. Ik wil al die bouwploegen, Jan, die echt al man bezig binnen om dit alle keer mogelijk te maken voor u.
1: Want het is toch laten uitzien. Wat geven jullie Shen?
2: Nou, het is een vrij thema. Iedereen mag zelf weten wat hij bouwt. Wat we wel een beetje terugzien in het thema is dat er een beetje een better thema in zit bij iedereen. Toevallig.
1: Ja, en er was ook een jongerengondel. Dat is, we hebben het oor zoals die bennengondel.
2: Ja, wat wij nou correct jongen hebben is echt alleen maar verklaarde band. Die hebben wij de gondelvaartcommissie zelf regelen. En alle oorengondels die jongens naar een jongeren starten, dat zijn echt de strutten, de bouwploegen die ouder en man bezig binnen wisten om een bepaald in hun eigen mooi thema deel te zetten.
1: Ja, dan gaan we de hele feestweekje zeg. Maar dit hebben eigenlijk echt een van de hechte punten.
2: Ja, dit is wel echt het echte punt wat je nog een keer ziet, is dat protte hard balksters deze week een keer naar balk komen en dan is dat wel de tongenstune, de joen dat ze in komen. Ze zijn een soort bekend en ze zijn natuurlijk een prachtige gondelvaart.
1: Ja, en als de gondelvaart huis een ouder is, dan denk je wat op het feestterrein te blijven, joe het nog?
2: Ja, we hebben vanmiddag jou trappen met het Music and Food Festival op het Trainterplein. Daar hebben we nog bennenactiviteiten en nou, daar wordt al gezellig druk. En jongen keert het feest naar hem erop. We hebben nog live muziek op het podium. We hebben daar natuurlijk een bar buiten en wat eten van de lokale horeca. Dus al met al een hele goede reden om jongen naar een plein te zien.
1: Ja, dat is een hele drukke week eigenlijk voor je als organisatie.
2: Ontzettend druk, maar als je nou om je heen zegt, dan krijg je zelf volle energie. Wie is dat? Is gewoon genieten.
0: Het verslag wie van Daniel Kooistra op uw YouTube-kanaal RTV Spannenburg en op uw social media sjocht hoe de gondels eruit zeggen. Dadelijk het waberjocht, mij Jan.

0: Het Goede Doel en Hou van mij op Radio Spannenburg. Makkert het precies, Jalwe Tolven, tiet van het Waberjocht. Dit is Jan Loken van Ommen.
1: Oudronde wieken wie een wieken die wij kunnen typeren als een toch wel een heegzimmerse wieken. Maar ja, steeds meer oprinnende temperaturen en de droogte die maar aanhoudt en aanhoudt als je om je heen sjuggen. Ja, dan zie je toch wel dat volle gewoon echt droeg binnen, giel binnen. Ja, en het delslachtekwad laat zich merken. En ja, er komt er verroering in, dat is de grote vraag. En ja, de warmte die hebben die rond steeds meer op. Nou, juster wie het op zijn hoogtepunt. Maar toch wel echt wel plakken waar het 33, 34 graden werd. En dan is het gewoon weer de zoveelste keer boppen de 35 graden. Lauw het meten bijvoorbeeld 34 graden. Het zuid-eerste van ons provincie wie het zelfs bijna 35 graden. Ja, en in het westen, westelijke pad van ons provincie, dezelfde eilanden die maaien met dik 30 graden. Ja, dan is het gewoon heat. Ja, dan gaan we naar de actualiteit. We hebben ja, op dit moment toch wel te maken met enkele buien. Die ja, toch wel voortkomen uit wat, ja, wat die ontstaan op het waddengebied. En die, die trekken langzaamaan hoe de provincie voort. Het stelt net heel volle voor. Maar ja, ze vallen wel. En dat is weer een, de zogenaamde druppel op de gloeiende plaat. Lokaal kan trouwens ik erbij tongeren. En met tussen ook komt de zin er ik bij. Er zwaait een zwakke tot matige noordenwind op het moment. En ja, ik verwacht hier dat het straks rond het middenuur is en 21 rond 23 graden is. Nee, maar is het wel een stuk koeler dan justrum deze tijd. Justrum deze tijd wie het al 30 graden. Ja, doordat de luchtvochtigheid toeneemt, zal het ik wil wat drukker eraan vielen. En van midden trekken er dan de buien voort. En is het op de meeste plakken weer droog. Er zijn wolkenvelden, maar letter vanuit het, ja, vanuit het westen brengt steeds vaker de zinnen weer terug. De noordenwind is zwak tot matig en het wordt ja, bussen 21 en 23 graden. Leegste temperatuur in de kust en watergebied. Jongens, kind nog enige tijd te zinnen, maar dan trek ik wolkenhoer, het zoerel droeg. En bij een werking kracht aannemende noordenwind is het hele weg de jongen van noord naar zuid. Ja, zijn jongetje tot 23 graden. Vannacht dan is het droog, maar brede opklaringen. Er is

0: principe weinig wien. En het koelt down is 14 tot 18 graden. Morgen is er een mix van zinnen en wolken. Lokaal kan een bui voorkomen, maar 4 uur de meeste plakken bloedt het droeg. De wordt een zwakke tot matige noorden tot noordwesten wien. En het wordt zijn 21 tot 23 graden. Misschien een graadje heger in het zuidoosten van uw provincie. Menje maakt het zinnenplak voor vrij volle bewolking. En vooral bij u kan er een bui voorkomen, letter op de dui. Volgen vanuit het westen steeds meer buien. Aanvankelijk stiet er weinig wien, letter stekt er een matige aan zee en in het kust- en waardgebied vrij krachtige westen wien op. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden in het, bij u in het noorden. En misschien een graadje heger in het zuidoosten van uw provincie. En daarmee zal de hittegolf ik voorbij wijzen. Tiesje, ja, zit het waarbeeld er heel oors uit dan dat we de lijst niet wend binnen. De wolking het oerhaan en er valt het tier tot tier erin. En of het komt tot enkele buien. De natuur kan natuurlijk wel een slokje wetten bruiken. Maar de natuur het meer behoefte aan gestage ruimval dan plensbuien vanwege de hudde droege ondergroen. Dan rint het zat de veert weer in om het samen even plat te sissen. De waard is vrij, of de waard matig in het kust- en watergebied vrij krachtige zuidwestenwien. En het wordt zijn 21 graden. De dagen daarna, dan bloedt het licht wisselvallig zimmerwaar. De zin is kind geregeld, maar elke dag komt het ik tot buien of trekt een ruins aan over uw provincie. De temperaturen die bloeien hingen tussen de 20 en 22 graden. En daarmee is dat een hele gebruikelijke temperatuur voor de tweede helft van augustus. En de natuur die krijgt zien nodige ruimwetter. Want naar wieken.
1: Dadelijk stiet van de evenementen op deze stuurder onder oren kist van de midi. Jen Nij waard de sterkste man van Sleerdwurde Sil. Dadelijk meer.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Jestien Celebration. Else tredde sneu van de mannen om tol

0: bij de boot op het Sjoekemar,
1: op het strand van de Lemmer
0: en in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

Radio Spannenburg, my Shalimar and the second time around. De vraag Maria van Ricky Martin. Is die het worden van de evenementen. De feestweek in Balk die rint joert on een, maar er zijn nog wel volop activiteiten van jong en oud. Van een midi om 3 uur verswaagt het Gurbe Douwstra een gezellige muzikale midi. Dat wordt er in Talmahim. Een uur letter om 4 uur dan begint de traditionele matinee bij de Balkse horeca. En om 11:05 dan komt het zakslaan weer om bij de Teenstra Bregen. Ja, en als extraatje is er morgen op het Haskeplein een vergezen drive-in movie night. Ja, uit de auto waar je kan staan als bezieker genietje van de indrukwekkende oorlogsfilm Hacksaw Ridge. En de film die begint om zonhoeren. Ek van de midi is er muziek op een lemmer in de Tjerkone Dok. Vindt van 3 uur al een optredenplak van het trio Charisse, Koen en Stoffel. Zelskip brengt vooral Hark Verskes uit de jaren 60 rond de 80. Mijn muziek van onder oren, de Bee Gees, Elvis Presley, Frank Sinatra, Mary Hopkin en Herman van Veen. Maar ik recente werk van bijvoorbeeld Adele komt voorbij. Het optreden dat maakt het deel uit van de serie Tjerkenpaat, muziek in de Tjerken. In Sleert stiet van de midi de verkiezing van de sterkste man van Sleert op het programma. De organisatie die meldt dat de onderdelen van de matenploeg een skras binnen vanwege een tekwaad onmeldingen, maar de individuele krijgt niet in Git wol gewoon terug. Muziek is binnen van Jelwe Fjouwenoor Wolkom en de wedstrijd die zet uiteindelijk om Fjouwenoor Oeren. De organisatie die belooft een midi vol mijn krijgt, street en spektakel. Een sportleerhavers die kinderen Joeterjocht op het Jervin. Er is de 34e editie van de triathlon. Het evenement dat speelt hem al in en om Oranje Woord en het Museumpark Belvedere. Op het programma staan wedstrijden hoe de 8e triathlon oorstaan en de Olympische oorstaan, zowel individueel als in estafettevarm. De deelnemers die combineren je dus zwemmen, fietsen en hutrennen. Ja, en vaarwaard dit weekend doensje wel is de Joert Butterfly Beach Party. Dat is in natuurgebied De Heide bij Jervingen. Het evenement viert zijn 5-jarig jubileum en pakt uit mij 5 verskate areas. Muziekers die kennen genietje van dance, partymuziek, Latin, maar ook lounge muziek. En er is ook eaten entertainment. En een unieke sfeer van een zimmerfestival onder het stroom, de Butterfly Beach Party, die is van de midi om 3 uur en door het ont 1 uur vannacht. Haast zelf tips voor de agenda? Dan kun je dus mailen op info@radiospannenburg.nl. Dagelijks krijgt van mij het nijs in het kwart. Eerst muziek uit Friesland. Deze to Imagine is dit, mijn heerspan.

The Billy Ocean Love Really Hurts Without You. Kruis van Buitenijs in het kwart. Wetter Skip Friesland die stelt van 18 augustus al een tijdelijk bewijdingsverbod in voor regionale wettenkeringen in Friesland en part van het Grenzer Westerkwartier. Door de onhoudende droogte is de gersbeklaaiing op een soort dieken verzwakken. En op verskate plakken binnen skorren en kele plakken ontstien werd toch de keringen kwetsbaar worden. Daarom maak je skiep, kei, hinders en oorvee voor eerst net meer op diekenwijdzien. Het verbod dat geldt voor goed 2600 kilometer polderdiek en bloed voor eerst van kreeft rond 1 november. Het wetterskip hoopt dat de gersmatten hem zouden stellen in voordat het stormseizoen uiteenzet. Goed nieuws voor gebroekers van de Hollandia-tunnel tussen Kastenbrege en de Jouwer, want de plande werkzaamheden om die tunnel die gingen voor eerst net terug. Rijkswettersteed die zoe de tunnel van Sontje en Augustus al 2 weken afsluiten vanwege herstelwerkzaamheden onder een scansiere keerwand. Maar die skeer die ontstie jedde dit hier naar een verkeersongeluk op Aarson, omdat de communicatie en de oorstemming in de vakantieperiode net optimaal verroen binnen is besloten het werk uit te stellen. De onkundige afsluiting van de tunnel vervalt dertig dus voor eerst. Rijkswettersteed die zult de Jeremij de gemeente de Friske Marren op ziek naar een nieuwe datum voor de werkzaamheden. En op de Jouwer maten gebroekers van de dik rekken horen mij hinder om het gemeentehoes heen. Want de parklaan die wordt 4 dagen doorsletten van verkeer vanwege werkzaamheden. En de omleidingsroutes die worden onjoen. En bezoekers van het gemeentehoes die wordt adviseren extra reistieten in te plannen. En de afsluiting die is nodig om de werkzaamheden veilig uitvieren te kunnen. Dadelijk zien het Spannenburg Nijswiekijn. Blijven we nog even bij de droege simmer, want die jouwt de 9-uur-daring op het gebied van de etensverschenning en de wetterstorm. Maar ook insecten die hebben last van de hege temperaturen en het gebrek aan rijnwetter. Van imkers, Likas Peter Brunsma Speksnijder uit Rehel, is dat een flinke tebekzetter. Dadelijk zijn meer roer in de 2e uur van dit radioprogramma. Om 12 uur krijgt het Nijs uit binnen en boetnon van de NOS. En dan ben ik bij de waarom. Dit binnen de Jacksons en Blame It on a Boogie. Graag om dadelijks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom erom bij de editie van Sneuf 15 augustus. Dadelijk keert het oer wat de droogte in het longen van gevolgen had verbaaien. Eerst en meer hoe naar de muziek van Nick Urshaw. Dit is I Won't Let the Sun Go Down On Me.

0: Diana King en de Shy Guy op Radio Spannenburg. Het is nog minuut noord en dit is het Spannenburg Nice Weekend. De droege simmer die jouwt de nedige uitdagingen op het met van het itensverschenning en de wetterstorm. Maar ek insecten die hebben last van de hege temperaturen en gebrek aan rijnwetter. Van bloei is net zo volle sprake en daardoor is het tal nectar behind. Van imkers, die als Peter Bruspa speksnijder uit Rehel, is dat een flinke tabakzetter.
1: Peter, wat merk je ook aan de droogte als imker?
2: Wat ik merk aan de droogte is dat die bijen volle minder nectar binnen hellen. Dus daar trek minder hunning om meidje. En hoe kan dat? Want ze werd natuurlijk in basis begint. En die plant die had natuurlijk wel een soort vocht nodig. En dat gaat via die stengel omheen, richting die blom. En dan komt in die blom, daar wordt eigenlijk die nectar om maken. Want die nectar bezet natuurlijk een heel soort uit, met name uit vocht. En omdat er nou hartstikke een rijnwetter is. En die plant gaat als het ware in een soort spaarstand steken. En wat krijgt dan het verschijnsel? En dan gaat die blom die sluiten zich als het ware af, voor zover dat de blommen komen. En dan krijgt hij geen nectar. En dus dan krijgt hij geen fretten voor de bijen enerzijds, maar ook net voor de vlinders anderzijds. En dat is eigenlijk het proces wat die hele fotosynthese doet.
1: En met je genoot bijen kost een erfdio, maar normaal zoen die ik op een orenplak nog komen te steken.
2: Maar normaal gesproken zoek ik wel een aantal volken gewoon naar de heidetuigen in. Maar omdat die heide nou ook natuurlijk hartstikke droog is. Ja, als je zult natuurlijk her en der wel de heide her en der wel wat kleuren. Maar ja, ze jouw jongen totaal geen nectar. Dus dat had eigenlijk totaal geen zin om met die bijvolk naar binnen te gaan. Want als ik dat wel doe aan zoeken, dan ben ze, als ze saffelen. Kost het saffele tijd en moeite om eventueel wat voedsel binnen te hellen. Ja, en dan verlies ik eigenlijk een grotere kans dat volk moet bestieren dan dat ze er uiteindelijk wat aan overhouden.
1: En wat voor gevolgen had dat voor de hunningen opbrengst?
2: Omdat ze natuurlijk nu volle minder nectar binnen hellen. Want nectar dat is, besteedt natuurlijk. Want hunning is ingedekte nectar. Want zo'n bij die had voor 1 kilo hunning. Als gemiddeld 5,1 tot 5,3 kilo nectar had ze nodig. Dus dat betekent dat ze daardoor haast geen nectar binnen hellen. Ja, hellen ze van zichzelf ook bijna geen fretten binnen.
1: En de droogte is natuurlijk een groot probleem. Had het ook effect op de landelijk, wereldwijd, op de bijen?
2: Of dat wereldwijd effect had, dat weet ik net. Want zeg maar, dat hangt natuurlijk op. Werd het eventueel fatsoenlijk is qua temperatuur enerzijds. En dat het fatsoenlijk werd er anderzijds valt. Dus dat.
1: Maar hier in de regio in elk geval wel?
2: Ja, hier had in elk geval wel een heel soort effect. Maar we puur praten over landelijk Nederland, had dat zeker wel gevolgen. Ja. Dus dat betekent ook wel, omdat ze natuurlijk volle minder binnen hellen, maakt ze wel straks wel weer bij voor je.
1: En is dat iets waar je met de imkers, ik bijvoorbeeld bij de bijenvereniging Oerhaanmeisje om?
2: We hebben in onze eigen vereniging van Jereveen Oranje Woord hebben een eigen beslutende groep, om het zo maar te zeggen. Ze hebben het natuurlijk wel doorsprutsen van hoe zit het ook nou, hoe zit het ook. En het varieert tot aan het begin van de zomer is het algemeen wel vrij goed geweest. Maar dat komt ook omdat toen kon die plant nog wel aardig reservevocht uit de groen hellen. Maar ze merkt nou vooral dat het nou wel grote gevolgen had, dat ze bijna niks binnen harkje. En dat ze bijna niks binnen harkje, krijgt die koningin natuurlijk ook volle minder te eten. En dan leidt zijn koningin en die leidt ook weer minder eikers. Dus dan krijg ik weer minder bijen. Dus dat had eigenlijk wel weer het totaal plaatsje qua gevolg.
1: Hoe sjoggen je hem naar de toekomst?
2: Het is overal uitdagend. Omdat het natuurlijk de laatste jaren steeds warmer en langer droog werd. Ik ben er zelf wel een beetje mee bezig om te zeggen van welke planten kinderen eventueel misschien wat beter en langer oeren droogte. En wat we zelf ook al een aantal jaren mee bezig zijn. Dat is misschien ook direct. Want we hier links in de score hebben we drie van die zogenaamde Cubicon. Cubicon 16. Er kan 1000 liter Rijnwetter daarin. En daar vangen we natuurlijk altijd wel het Rijnwetter op. Maar als je dat is natuurlijk al hartstikke leeg, dus we kennen dat ook net op die manier dat het opvangen Rijnwetter broeken voor het besproeien van de tuin.
1: Wat kan de meest kunnen thuis doen om met de bijen wat makkelijker te meiden.
2: Nou ja, zet misschien een bakje met wetterdel. Want die bijen die gaan natuurlijk ook wel vocht en alles nodig.
1: En de bijen hier, hoe lipjes ze de simmer?
2: Nou, dat verwacht ik wel. Want ze staan overal wel dik roem op Bavaria. Dus daar hou ik wel rekening mee. Maar ik wel rekening mee horen, maar het is vanwege de droogte. Hoe snel teren ze eventueel op Bavaria in om ze eventueel bij te vormen mee. Een zogenaamde apifonda. En wat is dat? En dat is eigenlijk een combinatie van een soort zoekenwetter. Maar er zitten bepaalde vitamines en mineralen zit daarin om haar een tal wol voeding te verzinnen.
1: Ze hebben wel wat hulp nodig.
2: Ja, ze hebben zeker wel wat hulp nodig. Maar ja, ze straks en want dan gaan we straks een hittezimmer horen en dan kletsen we het zojuist erachteraan.
1: Laten we het hopen.
2: Ja, laten we het hopen, ja.
0: Bijdragen wie dat van Doutzen van Gosliga. Al jaren had de omjouwing van Wiekel lijst van steuringen troch een orde wetterleiding. Ondernemers en bewenners die haar onder oren een lege wetterdruk. Ze binnen er naar al die jaren wel kleer mee. Maar of er een oplossing komt, dat is nog maar de vraag. Dadelijk de meer roer in het Spannenburg naar Zwickheim. Eerst muziek van King, dit is Love and Pride.

0: Radio Spannenburg, mij Wiebe en Sjoch het Ljocht. Al jaren had de omjouwing van Wiekel last van steuringen troch een verorderde wetterleiding. Camping-eigener Erre de Jong die hoopt dat er na 6 jaar lang omlet een actie komt van het wetterbedrijf Vitens. Al rekken je ze daar intussen net meer op. Erre de Jong, daar heeft hier een camping en we staan hier bij de douches. Kistwerk wil jaren, galpt een beetje. Er is hier wat onder mij, die douches, Sanoma dan.
1: Ja, Sanoma dan, dan komt er geen water uit. En ja, dat is wel heel vervelend.
0: Ja. Hoe kan dat?
1: Ja, dan is er ergens een storing in de leiding. En dat hebben wij de laatste tijd nog al regelmatig mooi maken. Het oude ronde hier denk ik wel een keer of zes. En het laatste dat we hier 3 dagen achter elkaar.
0: Ja, dat is knap vervelend voor de campinggasten, noem de roren. Wat verneemt je ervan, van de reacties van de mensen?
1: Ja, nou, mensen vinden het natuurlijk heel vervelend. En het douchen, dat giert dan nog. En vooral als het beperkt is de hele dag, dan, nou ja, dan in de tweede helft van de dag is drak met douchen, maar dan giert dat wel. Maar het allervervelendste is natuurlijk de wc's, want die spelen net terug.
0: En dan is er gewoon geen druk op een leading of zo?
1: Nee, helemaal geen druk. Er komt helemaal geen water.
0: Hoe lang spelen dit al?
1: Ja, dit spelen het al een aantal jaren. Ik heb van meesten gezegd dat vanuit 2022 of zo de leiding al op programma's die het om vervangen te worden. Maar dat gebeurt maar niet.
0: Dat is al saai zie je dus.
1: Ja, en die ene keer is het slimmer als de andere keer. Vriend Zimmer hebben een keer 3 weken achter elkaar het probleem gehad. Toen kwam er wel een liet beetje verder. Maar zo'n liet beetje dat 12 dagen liet douchen kon net. En de wasmachine in storing, de vaatwasser in storing, al dat soort dingen.
0: Als ik dan hier als toerist kom, dan zou ik denken van ik kom hier nooit weg.
1: Nee, nou, dat is dus een probleem wat we hebben. Maar ja, kleren, ik bedoel, wie kan je erop aanspreken? Ik heb ook contact gehad met Vitens, maar ja, die zegt dit is overmacht. En ja, goed, dat zal in een keer zo wijzen, maar zoals hier loop ik er net meer in.
0: Nee. Dus geen vertrouwen meer in Vitens?
1: Nee. Nee, dat is heel iets.
0: Ja. Ja. Dan zit hier ook nog oradressen natuurlijk op een streek. Is er ook verhaal van Jet die het vergelijk bij binnen?
1: Nou ja, onder andere de bed and breakfast, de Bergenbeks is waar je dan, hoe heet het, in het Beukenswijk of zo, ik weet het net krijg meer.
0: Boslust,
1: Boslust, ja. Die. Mijn naam is verworden dus. Mm-hmm. Wij nemen het altijd nog de Bergenbeek. Ja. Ja, maar die heeft dus ik niks. Ja, en die krijgen dan wel wij wat andere problemen. Hè. De wc zal hetzelfde wijzen, maar dat is meer bed and breakfast hotel. Dus dat geert ik mijn wasje van Bergen en dat soort dingen. Die geeft daar een soort problemen mee.
0: Ja. Ja. Maar het is dus nog net opgelost. Wat zoest je in fiets en sissen wollen?
1: Ja, pak het de komende winter aan en doe het in één keer goed. Dat is toch wel. Ik meen niet stelling maar een heel soort dingen. En vooral dit soort dingen. Het moet gebeuren. Nou, doe het alsjeblieft net in de zomer, maar in de winter. Dan hebben de meeste mensen er het minste last van. En doe het wel in één keer goed.
0: Krijg je geen vergoeding van Vitens, neem ik om, omdat ze zeggen het is overmacht. Hoe denk je dan hoe?
1: Ja, nou ja, ik probeer me daar omheen te zetten. Dat zinnigt me net, maar dat zie ik een beetje als vechtersje in de bierkaai. En energie steken in iets waar je niks van hebt, dat probeer ik te vermijden.
0: Vitens die lid naar aanleiding van vragen van RTV Spannenburg weten dat, zoals het nou liekert, de wetterleiding deze winter vervangen worden zal. Vanwege vertragings bij de oornemer wie het werk in het verliezen uitstelt, zei Vitens. Dadelijk zit Wabere Jocht, mij Jan Loke van Omme, jij zit om jou in dit programma. Eerste Bee Gees, dit is More Than a Woman.

0: is haast Jelve in en dit is Radio Spannenburg. Maar Spannenburg naar is Wiekein. Notie, het wat wapengejocht, maar Jan Loken van Ommen.
1: Oudronne Wieken, wie een Wieken die wij kunnen typeren als een toch wel een heegzimmerse Wieken. Maar ja, steeds meer oprinnende temperaturen en de droogte die maar aanhoudt en aanhoudt als je om je heen sjuggen. Ja, dan zie je toch wel dat volle gewoon, ja, gewoon plakken echt droeg binnen, giel binnen. Ja, en het delslachtekwad laat zich merken. En ja, er komt er verroering in, dat is de grote vraag. En ja, de warmte, die hebben die rond steeds meer op. Nou, juster wie het op zijn hoogtepunt. Maar toch wel echt wel plakken werd het 33, 34 graden weer. En dan is het gewoon weer de zoveelste keer boppen de 35 graden. Lauw het meten bijvoorbeeld 34 graden. Het zuid-eerste van de provincie wie het zelfs bijna 34 graden. Ja, en in het westen, westelijke pad van de provincie, dezelfde eilanden die maaien met dik 30 graden. Ja, dan is het gewoon heat. Ja, dan gaan we naar de actualiteit. We hebben ja, op dit moment toch wel te maken met enkele buien. Die ja, toch wel voortkomen uit wat, ja, wat die ontstaan op het waddengebied. En die, die trekken langs Manoeris provincie voort. Het stelt net heel volle voor. Maar ja, ze vallen wel. En dat is weer een, de zogenaamde druppel op de gloeiende plaat. Lokaal kan trouwens ik erbij tongeren. En met tussen ook om te zien, er ik bij. Er zwaait een zwakke tot matige noordenwind op het moment. En ja, ik verwacht hier dat het straks rond het middenuur is en 21 rond 23 graden is. Nee, maar is het wel een stuk koeler dan juster om deze tijd. Juster om deze tijd wie het al 30 graden. Ja, doordat de luchtvochtigheid toeneemt, zal het ik wil wat drukker eraan vielen. En van midden trekken er dan de buien voet. En is het op de meeste plakken bedroeg. Er zijn wolkenvelden, maar letter vanuit het, ja, vanuit het westen brekt het steeds vaker de zinnen weer terug. De noordenwind is zwak tot matig en het wordt ja, bussen 20 en 23 graden. Leegste temperatuur in de kust en waterbeheer. Jongens, kind nog enige tijd te zinnen, maar dan trek ik wolkenhoer, het zoerel droeg. En bij een werking kracht aannemende noordenwind is het hele wegen de jongen van noord naar zuid. Ja, zijn jongetje tot 23 graden. Vannacht dan is het droeg met brede opklaringen, dus diep met weinig wien. En het kwalt down is een 14 tot 18 graden. Morgen is er een mix van zinnen en wolken. Lokaal kan een bui voorkomen, maar 4 uur de meeste plakken bloedt het droeg. De wordt een zwakke tot matige noorden tot noordwesten wien. En het wordt zijn 20 tot 23 graden. Misschien een graadje heger in het zuidoosten van de provincie. Menje maakt het zinnenplak voor vrij volle bewolking. Ja, en vooral buis kan er een bui voorkomen, letter op de dui. Volgen vanuit het westen steeds meer buien. Aanvankelijk stiet er weinig wien. Letter stekt er een matige aan zee en in het kust- en watergebied vrij krachtige westen wien op. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden in het, ja, bij u in het noorden. En misschien een graadje heger in het zuidoosten van uw provincie. En daarmee zal de hittegolf ik voorbij wijzen. Tiesje, ja, zit het waarbeeld er

0: heel oors uit dan dat we de laatste tijd wend binnen. De wolking het oer aan en dan valt het tier tot tier erin. En of het komt tot enkele buien. De natuur kan natuurlijk wel een slokje wetten gebruiken. Maar de natuur heeft meer behoefte aan gestage aanval dan plensbuien vanwege de hudde droege ondergrond. Dan rint het de veert weer in om het samen even plat te sissen. De watermatig in het kustenwatergebied vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt zo'n 21 graden. De dagen daarna, dan bloedt het licht wisselvallig zimmerwaar. De zin is kind geregeld, maar elke dag komt het ik tot buien of trekt een ruis aan over het provincie. De temperaturen die bloeien hingen tussen de 20 en 22 graden. En daarmee is dat een hele gebruikelijke temperatuur voor de tweede helft van augustus. En de natuur die krijgt zien noordige ruimwetter. Want naar wieken!
1: Dadelijk is het nog even stiert om rond te schen op de autocross van Bantergeer. Die oroene weekend met een soort bier en enthousiaste deelnemers. Meer de roer dadelijk in het Spannenburg Nijs weekend.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Crystal Fighters en Blash. Defar ek Maywood, een van haar bekendste hits Late at Night. Ja, van Green Gas is net zo volle meer te zien op het veld onder de middenwijn band te geven, want Oroene Weekend wie der de jaarlijkse autocross. En even de organisatie loopt het evenement alle jaren meer en meer publiek.
1: We vinden echt super. Het gaat, je hebt altijd willen streven, maar nee, we hebben kwartier en alles erin. We zijn nog maar de derde serie bezig. Nou, het is, als die direct vooraan is, dan hebben we finales. Dus als het een beetje mooi zit, dan kunnen we richting rond Noord of Vier wel finale rijden, denk ik.
2: En wat kennen de bezoekers nou verwachten als ze hier komen?
1: Ja, een mooie dag. Nou, we hebben 10 klasses die allemaal verschillende dingen. Nou, maar, regioklassen, no, standaardklassen rijden overal. No, en hier in Notre Dame-klassen. Nou, en dan heb ik nog de sprint combi klasse. Dat is een hele leuke klasse. Dat zijn hele snelle kevers en wat andere auto's die er betussen rijden. Ja, dat is echt wel heel leuk om te zien. Dat gaat super hard. Ja.
2: Wat voor mensen komen hier op haar?
1: Ja, ik denk iedereen, jong en oud. Ja. En vooral hier uit de dorpen natuurlijk. Nou, dat leeft hier ik voor. Maar ik, de crossers in de buurt. Nou, op zich zijn wij best wel redelijk bekend als oude cross. En goed, nou, we zijn wel goed bekend. Maar de cross, dat zal me graag rijden willen. Ja.
2: Ik hoop dat al dat is een beetje te verstaan bent.
1: Ja,
2: dat is nou de vraag.
1: Ja, ik hoop het ik.
2: Want daar komen ze weg. Hoeveel rondjes meiden ze nou?
1: Vijf. En dat ze straks in de finale door zijn PM.
2: Dat was je wel even, hè? Je hebt even zin hoe ze doorgaan.
1: Ja, Ben.
2: Wat is nou waar je als organisatie echt op letten tijdens een evenement?
1: Wij letten van, gaat het allemaal netjes? Nou, geen beukerij, geen drukkerij. Natuurlijk gebeurt er wel eens wat eigenlijk, wat je net voor kon bekennen. En daar zien we dan ik nee. Maar dat is eigenlijk hetgene wat we een beetje pletten. Als je de jury bepaalt de valharden, hoe dat ze binnenkomen. Ja, dat daar wordt een einduitslag op maken. En daar wordt bepaald wie dat op een straatrij het plekje bepaalt als ze de finale draaien.
2: Is er hier al wat, Bart?
1: Nee, valt wel maar. Ja, er ben wel een beetje op het dak, hoe het dak groen, zeg maar. En natuurlijk, dat gebeurt eigenlijk wel. Hè. En nou, een beetje reden vlaggen. Maar eigenlijk valt dit hier wel mooi. Ik vind eigenlijk wel hartstikke mooi. Ja, ja.
2: Race Abel soms ikzelf, ik wil in zijn auto?
1: Ja, ik heb hier vroeger het boom. Ik heb een keer de Lemsterland-klasse weer toen. Ik heb de Lemsterland-klasse, heb ik een boom. En voor de rest, ik heb wel 2 crossauto's, maar de meeste die erin riet het personeel erin. Maar zo gaat het.
2: Dus het is echt een genot om er elke keer weer bij te wezen als vastzitter?
1: Ja, dat is wel hartstikke leuk. Ik ben al aan het organiseren. Nou, we zijn met z'n 18 in het bestuur. En dat is ook hartstikke leuk om met z'n allen dit te doen. Nou, te organiseren. En nu met alle vrijwilligers erbij. Nou, daar hebben we het echt van hebben. Ja. Vrijwilligers, sponsoren. Alles met elkaar dat kan maken dat wij deze oude cross organiseren kunnen.
0: Zei Abel Hulsinga, hij is de vastzitter van de cross. Een van de meest markante deelnemers nu, dat wie Piet Martens.
3: 44 jaar autocross, dan wil je dat niet. Jongen en 80 begonnen. Nou, nog een rijder, 60 jaar, ja, dan moet je wel een beetje gek worden, toch?
2: En hoe is het, je moet dan gaan?
3: Ah, gaat wel knap. Eerst dan loop vol met jou, toen ging ik de volle spray in halen van de chainstanders, dus daar ging ik in zicht. Het waren omloop eigenlijk wel hetzelfde, maar de laatste omloop skin. En dan kan ik rijden, dan heb ik zicht en dan is het vertrouwendrek.
2: En maak je nog een keer idioot?
3: Dat wel. Ja, niet één keer dacht ik wel. Ja.
2: Is er een podiumplak te bemachtigen?
3: Normaliter net. Ik denk dat die jongens van plak 1 tot en met 4 gewoon te snel binnen. Dus dan zal het om 5e plak in. Maar de eerste plak net. Nee.
2: Wat weet je jou na 44 hier wat de oren net weten?
3: Ja, hele goede vraag. Wat weet jou? Nou, 44, wat oren net weten.
2: Dat is aardig wat jullie, maar ik zit in hetzelfde auto ja, of hele veel auto's.
3: Nee. Ik heb wel zoveel auto's, maar dat gaat steeds verder, dat gaat steeds sneller. En op een gegeven moment dan begin er nooit te denken. Dan denk je, ja, goh, eigenlijk moest ik een turbomotor hebben. Ja.
2: Hij joh, nee, al die hier in Ek en Bien aan mijn kriek?
3: Moest die jongens vregen, moest die man vregen. Ik Piet Passat of zo, zag ik vroeger altijd. Maar ik reed altijd verwee, dus Audi of Passat. Dat bloed ik zo. Maar ook een echte bijnaam, hè, dat weet ik net. Nee, dat weet ik net.
2: Wat is de tactiek nog?
3: Nou, ik moet eerst even zien dat ik aan zo kom te staan. Maar eigenlijk moest ik een pickstart hebben en dan bij de eerste vier in de bocht. En dan proberen we het vol te houden. Maar...
2: Hoe lang had deze auto nou al volhouden dan?
3: Qua leeftijd? Oei jongen, ik denk dat deze wel... Oei jongen, hij komt het heer Hugo Waard waar. Ik denk dat het ding misschien wat zandje en aardje hier is. Ik denk dat ik het rijden eigenaar ben.
2: Het is jouw bench.
3: Nou, krijg ik net. Nee, het heb je bijna net. Maar ik ben er wel wies, maar ik ben wat te zunig. Als het een winnen was, moest ik hem erin klitsen. Maar ik ben te zunig. Ik ben te wies met mijn auto en ja. En het stikken is, wat ik wil maken worden. Kost een soort centen. Nou, dat heb ik wel. Maar ja, ik heb ook prioriteit. Ik wil mijn huis nou opknappen. Ik wil nou graag een soort kei melken, want dat vind ik prachtig. En dit is een beetje mijn uitlaatklep.
0: Ja, hij verwut het mooi. Het verslag wie van Niek Wassink. Dit binnen de Dandy Warhols, Bohemian Like You.

Andy Warhols op Radio Spannenburg. Daarmee ben we aan het eindkamer van deze editie van Spannenburg Nice Weekend. Tige dank voor het luisteren. Hoort de radio lekker onderzoek, is het. Dadelijk om 1 uur is het tijd voor country, folk en rock and roll. Orne van den Berg is er weer. En om 3 uur is er een nieuwe aflevering van Gewoon Frisk. En om 4 uur die Deutsche Schlager und Lederhosen Parade. Ja, maar ik al zei, alle reden dus om de radio lekker op Spannenburg te houden. Mijn naam is Ronald van der Pol. Ik wens je een heel noffelijk weekend. Doeg!

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, zal ik het van harte welkom bij Country Folk en Rock and Roll. Je bij Radio Spanburg op de 15 augustus 2026. En wij starten met Country Witske. Ja, Country Witske die is al jaren actief. Het leven wat ze deze maken, maar zijn dochter is altijd nog heel dood. Het nummer hier te verelen als een hen straal verliefd op in je. Ze kan dat rustig even oorzetten op het, even op een andere taal of het Nederlands. Ja, die maar krijgt hoe. Het wieze is van Eiki Breiki Hart en dat weer van Alan Jackson. Maar dat is ik wel van oorartiesten, want ja, dat is een prachtig nummer. Dus ja, waarom zou je dat ik net proberen, ja, je artiest binnen? Nou, ze hebben zien het gast. Nee, dat is spannend, het nice programma, samen met ik het zeggen. En dat weer heel mooi. En die bedank ik voor de inbreng. En ik de gezellig is nu aan de mooi. Dat weer haast nog mooi. Dat zoek ik. Dus die bedank ik er even. En ja. Zijn oor mij zit de hoofdtechnicus Niels.
1: Godsamme Wernheim namen we erbij.
0: Ja, ik denk, ik moet wel even wat bedenken.
1: Oh jee, nou als dat elke week gaat gebeuren, dan, of elke keer als ik je ben.
0: Ja, dan heb ik haast alles aan.
1: Nou ja, bijna wel ja. Dan ben ik bijna de baas van de omroep, liek het wel op.
0: Nou, was te kennen, want dan heb je alleen wat doen.
1: Oh, nou, dat valt
0: best wel. En vreten jongens.
1: Ja, nou.
0: En de woordbollen even. Valt het even niet?
1: Ja, sporadisch. Dat is echt maar weinig. Ik denk dat ze nog meer roermakers dan ik.
0: Oh, ja, dat zou we scannen. Dat zou we scannen. Trouwens, juist zo'n witte kleuk. Let eens daar even nog, hè?
1: Ja?
0: Hoe even wat oors, want ik jij even naar die zanger, maar daaruit kwam niet zo goed mooi.
1: Brazilië.
0: Brazilië, precies. Ja. Want dat jij, denk ik wel.
1: Rob Echo.
0: Ja, maar hij komt wel mooi, jongen.
1: Ja, ja, dat kende zeker.
0: Had er meer nummers? Want hij had net zijn volle jaar lid. Maar had er wel
1: ja, hij had genoeg. Op streamingsdienst kerst meer Rob Echo. Dat is zijn artiestennaam.
0: Rob Echo?
1: Rob Echo.
0: Rob Echo?
1: Ja.
0: Oh, dan. We zaten er even achteraan. Wij gaan verder, want we hebben hele leuke muziek en we hebben wat info. Dus Blue Luster in ieder geval. Dat we draaien wordt aan. Nee, de hele dag. Ik kan volle better zeggen. Want waar ben ik overal ben wij te vinden, Niels? Alles werkt het wel weer op
1: net? Nee.
0: Nee, waar is de storing momenteel?
1: De storing is op de website.
0: Op een website?
1: Ja.
0: Och, ik ben net op televisie.
1: Nou ja, misschien dat wel, maar we zijn net te bereiken op de website. Die is momenteel even uit de loft.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Nou, dat is een beetje provider gerelateerd. Dus dat is het amper op haar.
0: Ja, nee, maar dat snap ik.
1: Dus hopend op snel weer livegang. Maar ja, dat is even een oudje. Maar momenteel loopt de website er even uit.
0: Oh, dat hoort alles maar werkt.
1: Nou ja, om we horsjes nice brengen.
0: Ja, zeker. Dat met ik maar, ja. Maar de DAP doet het wel, de DAP-radio.
1: Ja, en gewoon de beide zenders die doen het gewoon. Ja. Volgens mij gewoon de kabel, dat is al ik wel gehoord. Alleen de website okay. Net.
0: Nou, oké. Okay. We gaan snel verder met muziek en dan gaan we naar Australië, naar The Beggars. Dat is een heel leuk trio, hele leuke muziek. East of the Moon, dat nummer komt voorbij. En wie teken in Australië ben het momenteel, maar ze komt over een maand even waarom naar Nederland. Dat is Cecil Gardens met The Man on the Tram. En dat bloedt een heel mooi nummer en het is ik nog echt weer. Dus goeie naar de tekst luisteren. En het is een hele leuke song. We gaan eerst hier naar The Beggars.

0: En dit is een heel mooi nummer van topzangeres Cécile Gardens. The Man on the Tram. Nou eens in september, dan komt ze even weer om. Naar Grijnstaal in Beidem, daar ben je haar houden. Dus ze komt even weer om. Ze dacht ik dan optreden op 20 september om 3 uur in Den Andel. Nou, kaarten die kan je reserveren in denandel.nl. Dus dat komt ook helemaal goed. En volgens mij is dat wel aardig uitverkocht dat het Zafir is. En Cécile die doet het verder ook goed op Facebook. Want daar zet ik heel wat op, want ik volg je hartstikke. Dus dat komt ook wel goed. Ja, begin gauw verder met Niels Keus. En dan hebben we het even over de update. Want Flintwijk en Niels Seksoijn. Zat het nou steeds?
1: Ja.
0: Bloed het wel eens dingen.
1: Oké.
0: Want dit waag het heus net naar Ingen.
1: Oké.
0: Want Ellen Langley die is en die bloed nog vierstens te goed met Susan Texas.
1: Oké.
0: Maar de vraag is, is dat ik zei?
1: Ja, dan hebben we de update even aan.
0: Ja.
1: Maar ja, ik kan wel zeggen, het is een saaie update.
0: Nou ja, hij is niet echt al saai. Ja, want hij is heel vaak dan saai. Nou, die bloed steen en die bloed steen. En dan bloed er draai achter me steen. En
1: ja.
0: Een lichte verschoving van het plakje.
1: Ja.
0: Dus echt spectaculair is niet.
1: Nee, de top 10 is net spectaculair. Nee, dat is al weekend zo.
0: Oh, nou kan je steeds alles bloed steen. Maar zijn er bij mijn gauw kleren.
1: Nou ja, ik ken heel gauw kleren wijzen. Ja, dat ken.
0: Oké. Nou, stek maar van wel.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hot Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman.

Ja, daar ben we dus. Weekend nummer 33 van de Hot Country Songs Top 50 uit Amerika Boy van 2026. En ja, ik zei, het is een saai update. Want we hebben maar één nieuw nummer. En de giet er dus één uit. En het nummer die eruit giet is van Anna Langley. En dan giet er hier nog mee bezig, Heeksjen. Nee, de titeltrack van Dandelion giet nou 22 weken uit de lijst voice. Ze stond op plek nummer 22, mooi dat nummer. Alleen nog, ja, deze week giet Ella Langley met Dandelion van haar laatste album dus uit de lijst voice. Ja, en daar krijgen we dus maar één nieuw nummer van waarom. En ja, daardoor vind ik het wel een beetje saai. Hoor. Ja, ik vind het altijd wel wat leuk dat er wat meerdere ja, nummers binnenkomen. Maar ja, het bloed bij één. En dat is van Shabuzi en Kalani. En die komen binnen mooi Bullets and Blades. En dat is alle van het nieuwe album van Shabuzi die hij twee weken geleden had uitbracht. En daar komt weer een nieuw nummer voor in de lijst in. Het orennummer die vorige week binnen kwam. Shabuzi, mooi Lion Bridge en Burn It Down. Bloed gewoon rustig staan op die vierste plaat. Maar ja, we krijgen toch weer een nummer van zijn nieuwe album. Ja, daar toch ja, krijgen we een beetje wat verschouwingen. En dan komt er op de hel dat wij 21 dalers hebben en jongetje stijgers deze week. Nou ja, dan gaan we maar snel naar de top 10 daar. En in de top 10, Bloedsteen, op nummer 10, Luke Arms, maar sleepless in de hotelroom, vergelijk me vorige week. Ik blauwe steen op plek nummer 9 is Ella Langley, my Loving Life Again. Een daler, vergelijk me vorige week. We hebben een kleine stuiverwisseling. Morgan Wallen, Don't We, giet van Sean naar 8. En Luke Arms, Be By You, giet van 8 naar nummer 7. Ella Langley, Be Her, Bloedsteen op plek nummer 6. En Ella Langley en Morgan Wallen, My I Can't Love You Anymore, die gaat van Fjouwer naar plekje nummer 4. En het dus stuivertje wisselt met Stella Lefty en Boston. Ze gaat het weer proberen om die top 3 weer binnen te dringen, omdat ze vorige week ja, de route is gingen. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wat is er dan in de top 3? Ik, wat gebeurt? Of het Arne van den Bergelijk? Nou ja, dan moeten we maar even snel achterkomen, want dit is de nummer 3.

Ja, Blue is Steen dus, vergeleken met vorige week, is dus de teamsong van Toy Story 5, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Blue de rest Steen nog een week lang in de lijst. Heeft de notering weer natuurlijk die eerste plak toen hij uitkwam, maar ja, alweer een beetje zakken, nooit die tredde plak en de Blue Steen. Ja, wat is dan de nummer 12 van deze week? Nou, die klinkt als volgt.

Ja, dus Blauwesteen, ik vergeleken mooi. Vorige week is dus Morgan Wallen Been By Now. En ja, die bloed dus nooit vorige week. Ik steen op plek nummer 2. En dat betekent dat wij teruggaan naar de nummer 1 van deze week. En is het dan compleet wat Anne dus ooit het vergeleken mooi vorige week. Bloedesteen. Of hebben we wat oors? Nou, nee, hè. Hij bloedt ik deze week gewoon rustig steen. Anne kan weer zijn hart luchten. Dat is een mooie nummer, dat de vriend nog steeds op nummer 1 staat. En dat is nu al vers aan dikke 36 weken lang het geval. 42 weken lang in de lijst. Nou ja, peker eventjes van die eerste plek. Hou zitten terug wat orennummers. Maar ja, rustig bij Blauwesteen op die eerste plek. Ella Langley, Choosing Texas. Dus ik weer volledig hier in deze week. En volgende week hebben we natuurlijk maar even zien wat er dan gaat gebeuren in de lijst. Maar ja, de top 3 is vergeleken met vorige week. Rustig Blauwesteen. Om het na een week.

0: Ja, hier is het in handjes wel omheen.
1: Nee, ik heb mijn handjes niet omheen. Ik ben even aan het schreeuwen.
0: Oh jee. Ja, het weer wat veerten.
1: Nee, ik heb nog niks van je. Nog niks, want het kan nog wel erg.
0: Ja, het kan nog wel erg, maar dan moesten we even via even op ziek.
1: Ja, maar dat kennen wij.
0: Ja.
1: Dat is toch helemaal. Doe het uit de speurneus op. Komt alle keer goed. Dan wist wat Sherlock Holmes of dit.
0: Sherlock Holmes? Sherlock. Nee.
1: Oké. Okay. Nee. Maar wat voor artiest me in dat, Niels? Want die ene die kook wel, die stem herkende ik, dat was Shabushi.
0: Ja, samen met mooie Kalani.
1: Ja.
0: Het nieuwe nummer Bullets and Blades. Die kwam naar Ella Langley. En we sluiten kreeg ook een mooie Jelly Roll. En daarom zag ik, heeft die handen ik omheen.
1: Nee.
0: Dat is jong terug.
1: Oh, ik heb gewoon even naar je hoe dat nummer klinkt.
0: Ah.
1: Ik heb de tekst heb ik net op. Nee.
0: Net op focust?
1: Nee. Ik ben net op focust. Ik ben wel op focust. Dat heeft toch ook niet, want toen heeft mij even daar mooi hopen. Want er is al een feest in Balk nog steeds, hè?
0: Ja.
1: Dat is
0: ja, de laatste dag van de feestweekend.
1: Ja. Trouwens, dat best bij de Golfvaart wist.
0: Nee.
1: Want die ben heel mooi. En dat ben ik een heel soort volk. Hoe volle precies, weet ik net. Maar er weer een heel soort.

0: Dat heb ik ben vregen bij de organisatie. Zo van, ik ben van Spanburg. Hoe volk ben je er nou?
1: Nee, de Spanburg is er wel geweest. Want ik heb wel interviews met mijn Duitser en weet ik al.
0: Ach zo.
1: Ja. Dat moet ik alle gevallen dat dus. Dat ben je geen straat. Ja,
0: nee, dat snap ik prima. Als je de Slagroend Lederhosenparade presenteert als Anton. Ja. Dan moest de Duitse taal wel beheren kennen.
1: Een beetje.
0: Een schöne tag.
1: Ja, dat ken ik wel. Maar Oostam, ik
0: Samtak.
1: Als het wat streektaal is, dan wordt het wel het moeilijker.
0: Ja, maar dat is hier in Friesland hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen Friese streektaal.
1: Ah, oh, maar dat kan ik al wel vallen. Ja. Behalve daarin, hoe heet dat daar? Bij Belsum.
0: Oh.
1: Dan neem ik meer dan tolk mee. Want dat gaat soms zo hut. Dan denk ik, jongens, wat zie je hier alle heren? Ook de hele keer neem ik een tolk mee.
0: Ah, juist hem.
1: Ja. Maar in ieder geval, we hebben een gezellige middag in Talmen hier in Perouder. Dat begint om jou op de trein, dus dat kennen we wel. Dat is even zien. Vrijmarkt is ik nog bezig. Het staat om 4 uur. En na 4 uur dan is er alle muziek in alle kroegen naar Niels. Ja. In alle kroegen van
0: Balk. Nou ja, ze hebben de afsluiter van de Balkse feestweeken hebben zij uitbesteed aan alle kroegen van Balk.
1: Oh,
0: en die mooie zelfde invulling dan qua muziek en dat is.
1: Ja, dus dat is mijn eerste rockmuziek bijvoorbeeld bij Spider.
0: Ja.
1: Rock Café Spider. En nou ja, misschien...
0: Terenstra, misschien moet je iets.
1: Ja,
0: het is echt een cruise. Ja.
1: Nou, ik denk net dat er cowboy muziek is.
0: Nee? Dat hebben we nou toch?
1: Ik heb geen cowboy hier in Balk getroffen. Dus,
0: nee, maar de beste binnenkomen, de balk inkomen en best gelukkig naar de studio te gaan.
1: Ja,
0: volgens mij heeft hij dan net bij de vrijmerken rondgegaan.
1: Nee, maar ik heb alleen maar naar mijn hoekje moet.
0: Ja, zeker even de door hier.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik ga naar binnen.
1: Oké, daar is ik Saxlana, Boppe de Lutz, om jou 5. Bij de Terenstra brengen. Oh, dat vind ik interessant.
0: Ja.
1: En ik heb lezen, zo'n meisje die peerlijk heel geleid, hè?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is het niet eens bloeien.
0: Natuurlijk, nou, maar dat is dus het leukste.
1: Ja, nee, dat met leuk wijzen dat ze zitten bloeien. En dan moet ik de sek in mijn kop slaan. Dat ze direct in ieder geval. Dat is altijd wel heel hilarisch. Hè? Nou, in ieder geval, dat is er al een keer te doen. Dus ben je van plan om naar een balk te komen, ben altijd welkom. Ja, en dan de radio, ik even nog een op Spanbar en dan komt dat helemaal goed. We gaan verder met leuke muziek van de Rocking Birds. Ze komen uit Usland, dat ken je wel steeds. Wij precies, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hebben een mooi nummer. I forgot to remember to forget. Hoe betink je dat? Dat is wel een heel mooi nummer. En dan had je over de Turbo Skeef. Die is van een supertalent uit de Achterhoek. En dan heb ik het over Belinda Kinnaar. Singer, songwriter. En die docht het heel goed. En ze zei het direct. Dus het is mijn leven. Dus wat ik doe, het is mijn leven. Nou, ik jou ze helemaal gelikend en prachtig. En daarmee direct Turbo Skeef bij Radio Spanberg.

0: Ja, deze timmert goed aan het dikke, vooral met dit nummer. Het is mijn leven. En dan hebben we het over Belinda Kinnaar. En je bent in de Achterhoek. En ja, dat zijn ik hele goede artiesten. Maar ja, ze zijn overal. We denken hier nog. En even goeien al die programma's die er voor de radio. En als we zoeken naar de programma's op televisie, dan is er heel wat talent. Of onstormje talent. Je ziet wat talent, dan houdt het er even op. Maar ja, dan komen ze later bij. Ze hebben mijn heel oornummer. En dan kan het best wijzen dat je dan weer troopbreken gaat. Jullie zijn een country folk en rock'n'roll. Je bij Radio Spanberg. We gaan naar de band Truckstop. Kom uit Duitsland. En ze maakt hele fleurige muziek. Hilly Billy Country Lily. Een heel leuk nummer, je moet er maar eens even nou, bezittingen zoeken, had ze ze. Nee, even een pleindoontje, dat kan vanzelf, ik wel. En erachteraan dan hebben we de band uit Argentinië, boy. Ja, we hebben heel veel muziek, boy. En die heet Angry Seta. Nou, dat is helemaal wat, want dat is bluegrass. Maar hoe nemen we die muziek ook weer? Het is een mix. Mooi wat, Niels zit me aan te zien. Ik weet even zo.
1: Ja,
0: ik weet even zo hard net meer wat je zo wat de muziek is. Er komt niet haast me weer in het zin. Maar het is in ieder geval heel platte muziek. En die titel, ja, daar ben ik wel een beetje verbaasd hoor. Want die heet Eat Your Poop. Wat ze dat precies.
1: Ja, volgens mij heeft hij het gewoon uitgekozen.
0: Ja, ik heb
1: ik wil wat smarrig zien in mijn programma.
0: Nou, hij krijgt wat het betjut, hè? Dat het nummer, wat dat wordt beschut, als het voor meerdere uitlees vatbaar is, dan kent ik heel wat anders weer.
1: Ja,
0: het is
1: wel
0: heel fleurig, het is wel heel vlot. Nou, we gaan eerst even naar de band Truckstop.

0: Ja, hele vlotte muziek. En nou, volgens mij is het een overburg, ja. Dit is de band Angry Zeta uit Argentinië. Argentinië waar je het nummer heet. Eat your poop. Ja, of er is eten wat erop ligt. Dat denk ik, nou, dit is het patata bijvoorbeeld heel geer. En daar is wat smurrie bij. Nou ja, dan ligt het. Het is een vreemde kleur, Neeltje. Volgens mij.
1: Nou, ik denk dat dit wel echt wat oors is. Dus was toch.
0: Nou, vertel. Heb je het even opgezocht?
1: Nou, nee, ik heb het net opgenomen. Maar het is net iets van. Ik dacht een flette patat, mooie pindasaus. En dat prop ik buik. Oh, hier,
0: ja. Ja, dat doet wij ze kennen.
1: Nou, ik denk het net.
0: Nee.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk het net.
0: Nou, wat denk je?
1: Maar ja, let me maar op de verbeelding horen dat het gewoon vies fretten is.
0: Juist. Daar komt het op deel.
1: Ja.
0: Nou, we gaan ook naar die keus. Ik hoop dat ik wel eetbaar is.
1: Nou,
0: luisterbaar.
1: Nou, het is wel luisterbaar, want ik heb nog een nummer beloofd.
0: Ja.
1: Twee weken geleden wil ik hem al draaien, maar toen werd het wat een te lang nummer.
0: Oh ja.
1: Toen worden ze hem weer draaien.
0: 10 minuten, hè?
1: Nee, 9 minuten en zo'n seconde. Dat kan mooi tot onder de klok van 12 uur. Dus ik ga hem nou echt draaien.
0: Ja, dat is goed.
1: Ik wil nou eens een keer vrij zijn als een vogel.
0: Ja, dat. Dus, free as a bird.
1: Nou nee, gewoon free bird.
0: Ken ik.
1: Van de band.
0: Ja?
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Juist.
1: Ja, kijk, goed opletten. Vorige week.
0: Ja.
1: Oh nee, vorige keren. Dus nee, we gaan even lekker tot onder de klok van 12 uur. Lekker luisteren naar Freebird van Lynyrd Skynyrd. Gewoon omdat het ik kende.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, zal ik van harte welkom bij deel 12 van Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. En wij starten met een koor uit Grijnswaai, koor Oostersturm. Zag je dat? En het nummer dat we live in het heette Have You Ever Seen The Rain? Ja, wie is. Dus ik zat erop en ik denk, nou, met dat maar zijn, waar misschien helpt dat? En we, ja, vanmorgen weet ik weer, ik kan steken wat buien geweest. Ik verwacht je nog volle meer buien, dus.
1: Ja, dan kunnen we CCR wel er even achteraan draaien. Hoe stapt er een?
0: Nee, nou, nog niet, Niels. Dat kan het jij dan na een week dat het weer wat te peil is.
1: Nou, dat is binnen een week nog niet gebeurd.
0: Oké, dan wat waar week.
1: Nou, moet je er nog maar wat aan van.
0: Oké, drie week.
1: Nog iets langer.
0: Komt helemaal goed.
1: Nee, maar en dan zit iedereen, nou ja, het mooie zin, dan moet ik wel wees kinderen, want dat wetter, nee. Dat ziet niet ik maar niks.
0: Nee, als er wat wetter komt en dan bij is even een zonnige periode.
1: Ja, maar dan is het gelijk weer droog, dus dan is het de groen bij niks aan.
0: Valt mooi met temperatuur, die zak je nou.
1: Ja, nou. Ja. Maar de zin is kind, dan gaan ze weer omheen.
0: Nee, nou, dat is in je 2 graden.
1: Oké.
0: Nou, we gaan even een beetje wat leuke muziek draaien weer en we hebben wat info, komt helemaal bij goed. We gaan eerst nog een instrumentaal nummer daar van Ben Even. Die is accordeonist bij de Black Hills Country Band. En misschien ook wel ergens zoals dat ik het ben het weet, maar ja. In ieder geval, hij doet het heel goed. We gaan even met je de Gallia Polka. En nou, je hebt muziek van Lieve Stuurman, onder de artiestennaam Lieve. Nou, ze timmert heel goed onder het dik. En volgens mij is ze nou wel afgestudeerd, want ze studeerde aan de Popacademie in Lauwt. Maar ja, we moeten maar eens even zien dat Lieve hier eens even komen, kennen voor wat optredens. Want ik heb al even een berichtje gestuurd. Ja, dat moet haast bij wijze, zat Lieve, maar ik heb drok. Nou ja, ik zei, ik heb nog drokker. Nog een wiet stil.
1: Dat lijkt het niet stug, dat is toch drokker, heeft dan haar.
0: Ja, zeker. Vrijwilligerswerk. Dat is altijd drok. He? Want ja, ze maken toch een beroep op jou.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh.
0: En Lieve, die docht het nummer Mes. En dat is heel leuk. Trouwens, Niels, zie ik het weer rond in Lauwert. Kunnen we Dirk wat aan? Kunnen we elkaar een etage helpen?
1: Nee.
0: Nee, dat is moeilijk, hè?
1: Nee, ja, het is moeilijk. En het is heel, heel moeilijk in Lauwert om een wenning of een kemer te krijgen.
0: Ja, nou, ja, nee, dat zie ik het in Lauwert volgens Facebook. Dus. Maar in ieder geval, we gaan eerst even naar Ben Even luisteren.

0: Nou, dit is zeker weer een supertalent en die neemt zich lieve stuurmaas. Komt van Ameland, maar ze wil haar vleugels uitbreiden om samen te zijn. Of hoe neemt dat, Niels? Kladderie naar je... Hoe het hele land en door de hele wereld en mooi haar muziek. He, want iedereen met het jaren zit onder oren. Het zijn Lingreins geweest, de Oosterpoort, Poort, het zijn Brabant geweest. Nou, weet ik al net wat ze geweest is, want alles zet ze op Facebook. En dan volg ik ook. En dan kan ik mooi zijn werden bij het. Maar wie treedt ze op? Is ik wel weer interessant. He? Ze niet alleen als ik, maar dus een duo of een trio of alles wat. En het is allemaal wel interessant.
1: Ja. Nou, mooi.
0: Ja. Dus het komt helemaal goed. We gaan verder met die keuze. En nou is het meest benaien. Hebben we heftige muziek? Hebben we rustige muziek? Of hebben wij muziek dat zoiets nou, ja, zo was.
2: Nee, dat van even, ja, wat oors, dat doen we op Vreten Jong.
0: Oké.
2: Okay. Tijver heb ik het programma Even Wat Hoors. Ja, het is altijd weer hoors.
0: Wat het maar geen saaie muziek is.
2: Nee, maar het is nooit saai.
0: Nee, dat is meer.
2: Nee, ik woon in ieder geval even wat hulp in Roppen. Van,
0: oh,
2: ja, van Post Malone en Morgan Wallen.
0: Oh ja.
2: Mooi, I Had Some Help. Ja. Daar beginnen we mooi. En ja, daarachter gewoon geven we nou een tribute van Garrett Brooks. En dat we jong terug Morgan Evans uit Australië hoor. Ik ben nog steeds druk onder toeren. En dit nummer is ik mooi naam in de setlist. Want iedereen die graag ja, nooit de show kwam, hebben ze vregen van welke nummers moeten wij draaien. Nou, deze kwam er op nummer 1 uit. Dus ze doen hem ik live. Ain't going down till the sun comes up. Nou ja, de sun moet weer even opkomen. Want ja, die doet nou verstoppen ze achter de wolken. Mooi ik wel eens een keer, hè. We zien ze wel vaker nog van het is te droeg en er mooi wel wat wetter komen. Meestal net te volle, maar ja, we willen toch wel weer eens een keer de zin in. Dus daarom de Garrett Brooks tribute van Morgan Evans. Mooi Ain't Going Down Till The Sun Come Up. Maar eerst Morgan Wallen en Post Malone, I Had Some Help.

0: Oh jee, dat is leuke muziek van de Garth Brooks Tribute.
1: Yes.
0: En Morgan Evans. Hè? Ja. De song komt op, heb ik het met me gauw vertaald. Is dat goed, you know?
1: Ain't Going Down.
0: Oh, heb ik het met hem omleeg?
1: Ja, nee, het is Ain't Going Down en dan tussen haakjes Till the Sun Comes Up.
0: Oh, ja, krek was om.
1: Juist.
0: Ja,
1: hij gaat eerst naar beneden voordat er mee komt. Omheen voordat er naar beneden te gaat.
0: Nou, dat is wat door.
1: Ja, dat draait het anders liever om.
0: Ja, maar als mij het eerst van bed komt, dan komt het erop.
1: Ja, dan neemt er al op, denk ik. Als het over bed komt, dan neemt er al op.
0: Ja, dan neemt er al op.
1: En als je dan bed gaat, dan zou je naar beneden te gaan. Ja, dat klopt.
0: Ja, helemaal wel.
1: Ja.
0: Wat snap je?
1: Ja, en van de week helemaal, dat is toch van, is het nou al donker buiten om 8 uur?
0: Ja. Dat is een mooi, hoe heet dat ik wel?
1: Zonsverduistering. Eclipse. De eclipse.
0: Yes, eclipse, ja. Ja, dat heb ik even als jongen. Dat ben je wel interessant.
1: Ja.
0: Maar kijk je nou wat een bril op?
1: Ja, dan moest ik net nog die zender zien. We zullen een eclipsbril hebben.
0: Ja, dat...
1: Dan kan je natuurlijk zien dat dus de munen verder zinnen komt.
0: Maar dat ook zou ik zien.
1: Maar
0: de zenderbril op.
1: Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk. Nou, we gaan ook weer naar muziek. Van de Black Hills Country Band. Ja, de opening van een allereerste CD's, Lustraat, dus die een jodelnummer op. En Cowboy Freddy, die kent dat heel goed van. Dat nummer heet dan niks. He taught me how to jodel. Nou, dat tussenin op de nooi hebben we het waarberucht. We dachten het even wat hoors. En de nooi, dan hebben wij een nieuwe artieste. Ze is slechts 14 jaar. Ze komt uit Oostenrijk, waar je contact is op Facebook. Ze heeft me heel even het zien laten met een accordeon. Maar ze zongt ik heel goed. En als je die filmpjes joggen van haar optredens, dan denk je, nou, dit is al een volleerd artieste. Maar in ieder geval, we letten een nummer van haar jaren. Dan heb ik het door Amelie Rica. En ze dochter het nummer Do Bin I Da Home. Wat het precies betekent, betjut, dat weet ik niet. Want ik denk dat dit een soort streektaal is in het Oostenrijks. Maar in ieder geval, daar komen we zelf wel eens even achter. We gaan eerst hier naar de Black Hills Country Band.

0: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
1: Als we zeggen nou wat de verwachting zou zijn, dan verwacht ik dat er nog wel wat buien oezetten komen. Die vanuit het westen uit de provincie trekken. En ik denk dat met name het midden- en noordelijke pad van de provincie die uit de muitje krijgt. En daar kan dan kan het stevig doorruinen en daar kan ik een klap tongen tussen zitten. Broenend midjoer is het dan van 20 tot 21 graden. En vanmiddag ja, dan zoen er nog buien uit de provincie in het trekken kennen.

soort de rest van de dag droeger met het reizen. Momentjes je een afwisseling van wolkenveel en zinnige perioden. Op de meeste plakken bloedt het mond een beetje dan ik droeg. Bij een zwakke tot matige noordenwind met het zo'n 20 graden direct aan zee. En zo'n 21 of 22 graden vind je de provincie. Montejoen binnen de volle wolkenvelden, maar bloed het droeg. De temperatuur die daalt dus daag. Nou, rond sinds ondergang is het nog zo'n 16 graden. Ja, dit zijn temperaturen in het westen raam. En waren hier bezette kerst om de warmte echt uit het huis te drukken. Gedurende de joen en nacht kenden we wat ruimwetter vallen. Of in ieder geval enkele bui. En het kwollet oude was het 10 of 11 graden. Men je trekken er buien over uw provincie van het uit het noordwesten naar het zuideesten. En meen je tenminste dat het vervolgens droeg en wissel je stapelwolken en sluierwolken zich maar zinnige perioden oud. Onder invloed van een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het zo'n 20 graden op een strand. En in het kust- en watergebied tot zo'n 21 of 22 graden via de provincie. Dit ben via de normale waarden voor de tijd van het jaar. Op deze krijgen we een heel hoog waar wild aan wenden. Het is bewolkt vanuit het westen, nu trekken zone maar ruim uit de Roerisch provincie. De natuur, ja, die kan wel natuurlijk ons slokje wetten brukken, maar de natuur het meer aan gestagen ruimval dan plantbuien vanwege de hele droeve ondergrond. En de watermatige in de kustgebieden en in het warmgebied zelfs een vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt zo'n 21 graden in het noordwestelijk kustgebied en zo'n 22 graden voor de provincie. Ja, de dagen daarna dan. Het bloed wisselvallig. Want als we zeggen. De temperatuur die zal er in de rin van de week steeds verder zakken en die zal uitkomen op een gegeven moment rond de 18, 19 graden. En elke dag is er kans op ruimwetter. Met name richting volgend weekend, tongetje, vreed en sneun. Dan kan er wel weer eens een behoorlijke slokwetter vallen. En dan kan er dagelijks wel eens zo'n 10 mm vallen, zoals no liket. Maar dat is nog 4 foot, maar is het no liket. Ik ken de komende weken echt wel een serieuze slok bij te vallen. En dat is goed nice voor de natuur. Temperatuur, die zal uitkomen gemiddeld zo'n rond de 19 graden. Misschien af en toe 20, maar gemiddeld zo'n zal we uitkomen rond de 19 graden. En daarmee is het fix koeler. Ja, dan de oude weken. En zal het even schakelen worden. Al is het voor volle meesten die we aan het werk moeten. Misschien wel lekker. Ont naar de weken.

Nou, wat een geweld, maar ze kent heel goed van. Amalie Rika uit Oostenrijk, 14 jaar en daar ben ik da homes. Maar dat nummer is heel mooi. Ze heeft er allemaal meer mooie nummers dat we nog een keer hebben. Maar in ieder geval, ze zingt pop, slager, muziek. En ze bespeelt ook nog de accordeon. Dus dan heeft de dame tikken drak. Ze heeft een soort optredens, dit band. Dus dat komt helemaal goed met deze zeer jonge artiesten. Mooi, luisteren naar country folk en rock'n'roll. Eerst een mooie deeling wel in Malkwaar. Daar is een after summer party. En dat is Juwet van nou 12 uur, dus krijg beginnend. En er is van alles te doen, vooral voor de band. Stormbaan, de smink en de rodeo's hier. En dat is bubbelvoetbal. Nou, wat ik me daarbij voorstellen moet, dat weet ik zo niet. Maar nou, wat meer speeltjes. En er is ik nog een optreden van Gaatse Bosma. Dus dat is heel mooi in Malkwaar. Is dat, wat hebben we meer? 21 augustus, dat wordt weer gevrijd. Dan treedt Geertje Zwerver en Sjans, die treden op in Dokkum. Ja, bij de Waag, jongens, om 8 uur. Je ziet bij komt al. Nou, dan wordt het mooi drak daar. Dus dat zou wonboppenslag wezen. Wij horen muziek daar. Oh, die muziek die komt uit Duitsland, hoor. En die is van de Lennerockers. Ja, die dacht ik heel goed. Je hebt het nummer De Skiffel, Billy Bob. Dan gaan we naar Duo Two of a Kind. En dat ben Marco en Wilma. En die het tour Running Wild. Wat ze dan nou precies maar bedoelen, dat hebben we maar even hier in de tekst. Dus we beginnen eerst naar rockmuziek.

0: En dat is een prima song van duo Two of a Kind, Marco en Wilma en Running Wild, zo heet dat nummer. Over een week is 9, dus 9 over een week is 30 van augustus, is er een bijzondere change in de voormalige hervormde kerken, dat heet de Breehoes in het Burg in Balk. Want dan treden op Peter en Engbert Braam, oftewel de Friske Simon en Garfunkel, die toch een uren lang hun muziek en ben gedichten tussen terug en meer. Dus zeker wel even een aanreder begint jou te zien. Oerweken snoeien. Dus dat komt helemaal goed. Dan gaan we nu naar Niels Keus. Nou, nu staat mij eens in benijden. Nu krijgen we vast even wat heftige muziek. Of het bloed heel rustig.
1: Nou, ik bloed wel rustig.
0: Echt?
1: Ja, ja, ja. Ja, want er is Nederlands nice. Oh. Want er staat een Nederlands artiest in een voorprogramma van een van de grootste country bands van Amerika.
0: Oh ja?
1: Ja. Ik denk, wie nou, dan moeten we ze beide maar even draaien.
0: Is dat bij ons?
1: Nee. Oh. Nee, het is helemaal in.
0: Nou, dan zoek ik het even net.
1: Het is Douwe Bob.
0: Oh ja, Douwe Bob, daar heb ik iets leren. Over,
1: ja, Douwe Bob staat in het voorprogramma voor een aantal optredens van de Amerikaanse countryback Zac Brown Band. Oh, in Amerika.
0: Oké.
1: Okay. En juster stond er in Pittsburgh. En voor nieuw. Amerikaans tiert, dat is vandaag uze tiert dan. Ja. Stiert er op Columbus in Ohio en dan giet er Sinaia nummer Note to Self ik speel in. Hij had hem nog net uitgebracht. Ik ben al een chickie geweest en denk van hé, dan pakken we dat nummer er even bij. Maar hij had hem helaas nog net uitgebracht, dus we vakken even een hoornummer van hem. Oh. Maar hij stiert wel in het voorprogramma, dus voor 20.000 mensen te spelen en voordat de Zac Brown Band erbij zit. Nou, de Zac Brown is dus een van de grootste countrybands van Amerika. Het onder meer tredje nummer 1 hits in de country hitlijsten gaan. En zelfs hebben ze nog een Grammy Award woont ik nog. En Douwe Bob vindt het zelf crazy stuff dat er daar mooie spelen. Maar het is echt, het wordt geweldig zoiter. Dus we moeten hem op zijn woorden geloven. Hij zal later wel wat meer prijs Jan natuurlijk. Maar daarom gaan we beide artiesten even draaien. We beginnen dus eerst mooi het voorprogramma. Douwe Bob en This World Is Our Home. En erachteraan, dan krijgen we even een simmers nummerke van de Zac Brown Band. En noem we even een goeie ding, man. In ieder geval. Ja, voor de waarschijn een radio stil te hebben. Dat moeten we net hebben. Die hebben het namelijk goed toast. En dat gaat merendeels over. Even mooi. De futten in het wetter of in het zon op het strand. Want ja, het is bloed mooi waar. Al hebben we even een mindere periode, maar als iemand de zin is kind, dan denk ik wel dat Jim graag mooi de Jezus in de zon en niet verder willen zitten. En daar gaat de Zac Brown Band oer is jongen. Maar eerst dus de voorprogramma van de jongen Douwe Bob en This World Is Our Home.
2: All right.

0: Ja, een heel mooi nummer van de Zac Brown Band. En daarvoor, ja, Douwe Bob. Die vind ik heel goed. Ik hoop dat ze dan heel soort succes hebben. Want dan kan Bob, Douwe Bob, die kan dan eventueel, dat hij dus hier concerten jouwt, kan er de Zac Brown Band ik uit nog worden hier.
1: Ja, als voorprogramma.
0: Ja, als voorprogramma. Maar hij kan ik direct zeggen, wij doen te geren even een nummer. Hoe zou dat
1: wezen? Wie weet. Wie weet.
0: Want zodan, dat Kevin Biden dan, dan is Biden een volle beroemder naar ze binnen.
1: Nou ja, de ene die is al vrij beroemd. De andere is heel vrij beroemd in Nederland.
0: Ja, precies.
1: Ja, die nou ik wat beroemder werd in, nou ja, stel je voor Amerika, maar ik in Oorland. Nou, dan hebben we weer een artiest die wereldwijd bekend is.
0: Juist.
1: Uit Nederland wel.
0: Daar doen wij het voor, Niels, of niet?
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Mooi, we kennen twee nummers, man. Nou, we zullen wel een hoeveel bekomen. In ieder geval, bedankt allemaal voor het luisteren. En allemaal een goed week aan te wensen. Niels, bedankt voor alvast voor de techniek en presentatie. We gaan nog even luisteren naar The Irish Rovers. En Rolling Home to Ireland. En dan naar The Irish Bastards. En de Redmond O'Hanlon. Allemaal een goede week aan.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Ik joot nog verboon.
1: Sluit ik joot nog een verboon.
0: Ken er eens maar twaar bedenken.
1: Eens maar twaar bedenken.
0: Mijn herder en mijn wetterhoon.
1: En mijn wetterhoon.
0: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder haak bescherming voor.
1: Haak bescherming voor.
0: Ken ik nou nog vertrouwen?
1: Mijn herder
0: en mijn wetterhoon.
1: Wetterhoon.

langer huis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die tiener regens die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toch is het voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, treft een Friese boerenzoon.

Ik nam er een paar pilsjes en ik rekken in peteer. Mooi een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hier het witte kind, het is een vast patroon. Oeral daar sto komt, heb sto een Friese boerenzoon. In je van het werk, in je van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen door al goed, er is geen hard nood. Hoor al daar stoel komst, heb stoel een Friese boerenzoon. Eén van het werk, één van de willen, en de wet je doen. Ik weer eens in Nieuw-Zeeland op een grote boerkerij. Nog een eer zeg ik op een plak, zo'n brote Friese kei. De boer zei ja, ik ha het je tegen het zin. Omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze kind. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer weer een bestier. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst, heb je een Friese boerenzoon. Eén van het werk, één van de willen. Eén van het werk, één van de willen, en de wet je roept. Eén van het werk, één van de willen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade met Anton und Anton. Radio Spannenburg.
3: Melinda Kinnaert is de turboschijf.

0: Het turboschuifje op Radio Spannenburg van Belinda Kinnaar. En het is mijn leven. En Belinda Kinnaar, zij komt uit Zeddam. Der wijze, zij had een relatie met een van de jongens van Ancora. Maar hoe die namen ook krijgen, dat weet ik niet. Goeie met je, luisteraars en Orne.
1: Ja, goeie met je, Orne en luisteraars.
0: Ja.
1: Ik rul het maar even om. Ja. En welkom bij die Duitse Slager- en Lederhosenparade. Ja, een hele mooie turboschip. Dit is mijn leven. Nou, ze heeft een krachtige stem, dus ze blaast iedereen wel om vier, denk ik.
0: Ja, zeker. Ze heeft al heel wat hits maken in 2019. Dan, toen heeft ze haar 25-jarige artiestenjubileum gevierd. En ja, ik weet niet of dat nummer kerst, Zeven Oceaan. Dat is een heel mooi, heel gevoelig nummer.
1: Ja.
0: Wat een balladachtig. En haar debuutsingle, dat is If Morrow Never Comes, die, ja, die in 2019. Een fietje die je verschijnt toen.
1: Ja, en die ben in verschillende uitvoeringen dat nummer, hè? Wist je dat? Een heel soort country artiest die had
0: dat. Nou, dat zo ja. Zo zou ik kennen, ja.
1: En nou even een volgende vraag. Ja, dus zou je een relatie met je van Ancora. En is het net wat dat zij een keer een nummer zong met Ancora?
0: Nou, misschien door ze dat wel. Misschien heeft het ook wel eens dingen. Dat weet ik eigenlijk net.
1: Maar er is niks van bekend, no?
0: Nou, nee. Dan zoek dat even uitzichtje met hem. Maar nee, dat is... uit mijn hollen is dat mij net bekend.
1: Nou, ik zal even zien als ze op Facebook zit en toch wel een bericht zit. Dat ik met Ferry. Misschien zou het zeggen, ja, ik heb wat wel.
0: Ja.
1: Nou, je weet het niet.
0: Nee, je weet het niet.
1: Nee. Nou, we gaan maar even naar Oostenrijk daar. Naar de Selbergboam. En ja, een prachtig nummer heb je maken. Ze zijn een hele soort maken. Maar deze laten we hier. De Geigenspieler van Tirol. En dat is de mooi. En dat je het mooi als je dat jaren. Jongen.
0: Ja, en we bloeien in Oostenrijk en de Katzenrode Spatsen die komen daarbij. En die ja, aantal jaren lint hij die een plaat uit en dat heet Sunny Boy, die komt straks voorbij.

0: Katzerode Spatzen, Jere Prins, Spannenberg Mai, die Sunny Boy. Nou, dat is een mooi zonnig waartype hebben, Sint-Wurg en Soortzinnen.
1: Ja, en dat je lekker droeg.
0: En droegtalige. Ja. Dus ja, mooi.
1: En we bluwen droeg.
0: Maar wij koffie.
1: Ja, nou ja, dat werd van binnen wat wie het. Ja. Wat van het bloed droeg. Maar dit is een heel mooi nummer. En dat nummer dat hebben ze... Nee, Flintbekers nou niet.
0: Nee? Nee. Ze toen ik niet meer weer de zondags?
1: Ja, toen ik niet meer weer de zondags. Maar ze waren wel heel gezellig bezig. Want ik vind het wel een hele goede band. En zoals ze zei, ik wel eens even op Facebook bij je op de woord concert. Nou, er zijn altijd een hele soort mensen. En dan denk ik, jongens. Die muziek die wordt wel... die is wel geliefd. Dit werd het zes onder de Duitsers.
0: Ja. Ja, zeker. Dat is, zeker een hele rustige nummer. Trouwens, Jan Smit had vroeger ik al een nummer maar die jonger opnam.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: En heeft het ik wat burden?
0: Een hit burden? Ik denk het wel. Het is wel een populair nummer, ja.
1: Maar wist
0: je bij de Duitsers, hè?
1: Wist je wat slager betekent?
0: Ja, alles flies op.
1: Dat ik. Maar een slager in Duits betekent gewoon hit.
0: Ja, een hit, ja.
1: Een hit?
0: Ja.
1: Nou, dat denk ik niks. We gaan naar Utsje Drieten, want Utsje Drieten heeft een nagelnijn nummer. Esvolds Herz, ze heet het nummer. Nou, ze heeft Flintwieken heel erg bekend maken, ze had het heat. Dat ik meteen zien, ik heb het opscrowned in, die heeft 80 toeren streams. Oh nee, dat heb ik trouwens maar even nog, hè.
0: Dat is in orde, hè?
1: Dat is in orde, ja. Deze niet. Deze is trouwens wel heel goed direct ontvangen. Dat wel, maar de aantal streams zijn nog niet bekend.
0: Nee, dat zit nog in de beginfase, denk ik.
1: Ja, dat zit in de beginfase. Maar ja, dan wist ik wel dat deze band per se heel populair is. Want al die concerten van hun, die zijn in no time uitverkocht.
0: Van Utsje?
1: Ja. Betsy komen.
0: Ja. En Mark Pieriger, die had ik een heel soort hits maken. En die maakt het nog steeds hits. En die nieuwe hit, dat gaan we niet draaien, maar... Zum Nordpol und zurück. Dat is een plaat die draaien we nieuw. Utsje Drieten, maar haar nieuwe is vol herz.

0: daar weer maar Pirger hier op Ruis van de Burg in die Duitse slager. Moet lederhozen paraden, hoor ik Duitse muziek. Elke sneeuw tussen 4 en 5 uur hier op Radio Spannenburg.
1: Ja, en heb je een heel mooi nummer, dus ik vreeg je die eigenlijk. Zoest op de hinnen?
0: Naar de Noordpool?
1: Ja,
0: even
1: nee, bro.
0: Nee, nee.
1: We
0: willen
1: even zien hoe het
0: is. Ja, ik weet wel hoe het is, ja. Dat is de wiet. Koud, sneeuw,
1: nee.
0: Is.
1: Zeneskind.
0: Soms.
1: Ja.
0: Maar geen BM.
1: Nee.
0: Ik heb wat ik op plaats gezien heb, ik naar nooit een BM gezien.
1: Nee, heb ik nooit gezien.
0: Ik kan er net onder een paar BM zitten.
1: Nee. Maar dan ben je wel enkele gebouwen. Wat je precies ver bent, dat weet ik niet.
0: Nou, dat zou wel voor onderzoek en zo weten.
1: Ja. Dat heb ik zo.
0: Maar zo de derde waar je geen meest.
1: Nee.
0: Net permanent. Wel voor onderzoekers. Ja, dat zijn van die barakken.
1: Juist. Ik heb een paar deze jongen. Niks. ZDF.
0: Niks.
1: Verder is niet de jongen. Wel voor de WDR. Ja, des die het kwartier rachten. Legendaar.
0: Legendaar?
1: Legendaar, dat betekent zoiets als legendarisch. En dan, oh. Dan de legendaar op het Duits.
0: Oh,
1: en daar zit erbij onze slagerhits der 80er jaren. Dus dat is dan
0: de slagerhits.
1: De Countdown Show.
0: Ja.
1: En dan een geschiedenisprogramma zit hier achter. Dus dat kan interessant zijn, maar voor de NDR. Daar is ik weer wat leuks. Daar is, moet ik even zien. Oh, dat is voetbal. Nou, dat is echt leuk. Dat is de mediazaal. Ja, dat is nooit de media, 2 uur.
0: Oh, okay.
1: Ach, dat is dat ik er even gauw wat bij zet. En ik denk, dat is ik wel leuk om te doen. En ik ben van de Duitse RTL, dus ik al een van dat spel. Maar er is eigenlijk heel weinig slagers. Soms is er
0: het is rustig trouwens.
1: Ja.
0: Dat zeg ik voor de morgen even.
1: Ja?
0: Ik even koeken in het slagennieuws. Dan is er in Florian Zilverhuizen die presenteert dat. Dan kun je de datum net zo gauw vinden. Maar samen met een Poolse presentatrice. Dat is Esther Sedlacek. En daar vormt er samen een duo mee om een programma te presenteren op de ARD. En dat programma dat heet de Golden Hen prijzen, we dan uitrekt.
1: De Golden Hen, is er een hen bij?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Florian de hen is.
1: Nou, dat ken je, ja.
0: Ja?
1: Oké. Wanneer is dat thuis?
0: Nou, dat kan ik nou correct net gewaar worden.
1: Ach, ik denk van nog net.
0: Nee, in september is het.
1: Oh.
0: In september.
1: Dan hebben wij wel even tijd, want dan komt het ook wel weer meer in het nijs.
0: Het komt wel op de televisie, op de ARD.
1: Oh, oké.
0: Okay. Het komt live uit de hal in bij Leipzig.
1: Leipzig?
0: Ja.
1: Oh, je bent een heel grote hal.
0: Ja. Nou, in ieder geval, dat.
1: Juist. Nou, we gaan even naar een Duitse truckersong. Ja, en dan is het wat country. En de man heet Fred Ray. Hij heeft wat een donkere stem. Misschien had het de volgende rood geweest. Je weet het maar nooit. En Steppen Reiter. Het is een heel fleurig en vlot nummer.
0: Nou, en dan de Calimero's. Die ben ik weer van de partij in deze show. De Duitse slager uit Lederhosen parade. En ik ben verloren ohne dich. Ohne dich.
2: Reiten durch die Steppe, jagen hinter Stieren her.
3: Juhu!
2: Wir schießen unser Essen mit dem alten Schrotgewehr.

0: vinden. Calimero, zich bin verloren, ohne dich.
1: Ja, heel mooi nummer wie dat.
0: Ja, vond het leuk?
1: Ja, ik vond het prima. Ja, ze kan wel zeggen van ik ben verloren ohne dich. Nou, dat valt ook wel wat mooi. Maar er waren oren dicht. Om dat even te zeggen. Maar wat nice, hoe Gabriele Massa. Want ja, dat stond juster samen op Facebook. Ze bedankte Els en Inje voor 80.000 streams op Spotify. En dat van het, alleen van dat nummer Dolce Vita.
0: Dolce Vita, oké. Okay.
1: 80.000 stream, dat is al.
0: Ja, in hoeveel tijd? Een maand?
1: Nou ja, ik denk dat het een goede maand is. Want hoe vaker wij ze draait? Ja, dat is wel een maand tijd. Misschien een wel maand. Maar dat vind ik trouwens nogal wat.
0: Ja, dat wel, ja.
1: En ik zeg nog een video-opname. Want wij kwamen erachter. Ze had een heel soort verschillende internationale artiesten op het podium stingend. Dus mooi verschillende internationale artiesten. Waaronder de Black Pumas. En die hebben een wereldhit hand met nummer Colors.
0: Wat, Colors?
1: Colors.
0: Colors,
1: ja,
0: kleuren.
1: Colors, kleuren.
0: Ja.
1: De Black Pumas. En dat weer dus een wereldhit. En die wie ik Grammy genoteerd. Nou weet ik niet dat ze een Grammy echt kregen. Hè? In ieder geval zijn we wel genomineerd. Dat wil ik al heel wat zeggen. Nou, en die Black Pumas die bestaan uit 4 mannen en 12 vrouwen. En daaronder dus Gabriele Massa. Die had op een gegeven moment gewoon wat moois jongen geweest. En dat is ik een hit. Ben. Dus ja, dat is wel... Dat stond op Facebook, WDR Funkhaus, die keren. Nou, daar steekt dat filmpje ik op en ik kan zien dat het een hele jonge Gabriele Massa is. Nou, toen kon ze een goeie jongen, nu kan ze een beetje beter jongen. Hè? Waar ben je met nog wel leid? Want ik ben wel gecharmeerd van deze dame.
0: Oh.
1: Ze kan het ook mooi brengen.
0: Trouwens. Van Gabriele Massa.
1: Ja, ja. En die zongt ik bij mooie diverse artiesten.
0: Ja.
1: Ik wel leuk. Dat ja. Dat. Dan gaan we even naar een nieuwe zangeres. En die heet Nele. Dat is haar artiestennaam. We hebben even uitzocht dat ze van de achternaam Steinhauer is. En ze heeft Sint-Burg een nummer. Dat gaat denk ik wel meer over zichzelf. En dat heet Narben. En Narben, dat was ze volgens deze littekens. Dus, ja. Dat is het een heel mooi nummer. En wat ik als jongen

0: Ze heeft zelfs een hele kledinglijn uit. Iedereen die kan bijvoorbeeld een t-shirt bestellen bij haar. En dat is ook een heel goed merk, want er zit onder woorden de naam Berg in. Nou, bij Berg is het altijd goed.
1: Ja, ja, ja.
0: Of nee?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Maar in ieder geval...
1: Dat is een berg opgesteek.
0: Ja, dat is er ook opgesteek. Nee, maar als de... Dit is een heel mooi nummer van Neil. Ik kwam ze even op het spoor. Voor de eerste keer erop. Ik denk, wie is dat? Maar ja, ja. We kennen nog niet gewaar waar de wetse boy komt. Dus,
1: nee, dat is net openbaar. Dus ik kerst er nog net even sapendollen ruus in een keer.
0: Nee, dat komt wel later. Want ik weet ze mijn vriendschap via Facebook. En dan zei ze, wie bestoot? En ook zo had ik mijn bekend maatje, doe ik.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dus het komt goed. We jaren direct naar Nelen en Narben.
1: Ja. Nou, dan jaren we even naar een nieuw nummer van Chris White. Kijk Chris White hoor?
0: Nee.
1: Ik niet.
0: Ik heb ook Chris Black.
1: En die heeft een nieuw nummer maken. De zonne summer, dan geven we naar Mallorca.

0: Een rare geluid daar op Mallorca. Ja. Chris, waar is die weer daarheen op vakantie?
1: Ja, nee, dit is wel een leuk nummer, maar waar komt die Chris bij?
0: Ergens in Duitsland.
1: Wil je Duitsland?
0: Ja, ik heb hier dit net research werk gedaan van weder precies wanneer. Nee. Ik heb me net eigenlijk net zo'n hele volle boeien.
1: Nee, maar nee. Hij kan wel mooi zongen.
0: Ja, dat wel, maar ten eerste dat ik hem nou op zit ging van. Hij zou bij een bakje doen.
1: Nee.
0: Nee,
1: en wat appelstroedel erbij.
0: Ja.
1: Wat heerlijk. Dat Duitsappel gebakken is wel lekker. Goeie wat slagroom.
0: Ja.
1: Maar ja, daar zit een beetje een suiker in, want dat kennen ze dan niet. Wist
0: nee,
1: dat
0: het, ik zei, ja, die slagroom in Duitsland, die proeft oorzaar als bij u.
1: Ja, dat is
0: wat saaier.
1: Ja, en dat is ik in Noord-Nederland zei, en in Zwitserland.
0: Ja.
1: Daar heb ik slagroom, het is wel internet, maar daar zit je suiker in.
0: Nee. He? Dat is jammer, is dat.
1: Ja, dat is heel erg.
0: Ah, dat misschien ook wel wat zonder.
1: Nee, daar loop ik niks van. ik krijg gauw weer zin om worden. Dan denk ik, oh jee, dat is net helemaal... Zat me. Maar dat hindert ik niet.
0: Oh. Dan krijg je gauw een dame in de maag.
1: Ja.
0: Zonder zoeken.
1: Ja, dat ken me, zo.
0: Ja, ja.
1: We gaan even naar je zo'n leuke vrouw luisteren. Die Bayerische Sieben. Is dat wat van je?
0: Jawel.
1: Jongen, dat ben leuke dames, ben dat en ze bloeien. Ik leuk, hè? Als ze
0: ja, vooral op zijn foto, dat verhoor het nooit.
1: Nee, ze worden net ouder.
0: Nee.
1: Nee, het is wel heel leuk.
0: Maar het is altijd bol in dezelfde klingen, hè? Dat
1: ja.
0: Verhoor het nooit.
1: Nee, voor mij was je zo. Nee, net. Tenminste, je net. Nou, ze hebben zien, hoe heet ze? Michaela, Esther. Oh, er zit een Esther bij. Petra en Tanja, Sylvia, Sigrid en Traudel. Oh, dat ben ik mooie namen. En wil je er meer van weten, dan moet je even op zitje www.bayerische7.com. Daar zit een heel verhaal op. Nou, ze hebben prachtige muziek. Zeg wel instrumentaal, maar deze toen waren ze verliefd op Italiaan. Want dat nummer dat heet Sono Italiano. En ja, ze doen wat Duits en wat Italiaans volgens mij. Dit zijn gewoon raar taaltjes als het compleet yes.
0: Oh ja, een beetje wat mix en zo.
1: Ja.
0: Er geen touw omver te knopen voor u.
1: Ik zou net weten wat precies inhoudt.
0: Nee. Daarna hebben we Marianne Rosenberg, die kennen we al hier van Ik Bin Die Doe. Ja. Maar ze had ik orenmuziek maken, zo zonder oren. Deze die hem straks jaren, ik, nee, eer heuren, zu mir.

0: Ja, dan ben je Marianne Rosenbergen, eer horen zo hier. En dat is weer geen eindnummer, maar we worden een ouderachtig nummer.
1: Ja, dat wil ik beloven. Want
0: maar jonger als ik ben die doe en dat ik ben die doe, dat ben je weer uit de jaren 70.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Uit de jaren 70.
0: Ja.
1: Oh, nou, ik geef gewoon die stem. Ik denk, hé, dat is een hele jonge stem.
0: Want ja, dat... zeker. Maar deze is wel wat letter, volgens mij.
1: Ja, maar als nou Marianne juist, ja, dan zou je zeggen, oh, die stem is wel was.
0: Ja, die is wel was.
1: Huh?
0: Ja,
1: dat
0: is een muur,
1: daar
0: ik zelf
1: net.
0: Ja, dat is maar daar ik
1: zo. Echt?
0: Ja.
1: Oh, dat ben ik dan, heb ik dan net ontdekt.
0: Nou, met die stem maar beluisteren toen ze een hier is voor je, wie is dan nou?
1: Oh, dat is een heel verschil, ja. Dat is weer. En toen 20 weer en nou, is dat een heel verschil?
0: Nee, ik denk het wel.
1: Ja?
0: Ja, ik heb die toen ooit praten niet, maar.
1: Nou, toen wist ik ze jong.
0: Ja, wie nog volle jongens.
1: Ja, dat wist nog volle jongens.
0: Ja.
1: Dit werd helemaal net hoe hij. Maar bij wat wel even hebben herzallen, dat is het Afifiances. Dat is een hele mooie artiestenname, want haar echte naam is Alexandra Bastian.
0: Oké. Okay.
1: Ze komt ergens uit Rostock.
0: Rostock?
1: Ja, voor mij is het daar waar, want ik hier wat mailcontact mee had. Dat weer vrij in het begin.
0: Oké.
1: Okay. Tot ik haar ontdekt hier. En toen kreeg ik nummers van haar tascode.
0: Ja?
1: Dus die hebben inmiddels hebben er een stukje wat van draaid. En nu had ze nijen in.
0: Ja?
1: Hertz of Hertz. Die is in juni in die uitkomen. En dat is een Simmerse plaat. En als je zorgen, want ik zie juist op Facebook ik nog even, ze weer ergens om te optreden. Nou, dus ze weer in een Simmerse klinger. Ze een prachtige, mooie, witte, lange jurk. Want ik dacht dat ze zou trouwen.
0: Ja. Oh, nou, misschien dat ze dat wel.
1: Nou, misschien ik mooi, ja. Maar ze treden nou alleen nog maar op. Maar okay. Ze heeft wel een relatie, dus...
0: Ja?
1: Je weet het niet.
0: Nee, je weet het niet, hè.
1: Maar ze kan... Ze wil wel zien letten dat ze mooi is. Nou is ze mooi, dus dat kan ik nog in je wijzen. Maar ze kan ook nog mooi zingen. So, ja. Daar gaat het mij weer om.
0: Ja. Nou, want, en dan heb ik nog een nummer uitzocht. Dat is van Michael Roes met Spiel mir das Lied. Maar eerst even een Affiance, mijn Herz auf Herz.

0: Ja, dat werd dan weer dus illustrator deze week. Deze de Duitse slager und Lederhosenparade. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot oer 2 weken van de nieuwe aflevering van Gepresenteerde Farm.
1: Ja, en ik namens mij een goed weekend en ont orgeer.
0: Hoi hoi.
2: Hoi hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: was hem, de uuropener van dit weekend. Billy Ocean zong Love Really Hurts Without You en deed dat in 1976. Goedemiddag en welkom terug bij Radio Spannenburg. Welkom bij een uurtje gevuld met hits van gisteren en eergisteren. En na Billy Ocean is het hoog tijd voor Al Martino.
1: DJ Sit
2: wordt het toch nog gezellig.
3: Radio Spannenburg. Sometimes

Fantastic op deze zaterdagmiddag in Goud van Oud op zaterdag van de Boys Town Gang. En die maakte er een sport van al die oude soulklassiekers opnieuw op te nemen in een nieuw jasje. Denk eens aan Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En uiteraard hun grootste Can't Take My Eyes Off Of You. Drie hits van de Boys Town Gang, zomaar op de radio, hier bij Radio Spannenburg. Met nu muziek van Meatloaf. Een niet wat onbekende nummer heet Heroes.

programma destijds bij Radio Veronica. Oh, what a night. Genoemd naar deze plaat van Frankie Valli en The Four Seasons. Die twee keer in het werd in Nederland. Eén keer in de jaren 70, één keer in de jaren 80. In de remix. Oh, what a night. En daarvoor een iets wat onbekende nummer van Mr. Meatloaf zelf. Het heette Heroes.

Klits, klats, klonder, de ene hit naar de ander. Joost en Draaien vroeger al in de jaren 60. En dat is ook het geval in Goud van Oud op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. Je hoorde Could It Be Magic van Miss Donna Summer. En daarvoor Freeze Frame van de Jay Giles Band. Die speelde ooit twee keer in het voorprogramma van de Rolling Stones. En ze speelden ze compleet weg, kan ik je zeggen. Dat heette Freeze Frame. Nou, samenwerkingsverband tussen Robert Palmer en Duran Duran resulteerde in de Power Station. Some Like It Hot.

Misschien wel een van de betere popplaten ooit gemaakt in Nederland. In het eind van de jaren 70. Uit Limburg kwamen ze vandaan. De mannen van Partner zongen met... hadden een hit met Cajuta Hill. En ze zongen dus ook Cajuta Hill. Hè? Ja, het is zaterdag. Je weet het. Uitslaapdag op de ochtend. En dan s'avonds misschien wel even stoppen. Je weet het nooit. Hè? Misschien kom je wel terecht op een Goud van Houtfeest. Waar deze plaat gedraaid wordt. Kim Wilde uit de jaren 80. Een van haar grote hits heet nog steeds Cambodia.

Oud nummer van Everly Brothers, opnieuw op de plaat gezet door deze Paul Young in 1983. Het heet The Love of the Common People. Nou, nog eentje dan. Eén dansplaatje tot besluit van deze aflevering van Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg uiteraard. Laatste van de show komt van KC en de Sunshine Band en heet Keep It Coming Love.

0: DJ Seats.
1: Die draaide zijn laatste baantje net hier op Radio Schouwburg in het programma Goud van Oud op zaterdag. Dit was het alweer, vrienden en vriendinnen. Hopelijk heb je een beetje genoten van de keuze die we voor je gemaakt hebben. En anders is er volgende week gewoon weer een nieuwe kans. Neem afscheid van je. Veel plezier met mijn collega's gedurende de komende week. Wij zien elkaar aanstaande zaterdag even na 5 uur. Wat mij betreft, graag tot dan. Bye bye en hou je taai.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roos naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Agnes All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, ik denk deze past er nog wel lekker bij om toch wel een beetje zin met zijn ware auto te sluiten. Want ja, nooi, vijf, zes weken, zo'n beetje. Hebben wij Reinhold?
1: Ja, maar het wie ik het nodig. Dat van de man inderdaad van oude Noeren. Jelverson volgens mij Reint. En dat ja, Durbel, dat Noeren zien in Jelve Helven ergens. Dus, en dat is nog steeds misschien een druppel op een hieteplaat.
0: Ja, maar het is in ieder geval weer
1: maar het is een begin.
0: Het is een begin.
1: Ja.
0: En wat ik een begin is tijd voor Spieker Rut.
1: Ja, ja, want we hebben een chockvol programma voor je. En we krijgen natuurlijk wat nieuwe muziek te jaren. We hebben nog wel wat game nice wat wel interessant is om even te melden. Ja. De formulieren, ja, dat luidt natuurlijk een beetje stil.
0: Het is concommenteerd. Volgende week gaat wel los.
1: Ja.
0: En dan ben ik er weer live bij. Dus ik kan alvast verklappen, volgende week is Spieker Hut net live.
1: Nee.
0: Want dat gaat een beetje lastig om vanuit nou ja, het circuit van Zandvoort om daar live deze kant op te gaan. Dat gaat helaas niet lukken.
1: Nee. Dus dat die Harry hem dan nog te goede. Ja. En vierde is natuurlijk de top 400. Daar hebben we eventjes in het rolje wist. En ik ken nog steeds, we zitten in de top 100. Dus ja, we zitten weer in de eerste regio. Wat daaruit komt, dat krijg je maast. Wat ja,
0: we gaan ik weer nog een tietje weer rond, mooi.
1: Ja, dat is inderdaad een mooi skoftlien alweer. Toen ben wij nog net iets geboren.
0: Nope.
1: Dus dat is inderdaad al heel erg lang niet. Zo'n USB-S is er waarschijnlijk. En vierde is, ja... Je krijgt wat in. Oh, en dan gaan we natuurlijk naar een film.
0: Oeh, een tipje van de sluier of nee?
1: We zoenen het even hoe de onze Friendly Neighborhood Spider-Man herkennen. Want die heb ik namelijk maar de jongens in de bioscoop, jongen. En ja, ik ken ze dat ik wel positief hier.

0: Round one, fight!
1: En als eerste, deze versie van Never Alone hiek naar nooit, Adriaat.
2: Nee, ik net. En hij duurde ik wat langer dan dat ik zelf in gedachten hier. Ik gooide maar in. En ik ging gooide even uit zo'n playlist heel ergens. De grote database.
1: Ja.
2: Maar goed.
1: En wij zijn nou takam om het Game Nice.
2: Yes.
1: En afgelopen weekend bracht Xbox CEO Asha Sharma een bezoek aan Bethesda om die Elder Scrolls 6 te spelen. En ik natuurlijk wel een beetje om het publiek ouder lijden. Van de negativiteit die er nou een beetje rond Microsoft hingt. Want ze zei namelijk zo in dat ze dat ze de game deels een spiel inweest is. En dat ze dus die Elder Scrolls size puntje scruin hier. Nou, en dat wie dan puntjes, zeg maar.
2: Ja.
1: En nou, de wie nogal wat dingetjes. En nou, de kinderen al, het internet gaat er dan helemaal op los natuurlijk. Dan komen ze uiteindelijk ergens bij een cijferreeks uit. En dat is dan Jochtje 4420, Jochen 14012.
2: Oké, okay, wijzen die white over of is die dat er verder net bij?
1: Dat komt uit de character creator van Starfield of iets dergelijks.

0: een lietse cinematic trailer met de title reveal sjalitten waar. Hebben we niks meer van die game vernomen. Nou kennen het dus samen wijzen dat we die game volgend jaar ik net speling in. En dat er pas 10 jaar na de onkondiging dan daadwerkelijk uitkomen zal. Maar zelfs dat is nog afwachten, want er is dus helemaal nog niks oer bekend. En ik moet wel zeggen, de laatste Elder Scrolls game, Skyrim, is wel echt een toppertje. En die game speel ik eigenlijk lauwer dan dat ik Starfield nog eens een keer speel.
1: Ja, en die is ik al van 2008,
0: volgens mij.
1: Elf, ietsje na je dus nog.
0: Ik zal heel gauw eventjes...
1: Ja. Nee, Starfield hebben we het al vaker door gehad. En dan kennen we beide net helemaal inkomen. Let wat zou ze zeggen.
0: Ja, Skyrim is uit 2011.
1: Oké, wel, ietsje naar je dan dat ik
0: Maar had. Ik al 15 jaar oud.
1: Ja. En over andere games sprutsen. De Ghost Recon franchise besteedt ik al wel 25 jaar. Oftewel, de eerste die kwam in 2010 uit. En die keek me nog als de dag van gisteren heugen. Want ik vond dat destijds altijd een hele vette games.
0: Behoorlijk hardcore, ik.
1: Nou, die echt gemakkelijke games. En daar houd ik van. Ze hadden maar Delta Force en hier is er nog een. Wie is dat met squads? Goh, wie is een shooter?
0: Geen idee.
1: Oké, maakt het verder niet zo vol uit. Maar ter ere van het jubileum kondigt het een nieuwe game aan. En gratis update voor het geliefde Ghost Recon Wildlands aan. Wat ik trouwens destijds ik wel een hele vette game vond.
0: Wildlands heb ik een hele soort spelen. Ja. Zelfs in multiplayer wie die heel erg cool
1: op te doen. Ja, zeker. Als ik alweer van 2000 Sanshin.
0: Ja, zo correct. Ja, dat is inderdaad ook al een redelijk oude game. Maar het is wel cool dat er nou dus een lietse uitbreiding voor u kwam is.
1: En wat komt er dus bij? Nou ja, flinker aantal gratis updates, waaronder een update naar 4K en 60 frames per seconde op de huidige generatie consoles en andere grafische updates. Dus dat is sowieso altijd wel vet. Ik zet Ubisoft honderden cosmetische items vrij te jouwen en krijgt de game meer customization opties. Nou ja, dat vind ik dan correct persoonlijk ietsje minder boeiend voor deze game.
0: Ja.
1: En ze kunnen spelers het waar instellen. Dat is ik wel leuk. Friendly fire omzetten. Want dat vond ik zelf altijd wel heel vet. Dat gewoon maar friendly fire. Dat is daar ik een fuck-up momentje kerst. Want dat is vaak juist net realistisch. Ze kunnen nou een primair wapen kiezen. Lichtelementen en geluiden voor loot uitzetten. En meer dingen moet dan. Daarnaast komt er een gratis update naamd Lost Rites. Deze nieuwe verhaalmissie biedt een klopjacht op La Llorona. En recepten onder slechte waarsomstandigheden in Bolivia. Nou, dat klinkt voor mij ook alweer heel vet.
0: Ja.
1: Los daarvan keert ik de Predator waarom een missie in samenwerking met de populaire franchise. Daarin jagen spelers in teams op het wezen in de jungle.
0: Klinkt ook erg leuk. Ja. En voor de meesten, ik weet dat het nou nog steeds zo is. Maar die game wie voor iets van €4,50 te keep.
1: Bij Steam?
0: Volgens mij wel. Dus ja, mocht je nog hebben.
1: Dan is dat sowieso een no-brainer.
0: Ja, want die game is echt wel heel erg leuk te spelen. En volgens mij zit hij dus zelfs voor You to Die nog echt wel acceptabel.
1: Ja, zeker. Dus, meeste, ik heb hem voor mijn €4,50 voor het laatst op staan. Maar...
0: Ja. En dan eventjes even wat nice uit de wereld van de Wizarding World. Want Warner Brothers Games had namelijk Hogwarts Legacy 2 aankondigd. Het wie eigenlijk had wel een no-brainer dat die game er aankomen zou. Ik omdat de serie natuurlijk binnenkort stiet te verschijnen. Die het verhaal eigenlijk weer helemaal opnieuw vertellen gaat. Maar de eerste game die wie best wel een groot succes. Want de game heeft meer dan 40 miljoen exemplaren verkocht. En dat is zelfs voor huidige begrip meer dat echt wel een hele soort.
1: Ja.
0: En wat de game precies inhouden zal, dat is nog eventjes afwachten. Maar dat komt vanzelf wel ergens een keer naar buiten. Middels een grote onkondiging met trailer of iets dergelijks. En wie weet dat we er tijdens de onkomende Gamescombo wat van de Shen krijgen.
1: Het is dat het in mijn schema past, maar daar wil ik altijd nog eens een keer heen.
0: Ja, maar zelfs als Soester nou heen wordt, is al helemaal uitverkocht. Dus
1: ja, dat heeft nou helemaal geen zin meer. Maar nee. dat liet het mij ik nog eens een keer een dag vet om daar heen te gaan. En 1666 Amsterdam, die verschijnt op 24 augustus in Early Access. Nou, dat is een game dat zo volgens mij 15 jaar links een beetje zal uitkomen. En het zou ik een soort Assassin's Creed, maar dan in Amsterdam worden.
0: Ja, want volgens mij is de lead developer, of de basis van het hele concept, is ik oorspronkelijk een van de groenlisters van de Assassin's Creed franchise.
1: Ja, en dat is

0: Deschelet. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreken. Maar in ieder geval, die weer maar bezig. En dan een soort Assassin's Creed, maar dan in Amsterdam. Toen kreeg hij ruzie met Ubisoft. Daar is hij bij wel raken. Ubisoft die nog steeds de ruchten van de games. Toen er een tijdje niks mee gebeurd. Toen had er probeerd om die ruchten weer om te krijgen. Toen kregen de ruchten weer om. Toen werden die studio werden toen bezien van mij weer opkocht door Ubisoft. Dus toen werd er weer vertrokken.
1: Ja.
0: En ja, inmiddels is het een hele andere game geworden. Of het echt wat is, moet ik nog uitproberen. Want ik heb de demo voor de 12 weken geleden of zo op Steam al eens een keer downloaden. Of nog wat langer geleden. Maar ja, toch verbouwperikelen en dergelijke. Nee, dan moest ik de controller. Hij moest maar de controller spelen worden. En die lui toen ben ik bij mijn dochter. En toen dacht ik, ja, moet ik dan dat week jongens let. Ik denk, moet je nou wekker maatje of de trogene sneak en dan die controller weer even op. Ik denk, wist, let maar. En daarna ben ik niet meer op taak om.
1: Nee. Maar het lijkt mij inderdaad ook wel leuk. Ja. Zeker omdat het natuurlijk in Amsterdam afspeelt. En volgens bepaalde mensen die ik in Amsterdam ben, herkennen ze ik echt wel stikken uit die games en uit de werkelijke wereld. Dus dat is wel leuk voor u zelfs.
0: Ja, de game die wisselt ik tussen Jochtse Jochen en Jochentig en zegt ze 66.
1: Ja, en het heeft maar de hekserij te maken.
0: En zo. En er zit dan een link tussen. Dat is dan tussen twee personen heel dit hele werk.
1: Ja, en volgens mij, dat is kerst ik een katbestuur of zal ook herkennen.
0: Ja, voor mij werd zij af en toe als kat of zo. Of hij, nou ja, het verhaal kan ik me zo even net heugen.
1: Nee, het schijnt wel zo dat de game behoorlijk clunky is op dit moment. Maar dat de potentie er dus maar wel in zit.
0: Nou ja, het is ook early access, dus dat betekent dat ik nog lang niet oud is.
1: Nee. En dan heb ik nog een nijtje over Ghost of Yote, want daar is namelijk de Complete Edition van aankondigd. Deze Complete Edition brengt een nieuwe DLC, story DLC. En er zit een soort roguelite mechanisme in. Waarbij dat zo de heat most wanted. En in deze modus moest dan de jacht maatje naar de meest gezochte bandieten. En zwaarig is ervoor dat ze zelf dan zo volle mogelijk van die premies ophel je kerst. En de Complete Edition, als die gewoon capje was, dan kost een 69, een 99 in dollars in ieder geval. En waarschijnlijk zal de europrijs ergens rond die regio zitten.
0: Meestal is dat redelijk hier op hier.
1: Ja, hij zou de originele Ghost of Yote al in die bezit. En dan kerst namelijk een upgrade pakket omschaffen. En die zal tussen de 10 en de 15 dollar in zitten. Oh.
0: Dat was voor mij een rare prijs.
1: Ja.
0: Nintendo die loopt volgend jaar de stekker uit Pokémon Bank. Een app voor de 3DS waarmee gebruikers hun Pokémon bewaren kunnen en oorzetten naar andere games. Ik heb er zelf nooit gebruik van maken, dus ik weet net tot in hoeverre dat het echt werkt. En bij welke games er al bij aansluiten zitten dan. En gebruikers moeten nou oorstappen naar Pokémon Home, de opvolger van Bank. Al is dat wel een vrij ingewikkeld proces. De bank zelf die stopt op 24 februari 2020. En dat betekent in de praktijk dat vanaf dat moment niet meer mogelijk is om Pokémon uit de bank te verplaatsen naar andere games. En de bank zelf is ik al een tijdje net meer te downloaden. Gebruikers die nog wel Pokémon in de bank hebben steen moeten die voor de tijd oorzetten naar Pokémon Home. Maar dat is geen simpel proces. De gebruikers moeten daarvoor sowieso een 3DS met bank erop hebben. De app is niet meer te downloaden sinds de Nintendo de e-shop in 2023 sluiten. Dus ja, dat is sowieso al een probleem.
1: Ja, maar om heel eerlijk te wijzen, als je zo lang al net naar die Pokémon omschoen hebt,
0: nee, dat maakt het
1: dan ben je ook net een waardige Pokémon trainer.
0: Nee. En het is. Je staat er nog wel bij voor de Nintendo 3DS, die het mogelijk maken om Pokémon uit verschillende games zoals X en Y, Omega, Ruby, Alpha, Sapphire, Sun en Moon op te slaan en oer te zetten naar andere games.
1: Ja, het is eigenlijk een soort doorgeefluik van dat die Pokémon die al in de vorige games vong heeft, als die dan in één keer oerhevelijk heeft naar de nieuwe games, zodat die al werd tot in beschikking heeft.
0: Maar wat is dan de lol van een nieuwe game? Want het uiteindelijk
1: de nieuwe Pokémon.
0: Ja, maar dan heeft alleen maar de nieuwe Pokémon en net meer gewoon dat is dat hele riedeltje gewoon weer op nieuw. Nee, maar dat
1: kiet gewoon omdat ze hun library compleet hebben willen.
0: Oké. Okay.
1: De binnenfreaks die daar echt heel erg zwier mee bezig binnen zijn.
0: Oké. Dus helaas, ik val daar net onder.
1: Nee, ik speel die game en dan pak ik gewoon weer nieuwe Pokémon. En de ene keer begin ik met Squirtle en de andere keer begin ik met Charmander. En dan doe ik weer eens een keer met Bulbasaur. En het schijnt zelfs, ik weet het, ik ging het ergens lezen. Maar het schijnt zelfs te wijzen dat de Ruby en Sapphire, dat daar ik een Switch release van om zitten komen.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat is dan ook bevestigd, dan... dat ben geruchten.
0: Oké, okay, maar dan wist er nog net al tijd dus ik de bankversie voor de Switch bij zitten. Want Pokémon Home, is dat ik dan weer connected?
1: Dat is gewoon, wat wordt gewoon die Pokémon Bank.
0: Oké, okay, voor Switch, whatever. Ja. Oké. Okay.
1: Dus dan heb je nodig, als je die bank nog hebt op die 3DS, kun je dus alles nog oerhevelen naar Home. Zodat je op die Switch of Switch 2 ik altijd nog gewoon weer tot in beschikking hebt. Kerst de game Peak?
0: Wie?
1: Peak.
0: Peak?
1: Ja.
0: Nee.
1: Peak is een game die ziet er vrij simpel uit. Maar het is de bedoeling dat je dan zit met de top van de berg wist te breken.
0: Zoals een bergbeklimmen speeltje.
1: Ja, en elke dag wordt er een nieuwe berg gecreëerd, zeg maar. Dus die challenge is elke keer weer anders. Nou, wie het zou dat die berg elke keer weer een andere biome gebruikte. Maar nou hebben ze de laatste update daarvan uitgebracht, de Final Ascent. En daarin werden die biomes, zeg maar, ik weer hoe de verschillende zones van de berg uitwisselt eigenlijk. Dus de Kestno hebben dat een berg dus vier verschillende biomes bevat. Ja. Wat de uitdaging alleen maar weer wat grutter maakt. Nou, wat ik jet, hè. Mijn middelste zoon die vindt het in ieder geval erg leuk. Die speelt het geregeld.
0: Oké, okay, en is dat een mobile game? Of
1: nee, het is gewoon van PC en console te krijgen. Ik weet in Holland net precies waar dat er oeral op te spelen is. Maar in ieder geval op PC. Maar misschien ik wel helemaal net op console.
0: Ik denk Google je nog snel even. Maar volgens mij best al mooi die verhaal klaar. Dus dan pak ik wel weer even de volgende bij. Netflix, en dat is eigenlijk best wel weer van de categorie sad nieuws. Die sluiten maar Game Studios, waaronder de ontwikkelaar van Oxenfree. En ik weet even net hoe volle mensen daar mooi weer op terug te komen. Maar het is er eentje van de zoveel momenteel.
1: Ja, het is helaas net ons. En ze hebben behoorlijk sfeer inzetten op games. Bij Netflix. Ja. En er binnen wel wat interessante games uitkomen. Oxenfree het volgens mij de game Spirit verder maak ik in Holle. Maar dat met wel echt een leuke game best wijzen. Maar het is helaas niet anders.
0: Nee.
1: Dan wel weer wat nice uit de Netflix kant. Want misschien als het al jaren hebt. Maar op 22 augustus komt Grand Theft Auto Size een extended look daar namelijk op beschikbaar. Ja. En is Size uren lang alleen maar op Netflix te zien. En Netflix heeft natuurlijk al goede band met Rockstar. Want een soort van hun games ben ik via Netflix al te spelen. Waaronder bijvoorbeeld Grand Theft Auto 3, Vice City en San Andreas. Er komt nou dus een gameplay reveal. Alleen er is heel erg weinig bekend over wat die extended look nou precies inhouden zal.
0: Ja, ze horen het mooi wazig allemaal.
1: Er binnen geruchten dat er 3 verschillende afleveringen binnen. Waarbij dat ze jipper ingaan op de studio en ontwikkeling van GTA 6. En dat er dus daarnaast ik een gameplay trailer in verwerkt zitten zal. Maar ja, wat het precies wijzen zal, dat is nog eventjes afwachten. En op 22 augustus, 9 uur in Nederlandse tijd, is het hier in ieder geval in Nederland te zien. En er zullen een soort mensen zijn die dat net zo leuk vinden. Vooral oren media-kanalen die vooral op games focussen. Want die missen daar toch waarschijnlijk een soort traffic. Wat natuurlijk zonde is.
0: Maar het gas wordt zonder de futten mooi, meent.
1: Ik denk dat het bij een heel soort mensen net echt bekend is hoe grut deze game wijzen zal. Dit giet alles eigenlijk te boven. Je kan een Formule 1 of een blockbuster film zoals Spider-Man Brand New Day of The Odyssey kan je net onttippen. Dit is zo bizar grut dat waarschijnlijk op het moment dat die game uitkomt, dat het internetverkeer waarschijnlijk ontiegelijk omheen ging zal, omdat ze iedereen die game aan het downloaden is.
0: Ja, want het is alleen nog download only.
1: Dat er echt een een flinke piek zitten zal in het aantal ziekmeldingen.
0: Oh, dat sowieso.
1: Dat Rick een hele stop mensen gewoon echt vrij nemen voor die game.
0: Nou, ik loop dat ik die door een keer les hoef te jou.
1: Ik denk inderdaad dat het best wel voor een klassische steenkast die voor een kwart nog gevuld is.
0: Ja.
1: En dit is zo groot, dat is onvoorstelbaar. Ik ben er zelf net zo hyped voor. Ik vind het wel heel interessant om te volgen het nou eigenlijk al een keer dwaas wil. Maar hij is alleen maar op console in eerste instantie te krijgen. En ik alleen maar digitaal. Dus er is net een fysieke versie van.
0: Nee.
1: Dus ik wacht je heel geduldig op dat de game ooit eens een keer op de PC komt. En dat zal waarschijnlijk een ier oorlier door je. Dat is meestal zo bij Rockstar. Want dan kan ze gewoon meestal gewoon voor de tweede keer die game verkepen. Want dan ben ik een hele soort. Die zegt, ik ga net wachten tot het voor de PC uitkomt. Ik keep hem eerst vol op de PlayStation of Xbox.
0: Ja, en dan keep je hem letterlijk nog eens een keer op de PC. En dan, maar dat is toch ik mijn GTA 4. Hoe vaak is die ik wel net verkocht?
1: Die is al 12 uur te krijgen. Die is in 2000, of langer zelfs. Waarmee die in 2012 uitkwam.
0: En dat geeft nog steeds als een tierleer.
1: Ja, en er is ik een... het grappige is dat er dus ik een meme op het internet is dat de PlayStation 2 hier traaien Grand Theft Auto games.
0: Ja.
1: Grand Theft Auto 5 het traaien PlayStation consoles hand.
0: Ja.
1: En het is ik nog steeds wel een hele leuke game, ja.
0: Maar, zeker.
1: Ik ben er net zo hyped ver als de rest van de wereld. Maar to everyone his own.
0: Ja. En 2K Games heeft deze week Mafia de Omerta Collection aankondigen en uitgebracht. En dat is een collectie met alle vier de verschillende Mafia games erin. Het gaat om Mafia 1, de Definitive Edition. En van Mafia 2 en 3 geldt hetzelfde. En Mafia The Old Country Definitive Edition. En die is helemaal nog net zo gek al wat.
1: Nee.
0: Dus in dat opzicht is wel mooi dat ze gewoon alle games in één bundel zet. Ja, ik heb een check over de caps al. Dus dat is eigenlijk speciaal nog eens een keer voor de bundelvariant gaan wel.
1: Ja.
0: Want het mooie is wel, alle DLC van alle games zit hier Rick direct bij.
1: Ja. Dus als die nog net hebben, dan is het inderdaad het kaft over.
0: Het volledige pakket. Het enige wat ik je nog net vertellen kan, is de prijs.
1: Volgens mij zit het complete pakket volgens mij voor €60 of zo.
0: Oké. Okay.
1: Ubin Holle. Ik door het net maar 100% zeker in te zitten. Maar dit is een leuke verzameling. Zeker 1 en 2 binnen echt heel erg goed. Ja. Treien begint heel erg sterk. Maar verwettert dan op een gegeven moment een beetje in het probleem dat het heel erg eentonig wordt. Ik is merken dat het yield gewoon op wie om die game boeiend te houden. Want zie je een open wereld. En, en dan in die storyline is best wel leuk. En dan op een gegeven moment dan like butter spread over too much bread. Ja. Op die manier wat. En The Old Country moet ik een hele leuke game wijzen. Dus,
0: die heb ik nog net hand.
1: Same. Ja.
0: Maar voor mij geldt ik tiertechnisch ken ook niet alles.
1: Nee. Ik denk dat wij hier wel een beetje terug het game nice heen binnen.
0: Ja,
1: het
0: belangrijkste hebben we al hand. Dus ik denk dat het gewoon maar wat gauw tijd is voor wat muziek. MUZIEK

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Greetings, mortals. I knew you would find your way back here.
1: Tijd voor Spiekerhut.
2: Maar bedankt voor knapjes.

0: En toen weer we samen rekken weer in 2 uur. Nee, dan moest wel even naar de achtergrond. Want we hoeven net nog een 2e plaatsje van KCB in te draaien. Dit weer trouwens correct een haaien.
1: Ja, lekker.
0: Nothing better. Dus ja, en dan is ik niks beter dan natuurlijk Spieker Rutte op een sneurtje. Zelfs in de feestweeken van Balk.
1: Ja, in deze warmte.
0: In deze warmte,
1: maar
0: buiten
1: nou wel wat aankwallen wij. Hier in de studio is het steeds lekker warm.
0: De warmte hing het je nog even nooit.
1: Dat je wij ook in thermometer hing je of zulke wat.
0: Ja, maar, zeker wel. We het je jochend worden en heel. Tje, oh, heren, is dit zo'n weerstationnetje. Ja. Weet net of die eind is.
1: Maar let dat ze dat een hele graad oud weekend, dan hebben we het nog steeds in jochend worden graad.
0: Ja, daarop. Dus dat. Het is warmer dan gemiddeld. Maar aan de orenkant, ik wil wel zeggen, de oude ronde weekend, maar die hitte en al die kleurserijen en alles wat hier. Op een gegeven moment, het vent ik.
1: Ja, het is net dat je helemaal iets kakeld bent of zo.
0: Nee, dat hier de eerste weken hiek dat nog wel een beetje. Ik denk van nou, ik zou er zin betrokken om met maar die kleurstrijden wordt het net zo vol. Maar op een gegeven moment, ja, dan wend dat ik best wel.
1: Ja, nee, dit is het bloed heel erg plakkerig, zeg maar. Maar het is net dat het je lichaam helemaal op tilt zet, zeg maar.
0: Nee. Maar goed, zat het nou liggen, het is nou voorlopig voorbij.
1: Ja, maar goed.
0: Ik beloof niks natuurlijk, maar het is een bloed het
1: niks,
0: waar.
1: Niks is zo verantwoordelijk als het waar.
0: Nee, voor hetzelfde krijgen we straks nog een na aftershock ergens in begin september of zo. Want dat hebben we in het verleden hek dat ik wel hand had. Ja. Of hebben we dat wel hand natuurlijk, want ik heb alleen nog niet alleen voor mij, maar voor iedereen hier.
1: Ja, maar laten we hopen dat we in ieder geval net meer over de 30 graden heen komen.
0: Nee, en je hem hier in droeg maar de gondelvaart.
1: Ja, dat, inderdaad.
0: Is ik wel eens een hoors geweest?
1: Ja, nee, en het weer hartstikke drak. Dus het weer echt wel een gezellige drakte hier in Balk. Ja. En dat,
0: En van jou en ik nog, want ik goon je naar de studio. Nou, dan komst al via de geiken, maar streuten binnen. Er is die natuurlijk ook een hekken vol, want ze daarbij bij de streng voor. Hij is er wat van te in of te hoor?
1: Ja, sekslaan.
0: Oh, wie is er maar bezig op de Luts? Ja, want ik meen, er zit er nou een bandje op een podium in de Luts of zo. Dat kon ik net helemaal gewaar worden. Dus toen riep ik al om. Maar dan riep ik de Ernest bij de Spijders die de boel ik dicht. Shit, kijk maar even om. En dan kon ik wel over de Griene Bregen. Of blauw is hier Jota Dooi trouwens, maar ik zit nog steeds de Griene Bregen. Maar dan kon ik wel rucht uit. Nou ja, dan moest ik even wat voorzichtig voor de meesten. Want die winnen natuurlijk ook rond sekslaansje.
1: Ja.
0: En zei ik, deze kom van de Luts komen. Achteraan hier gewoon direct via de Balk.
1: Via de Bargebek waaien. Maar ja, het is...
0: En dat is mooi.
1: Ja, en het is echt wel leuk dat ze dat sekslaan weer naar je leven inblaast. Hè? Want toen wij jong waren, maar wie dat ik altijd wel een evenement.
0: Ja, ik heb er meerdere keren een mooi die.
1: Ja.
0: En ik heb ik meerdere keren flan.
1: Maar dat alleen toen weet je er altijd
0: bij de Spijder.
1: Bij de Spijder en het Zwaantje voor. Maar dat is zet nou dus aan de overkant van Luts. Wat op zich ik wel logisch is, want ze proberen het eigenlijk toch wel een beetje uit te wisselen. De ene heeft ze dan aan deze kant. Ja. En het oren heeft ze dan aan de orenkant. Zodat alle horeca er ik wel wat van profiteren kan.
0: Ja.
1: En dat is alleen maar goed, dacht ik.
0: Ja, helemaal mee eens.
1: Ja.
0: Nou ja, we hebben verder nog alle items, maar dat Jerry hem straks al wel. Ik denk dat we eens maar even lekker naar wat muziek gamen. We gaan naar Faithless.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: welke van de 400 draaien we Hewitt? Door Jester Kier bij Speaker Hut.
1: Ja, en we gaan waarom naar Njoggetje Santig.
2: Dat is een langling.
1: Ja,
2: voor u stond het zelfs.
1: Toen kwam het laatste album van Simon & Garfunkel uit.
2: Ja.
1: En ja, de titeltrack van het album, Bridge Over Troubled Water, is ik de plaat die we van Jon draaien gaan. En ja, dit week een beetje het einde van ja. Simon & Garfunkel.
2: Ja, wat zie je onderling, wat strubbelingen. Dat hier vooral mooi te maken dat Art Garfunkel volgens mij, dat wie vooral de tekstcrewer. Of zeg ik het nou verkeerd om?
1: Nee, Paul Simon.
2: Wel Paul Simon.
1: Tenminste, Bridge Over Troubled Water is kruin toch?
2: Ja, Paul Simon is voornamelijk de schroer. Dus dan heeft het wel maar rechten en dat soort dingen te maatje. En ja, Garfunkel wordt misschien ook wel wat meer verschijnen.
1: Ja, en Garfunkel die zonkt in. Dit nummer ik eigenlijk volledig zelf. Alleen nog in het laatste stik dan komt Paul Simon er ik eventjes bij. Ja. En
2: ze willen het er nog wel weer eens bij elkaar geweest trouwens.
1: Ja, zeker.
2: Dan vonden we vooral wat kutere reuniekozet-achtige tafereel.
1: Ja, maar hij had er, Paul Simon had er later wel eens wat speed van hand dat hij dan dit nummer net jongt. Omdat het ik bij het publiek wel erg populair weer. En uiteindelijk hij er toch Lauwer zelf jongt, maar dat dit er net van kwam.
2: Nee.
1: Er zijn wel een hele soort verschillende covers van maken. Elvis Presley, Aretha Franklin. Hè. En er is een Cantonese versie. En er is nog een charity versie. Maar een heel soort oorartiesten erbij. En en dan binnen een hele soort liedsere covers is maar net door de mensen nam. Ik bedoel, Willie Nelson had ik wel eens een keer jongt. Mary J. Blige had hem was jongt. Andrea Bocelli. Dus dit is wel
2: het is een evergreen.
1: Ja.
2: En hij is al 56 jaar oud, maar hij bloedt gewoon goed. En op welk plakje stond er eigenlijk?
1: Hij sting op plakje 66 in Holle.
2: Ik controleer het. Ja.
1: En hij zit dus in de top 4 op nummer 66. In een Nederlandse hitlijst had er het ik best wel goed dient. Hij had net het eerste
2: plakje. 66.
1: Hij had nooit het eerste plakje bereikt in de top 40. Hij had 12 weken op plak 4 staan. En is toen langzaam weer futzakken. En het hield eigenlijk voor de single top 100 waar hij 3 weken op het 5e plakje sting. En toen er langzaam weer uitkakt is. In de top 2000, daar zit er nog steeds vast goed in. Vooral in de eerste versie Njoggen en Njoggentig sting hij heeg, zelfs in de top 10 op plakje Njoggen. En daarna is er eigenlijk langzaam steeds een iets beetje verder waarom zakken. En in de laatste editie mocht er het plakje 100 sieren. En dat betekent dat er waarschijnlijk nog wel heel wat jaren lang in deze lijst waarom te vinden wijzen zal. Maar zolang moest dat wachten, want wij draaien meer van VM.

contact kun je Spiekeren een post uitsturen. Maar wil je zeker weten dat hij aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Welke film kiest u volgende week, Sjen? Dit is de filmtip. Het filmblik.
1: Ja, en wij gaan nou weer waarom naar het MCU. Want ja. Er is natuurlijk weer een nieuwe film in de bioscoop. En trouwens de tweede film in de bioscoop met Tom Holland in een prominente rol. En dat is net onverdienstelijk, want wereldwijd doorgaan beide films de kassas flink rinkelen. Echter is er maar één echt de baas en dat is Spider-Man Brand New Day. Die heeft namelijk wereldwijd al 1,7 miljard dollar opgebracht. En The Odyssey doet het maar met 1,1 miljard.
2: Nou, beide keren zitten ze in ieder geval in de miljarden.
1: Ja. Het zijn wel twee totaal verschillende films. Die Odyssey heb ik het al eerder doorhand. Dat is gewoon een cinemafilm. En Spider-Man Brand New Day is gewoon weer een film in het MCU. Maar net een hele slechte film, moet ik zeggen. Ik ging er behoorlijk blanco in. Ik heb heel weinig eigenlijk sjoend van trailers of iets dergelijks. Ik wist heel lichtjes wel een paar dingetjes die er gebeurden. Maar hij wist me toch op bepaalde momenten echt wel eventjes te verrassen.
2: Ah.
1: En ik nog in dit geval nou een 3D-variant van de film.
2: Want dat heb ik niet standaard meer.
1: Nee, dat zit weer net zijn hele volle meer. De Perielin, toen werd eigenlijk standaard dat de film in 3D toont was. Maar nu komt het nog maar sporadisch hier en daar eens een keer voor. Echter, dat in deze film vond ik dat eigenlijk best wel cool. Het week al hier in Linda een film met een 3D-bril op Sjoen hier.
2: Voor mij de laatste wie Wolverine en Deadpool. Voor mij.
1: Ja, dat volgens mij is zo'n ster wel als ik een leak in herkennen. En daar wie het meer een
2: gimmick.
1: Ja. Maar omdat je natuurlijk aan het webslinger in best in deze film. Het dat jipte-effect toch echt wel iets leuks. En joeg het me zelfs op het moment dat het even in first person is, maar om het webslinger in wierst. Hier ik echt zuivereen wat kriebels in de buik van oh, wat gebeurt hier eventjes. De Spider-Man films wien tot nota met Tom Holland in de hoofdrol in ieder geval. Allebei wel leuke films. Ja. Vooral Homecoming vond ik wel leuk. Far From Home weer wel aardig. En No Way Home wie vooral leuk vanwege de nostalgische waarde. Omdat ik Andrew Garfield en hoe heet het nou? Die horen Spider-Man van Sam Raimi.
2: Ja.
1: Die zitten daarin en de villains zitten erin. Dus dat was allemaal wel leuk en aardig. Maar ze wist me nooit echt te uitjoegen. En my Brand New Day, ja, zet het eigenlijk volle meer een goed verhaal op. Als het de vorige film Sjoerd is, dan weet eigenlijk iedereen wel dat iedereen eigenlijk vierten is wie nou eigenlijk Peter Parker is.
2: Ja.
1: Spider-Man is weer anoniem. Niemand kent hem. Ja. En hij is heel erg eenzaam eigenlijk.
2: En
1: komt
2: jong.
1: Het op del. En relatief jong.
2: Ja.
1: En,
2: tenminste, de eerste Spider-Man met Tom Holland, dat werd echt nog zijn broekie.
1: Ja, je redde natuurlijk al een stuk ouder. Ja. En dat is ik wel te merken. Tom Holland is natuurlijk ouder. Het acteren doet er ik een stuk beter dan dat in de eerste films ding. En dat vond ik wel erg goed delzetten. Echter is hij bijna op een obsessieve manier MJ en zijn oormaat en het stalken eigenlijk. En hij had ze continu in de gaten van wat ze allemaal doggen. Maar ze weten net wie hij is. De liefde die hij met MJ hier is, die is net meer wederzijds. Hij houdt nog wel steeds van haar, maar zij is hem gewoon vergeten.
2: Ja.
1: En dat is eigenlijk in een storyline. Dus de liefde tussen MJ en Peter Parker. Dan is natuurlijk nog de villain. De villain is een ik wil net te volle verklappen, maar dat is een villain die oormeesken oernemen kan. Betrof dat die persoon eigenlijk een heel soort ding te weten komen kennen. En uiteindelijk dus ik weet wie Spider-Man eigenlijk is. En Ja, dan, en dan is er nog het verhaaltje mooi. De daadwerkelijke film die eigenlijk al op de achtergrond de boel wat aan het bedonderen in is. Ik vind het volk er net al te vol, want er zitten best wel een paar leuke verrassingen in. Ik begin net te vertellen wie er al het vast ging komen. Maar ja. Ik voel in ieder geval er komt een X-Men karakter in één keer ten tonele. Wat ik zelf wel erg vet vond. En dat zet eigenlijk alleen maar de door iepen naar meer X-Men. Nou hebben we dus van de week of wij de jaren kregen dat er een nieuwe X-Men film aan zit te komen.
2: 2028 toch?
1: Ja, 4 mei 2028 komt die pas uit. Echter, ben er al wel wat namen neemt van wie spieling het. Ik ben ze nou alweer eventjes vergeten.
2: Adam Driver gaat die in van de bad guys spelen.
1: Ja, die speelt het in van de bad guys. En Professor X die is nou bekendmaken. Rogue is bekendmaken. En Storm is bekendmaken.
2: Ja.
1: Dus die komen er sowieso in voor. En ik, het karakter wat dus in Brand New Day zit, zal daar deel van uitmaaitje. Er zijn een soort MCU-films de laatste die het wist. Eigenlijk al sinds Endgame. Wat eigenlijk het slotstuk weer van het MCU destijds.
2: Ja.
1: Er zitten daarna wel een paar leuke films steeds tussen. Maar nooit echt een film die me hyped maken van wat er nog meer komen gaat. En dat ding deze film eigenlijk wel. Dus ik heb hem een heel stier van de vier viewed. Ik ben echt wel excited. Ik wil hem heel graag nog een keer zien. Want er zijn toch al die dingetjes die je crack even mist hebben of iets dergelijks. Ja. En dat maakt het alleen maar leuker. Ik zou zeggen van best wel een fan van MCU. En hij staat eigenlijk een beetje de hele MCU gebeuren. Omdat de vorige films nog net zo onderhoudend waren. Deze zet dat aardig goed weer op het spoor en biedt weer perspectief.
2: Zuster aan de andere kant natuurlijk, ik kom weer om in de selling.
1: Ja, nou, maar dat is het ding. Spider-Man is altijd goed geweest voor blockbuster-cijfers.
2: Ja.
1: Ik weet het net uit de hollen, maar de Spider-Man films die doen het eigenlijk altijd wel goed. Als namelijk de Spider-Man uit 2012 is. Die hier met een budget van 139 miljoen. Hier erin zien alleen nog al in de Amerikaanse openingsweekend hellen er al 114 miljoen op. En dan praten we dus ik al over meer dan 20 jaar in.
2: Dat weer de Sony licentie variant nog, toch?
1: Ja. En wereldwijd, weet ik zei even niet, wat draai je net uit te hollen. Want deze website moet ik altijd even. Wereldwijd heeft er dus 800 miljoen opgebracht. Ja, en dat die dus voor een nieuwe film in die serie. Ja. Want ik denk dat we dan nou bijvoorbeeld Spider-Man 2 again. Die zit je waarschijnlijk ik wel tussen. Tobey Maguire, wie trouwens Spider-Man die we nog misten. Die wisten eigenlijk hetzelfde aantal. Rond 800 miljoen. Dus denk je deze van Tom Holland. Dan waar eventjes zwieren oer hinnen. Maar ik vind dit echt wel een van de betere Spider-Man films. En ik zou iedereen aanraden om het in ieder geval een kans te gaan. En ik zou zeggen, jou het is een kans.

0: Persons More The Next Train. Die moeten we toch maar even op een zijspoor zetten. Want anders hebben we helemaal geen tijd meer voor de stutterplaat.
1: Nee, want dat heeft een hele leuke uitkozen.
0: Ja, het is een einde van The Outsiders en Frontline en Rebels in the Front. Ontoren wieken. Allee, 12 weken.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom allegaire op deze Tongse Tune, de 13e augustus 2026, bijna een aflevering van Krachtvoer. Ik ben Piet, Freddy aan de techniek, wij zijn jongen live uit de studio in Balken. Daar hebben wij weer een lekkere oorlijke muziek voor je klaarstaan. Maar onder andere is items het oorgezicht en de introplaat. We begonnen, jongen, mijn noemen van de Electric Light Orchestra. De band die net als oren die staat, als geen oren die staat weer om pop met klassiek te verenigen. Poor Boy, dat begon voor mij. En we gaan verder. Dit ben dus eigen Golden Earring.

Holy, holy live. Dat was de opvolger van Back Home van Golden Earring. Dat wie natuurlijk een enorme hit en holy, holy live. Ja, die eigenlijk helemaal net in is te vallen. Is ik nooit op een studio al Peter Lonekam. Had daarom de 24 jaar dat ik nooit ben in de top 2 toe. Dus toch heel bijzonder. Dat was gewoon een heerlijk noemen toch? Daarom draaien we hem hier, ik bij Krachtvoer van de Golden Earring. En waar heb ik nog muziek van de Stones van Jim? Ik ben natuurlijk altijd goed voor een optreden hier bij het programma. Dit is een nummer van een LP Black and Blue in Jotje Size Santig. Het eerste album waarin Ron Wood zijn opwachting maakt. Dit is Crazy Mama.

0: Ik kreeg van de week nog een indrukwekkende documentaire van Brian Jones op televisie. Net Uur van de Wolf. Ik dacht, twaantje of tien. Had je dat zo'n Freddy?
1: Nee, ik zie je
0: Vreulen. Oh, nee, deze week. Vreulen wie vorige week. Oké. Maar indrukwekkend, wat een geschiedenis. Dit wie van het album werd ik Hot Stuff opstien. En onder het noemen Fool to Cry, wie dit het noemen Crazy Mama van de Stones. We hebben daar aan uw rubriek item Het Oren Gezicht.
2: Het Oren Gezicht.
0: Het Oren Gezicht. Dat is Joen in Vertjemburg Rainbow. Waarbij we in eerste instantie een prachtige ballad van de band Jarlit. Oh nee, eerst even de pittig noemen. Werd ze van bekend binnen. En dan een ballad. Je geniet er maar eens eventjes een minuut te zien van Rainbow. Kill the King. En daarna Catch the Rainbow. Komt-ie.

0: Uit de beginperiode. Maar Ronnie James Dio. En op drums natuurlijk Crazy Powell. Maar natuurlijk, Coachie Powell, maar natuurlijk kijk Ritchie Blackmore. En daar was toch even wat ook kwijt, volgens mij, Freddy.
1: Ja, iedereen zit juist natuurlijk van de zonverduistering. Maar ik zie het van YouTube, want daar wie Ritchie Blackmore stapte nooit 23 jaar op het podium bij Deep Purple. En ze speelden Smoke on the Water. Ook. Hij wierde weer, hij is 80 jaar en hij stierde weer te rocken, ongelooflijk.
0: Ik wist er helemaal niks van.
1: Nee,
0: dat is wel heel bijzonder, want als er gonsruzie ging, dan weet wel Ritchie Blackmore mij de oren leden van Deep Purple, dacht
1: yes,
0: ik maar.
1: Yes.
0: Oké.
1: Nou, dus ja, alles kan ik goed, hè?
0: Ja. Blijkbaar. Wat het helaas net goed met elkaar is, dat is Journey Kaagman. Vorige week waren we opgeschrikt door haar overlijden. En we wisten natuurlijk wel dat ze slim ziek was, ziekte van Parkinson. Maar ja, op het moment dat het dan Safir is, ja, dan is het natuurlijk altijd een enorme schrik. Het is wat mij betreft een icoon van de Nederlandse popmuziek. Wij hier zeker joen een nummer van een draaien en in kwart nog volle meer. Maar we beginnen eerst maar eens een keer met het nummer van uit de beginperiode. She's Wild and Exciting. Thank you.

Een van de andere eerste hits. Volgens mij het jongetje een Jens Santig of zo. Kun je hem beloven? De komende man wordt dit zeker een keer band van de mannen. Want wat gaan ze een prote mooie muziek maken. Dankzij zeker hun zangeres Journey Kaagman. Earth and Fire, wie dat. En weet je verder, om 12 minuten nog jou van Jochen in een heerlijke warme studio. Het is van Sofie hier live van uw balk. Hoeveel graden weet je vrijdag? 38, hè? 38 graden, meisken. Wie biedt er meer? Het is helemaal fantastisch. En ik laat een keer lekker muziek. Dit is Neil Young, Like a Hurricane.

Ja. Bloot een van mijn favoriete nummers, Neil Young van het album American Stars and Bars. Wie dat een minuut of acht. Het prachtige Like a Hurricane. 20 van jongeren is het. En het is tijd voor de police. Drijven net zo vaak. Maar je bent er dan toch weer eens een keer uit een periode dat ze een beetje van elkaar losrekken, de man. Wrapped Around Your Finger van het album Synchronicity. Oeh, dat is lastig. Nou, wel lekker noemen, hè? Hier komt-ie.

0: Ja, na een hele intensieve gearworkingsperiode tussen de treinman, wien ze op een gegeven moment helemaal op elkaar uitzien. Dikke ruzies dat gevolg. Manipulatie van nummers, aanpassing van nummers. En volgens mij hadden ze nog altijd ruzie over hoe je het heet, Freddy. Tenminste, ja. Ja, het is dan natuurlijk niet tussen Koper
1: ja,
0: en...
1: Ja, maar ze ben ik weer op de wereldtournee geweest. Ze,
0: ja, om een percentje van Jane.
1: Ja,
0: maar misschien op een eerlijke verdeling dan het in het verliezen gebeurt. In ieder geval, goed dan ik. Dit weer Wrapped Around Your Finger van de Police. Ja, we hebben dit oren gezegd al. Maar we hebben nog tijd voor een introplaat.
2: Dit is Krachtvoer Introplaat.
0: Ja, welk nummer treedt tot de unieke galerij van de introplaat? Dat is een nummer uit de eind jaren 80 van... Kun je nou niet denken, hier?
1: Guns N' Roses misschien?
0: Guns N' Roses, tinkel. Blackout, Guns N' Roses, die het natuurlijk een noemer maken gaan, maar een fantastische intro. Die maakt zeker dus in deze list te vast komen. Dit is Guns N' Roses, My Sweet Child of Mine.

0: Ja, ik ken mensen die hadden het intro als ringtoon van een iPhone. Dat klinkt ik wel heel leuk. Wij hier een intro plaat doen. En we worden een beetje bevangen door de hitte, meisje bij. Want het is hier ondertussen 39 graden op het klokje. Maar het lijkt net een sweet spot, Child of Mine. Dat hebben ze wel weggehouden. Maar dat wie uw intro plaat. En we zijn er haast terug in een oog. Maar we aasen natuurlijk nog een oerke, lekker oerke voor hem. Want dan hebben we Freddy Skeltema. Mijn programma Live and Kicking. En laat hij nou toevallig te noemen zitten. Freddy, ja, hartelijk was een partij mooie muziek voor de luisteraars.
1: Piet, we hebben een prachtige oer, maar alleen maar live-opnames. De beste live-opnames uit Santerje popmuziek. Ja, topprogramma, topprogramma.
0: Ja, meestal beloof vooral erin, want de live en kicking, dat hoe stijgt de kracht voor ondertussen volledig, had ik het idee. Bovenal is erin. Wij zijn er oren wieken, ben wij er weer. Maar je nieuwe portie krachtvoer hier live vanuit de studio in Balk. Maar hoop je dat die me dan ik weer bij winnen. Wij gaan eruit met wat Simmersen geloeden, want dat past best wel bij deze dive, bij de 30 plus weer. We gaan eruit met een reggae nummer van, zet maar op, Bob Marley. Ja, dat jij er toch wel een beetje bij dit waren. Weet je, die Caribische klankmuziek. Reggae muziek van Bob Marley, give them it. Dit is het nummer Exodus. Dank voor het luisteren en wat u betreft naar de oren wieken. Hoi!

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Juist in Jazz Time. Else Dwarresnij van de Moanne om tol voeren. Radio
1: Spannenburg. Je kwam meteen zo dicht bij me staan. Je keek me aan.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

en Agnes All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jestien country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur. Radio Spannenburg. She's crazy like a fool.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.